Takbape, ataki, voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Lobiwan, etewalezi, wecharapisdisi, na 1 Johannes 8, vers 51, ataki, voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. En dat we tekwans zijn aan de Bijbel. Voor wie kan verstaan worden. De wat die de moro betere na een aan de tongo. Hij tak dat na een dat boek voor Johannes kapitaal IT. Dat vers 15 na wang ataki. Futru mi etegi untaki. Asma di edusa mi taki. Nosa dede. Noiti, lobiwan yeyere asandisi ano trasmata keng, ano wan libishma wortu deja, mana word of gado, en na masra Jesus Christus, da Messias, da redder, da verlosser, da geneeser fuwi, da wan di masra gado al makti senkona ina grondsapu disi fukon dede en painanga embruduna akroisi a pramiswi taki asma di edusa aitaki nosa dede noiti lobi wang asandisi de wan dipisani na eni da wortu fugado lobi wang te masra Jesus Christus etaki wi nosa dede noiti dat wan taki I pramiswi A tego libi dat wan taki, you know sa dede noiti moro, noiti, dede sa kong fu bestana in you libi, noiti moro, dede sa kong crossbena you, fu marry you of marry you family, if we do sa masra Jesus Christus etaki. Dat wan taki, a dipi soldanel, dati we abi a erste dede na ena grond chapu disi, dat na a dede sa ala libis mau dede, fu froisi gona ena yeye pisi, and da you abi a tweede dede, and a tweede dede, wino mach dede a dede dati. Lobi wan, wilek bribi wan, wino mach dede a dede dati. Ma fu verstaan a pis dis moro, boom, dat wat tek je ook toe naar een Bijbelboek. Na in dat boek voor openbaring. Na in openbaring 20 vers 14. Hij schreef Abra a tweede dede. Lobby wang. In openbaring 20 vers 14. We lezen Abra a tweede dede. Lobby wang. Minanga yu. Wi sabitaki. Wofroisi libi agron sapudis one day. And that na awuroko fu masra. And awuroko fu masra. Anekba na tewi froisi kmopo libi agron sapudisi. Mana no awuroko e biging. On that na masra o chawi gomoro fara. Na eni ayeye pisi. Fu later. Wika opobaka. Dag der opstanding. Fu wika feni da libi futego. Na in die openbaring 20, vers 14, hij schreef hij dat en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood, de poel des vuurs. Lobiwan, je jereboom, sochatu, etewan lezi, na in die openbaring 20, vers 14, ataki. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. De poel des vuurs. Sana a tweede dede. De poel des vuurs. Lobiwan. A fire sai brong. Heavy. Lobiwan. En ook toe na in die openbare 21. In die openbare 21 vers 8. Hij schreef ook toe Abra a tweede dede. Ataki, maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de
tweede dood. Lobiwan. Je jere alla den neng samasra karijana in Bible buku na de sot sani saip saina grond tapu tide dei. Aitaki maar de lafaardigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de pool die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Dus a tweede dede, nou een biggie swampu fu fire, lobby one, pelibisma, o dede one dede, sade no open night morok mopo uit a fire dati, en a fire di so tambro fu tego, en a de peilek fu tego en tego, dat one taki, na a silly fu one libisma, o kisen sirefi, a silly fu de layman, a silly fu de one di edini de afgod, a silly fu de hurreders, nanga de modernas, nanga ala de sotsot man, de obofende sirefi na in a swampu for fire. Ma make we take it up to one Sranatonga Bible na any a buku for Konakring capital 220 da versi tina 4 a scrif it up a sref sani abra a difu to dede lobby one dan we lazy jaso na any a buku for Konakring lobby one de sandisi a de dipi fu verstand lekfa. Jezus Christus ben taki a taki. Desma di e dusami e taki. Den nosa dede noiti. Dat wan taki. Wan twee dede. Maar wan tego libi de oktu. Lobby wan. We taki no de. Na eni da buku fu Konakring kapital 220. Da a skrif da pena eni kapital 220. Da versi. Tina fo a scrifi drape taki. Dadem fringi dede nanga dede kondre go eni a swampu di abi soso fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby one. Etawalesi a scrifi dadem fringi dede nanga dede kondre. Ini a swampu fu fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby one. Na lek fa ben taki a swampu fu fire. Lobby one. Na wan bigi swampu des meku taki hell. Na wan bigi swampu pe fire e brong lobby one. Dat na a tuwei de dede. Lobby one. And a tuwei de dede disi. Dat wan taki you de fara fu de wangi e bribi di masra for kiss fu gotananga en fu tego. You de fara fu akounu konre fu gado. And you know abi contact moro nanga akounu konre fu gado. Knock nanga gado. Because Satan serefi na eni a swampu fu fire disi. Au kisen serefi na eni a last order. Lobby one. And octu we luku na eni. Abuku fu Konakring capital 21. Da versi IT lobby one. Dabe I scrifi ook to abra da tweede dede. Ataki madesma diden ofringi go ini a swampu di e brong fu fire na akroiti na desma di ben frede fu ta hori bribi. Desma di no ben wani bribi na desma di ben du ala so tu ogri na den kiriman. Desma dibe giden serefi abra na takuru lostu. Desma diben du tofru roko. Desma diben dini kruktu gado. Nanga ala den leiman disi na adifu tu dede. Lobby one. Aitakja desma da senfasi sabe takina in a Netherlands Bible. Desma di edu tofru roko. Desma di edini trasani desma di e giden serefina takuru losto. Desma disi do friden gona eni a fire a swampu fu fire. Bible buku taki desma di e du ala sotu ogri. Lobby one. Desma di no wani bribina eni Jesus Christ. Desma disi na a last ordeal. Da desma disi offenden serefi na eni
a swamp for fire lobby one. This not a Bible book with a taki. We have if charen conadoro persiso for you can forstang taki one to way the dede de lobby one. And Bible book with a takja abra a tway the dede na any conakring capital 20 ba versi tina fo nanga conakring capital 21 da vers IT lobby one. And we go back na a pieces of the beginning pe masra Jesus betaki na eni abuku for Johannes ataki for true mi etegi witaki asmadi e bribi sami etaki asmadi e dusame etaki asmadati nosadede noiti lobby one that one taki one tego libide leg fire up one tego dede persiso masra gado Almighty Papa Jehovah, I believe we want to go libi and a libi this na pewa de cross bay da gado and we libi for tego for praise masra and give masra beginning glorify ening her day na na her neti lobby one with a praise da gado di make himal na na grow chapu da makta gado Jehovah Papa Almighty mina na you lobby one. We no mu fenwis refi na eni a swampu fu fire. Ma minanga yu mus meki a muiti fu gona atrasei pewikari da tego libi da kounu kondre fu gado. En masra Jesus taigiwi asani bung ataki desma di edu sami etaki. Lobi wang ade prince pari fu du san gado etaki. Lobi wang. So lazy ye yeres my taki me lace Bible buku me arki gado wortu. Ala day me arki programa na radio me luku televisi me luku gospel programa me arki gospel poku ala day ma ade prespari fudu sa awortu etaki lazy awortu na wambusani fu opa you verstang. And gona ina yeye pisi, ma oktu samasra etakna ine wortu, we must do oktu, because na dati ochar we go moro fara na ini abribi libi. Te we lazy a wortu fugado, we must mandusa a wortu etaki oktu. Na dusa we do, o make we konde moro crossbay na gado. If ye lazy ma ine do, that one taki, you dewa arki man, ma you no dewa woroko man. Hallelujah. You must dewa woroko man fu gado. Ini heimal kondre na woroko de woroko. A woroko sa de woroko na gigado glory her day. Na praise masra her day. Lobby one. And dati masra effort wakti fu minanga you ook to. So masra Jesus give me one pisija na one pramisi fu gado. Ataki asma di edusa aitaki. Asma dati, nosa dede noiti. That one taki, if we do some masra, Jesus Christus etaki, then we nosa meki atuede dede mei. Ma we sa libi futego. Lobby one, we sa libi futego na eni akounu kondre fugado. Mina na you, lobby one, sranamang. A peace word to this, sa we char kona fesi na adeiti de. Na fubeka opo you first tang, moro nanga moro fu first tang taki, a dede fu a grun tapu disi, no de akaba fu ala sani, lobi wang. Ma a dede disi, na fu char you gonna want trapresi, and fia a trapresi dape, masra o opo rare, na a dei fu a opname, dati widem bribi wang, diben dede, lastly before si a opname, we sa come back on a libi, and we sa opo gwe sama na nga masra Jesus Christus, we sa opo go meeting, and we sa gwe sama, go miti Papa Jehovah Almighty, na eni eko nu konre, lobi wang ade wang wonder, balak sani,
for making a peace this may love you one. On that he are they a crafty for gado the owuroko na any a peace this are they a crafty for gado the owuroko make it taki we omang opo come up on a any dede like for masra Jesus Christus be opo come up on a in dede like for abe wiki Lazarus love you one like for abe wiki a young umap chin persiso minang a you a wiki we hope to come up on a dead day and we are up on go meeting not up with a walk for we can go some and in na any that konu konre for papa Jehovah Almighty love you one I don't want wonder body sunny I don't want press party sunny meaning are you no more lassi a piece this ma a piece this we will make a may on that libisma dear shijaso masra make we for dry go baka na a pressi pe a one poti we a promise kondre da kounu kondre fugado Jehovah Almighty. So lobby one mi breti that mi be can take kinson anga you abra word to fugado today and me bribi that you take the word to DC and you libi nanga den you do some masra etaki so that you can feni da libi futego seranaman mi a bar odi fu a piston DC u kondoro na akaba fu a boskopu DC te wan tralis baka wi de baka via de radio senders fu radio Shalom na enyu oso kamera na ra Bible boskopu on brief and Suriname u tambu make God bless unu and we bari Shalom Shalom Shalom.

0: Zeg, machtige Heere Jezus, ik geef mijn leven over in uw vaardige handen. En ik ontvang u in mijn hart, mijn Heere Jezus. Ik ontvang u als mijn Heer en mijn Redder. En ik vraag u, mijn Heere Jezus, om ijver en volharding in mijn ziel te bevestigen. Opdat ik zal leren om alles in mijn leven in uw vaardige handen te leggen. Heere, zorg dat ik voor heiligheid kies. En rechtvaardigheid. En dat ik de zonde van deze wereld afwijs. Dat ik het verheerlijkte koninkrijk van God binnen zal gaan via de opname van de kerk. Heere, behoud mijn naam in het levensboek van het Lam, dat u geschreven heeft daarboven in het koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus ben ik vanavond wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Boy, mi Clara Ozo. Mala sa opo price. Plus abit chat kos mala. Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat is dat.
4: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, pa. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi disi. GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van een verfi, ja. Verfi, by Historex.
5: Mi radio na shalom me begunu unok prefur pure dape no sana a problem

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja, wonderbare Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs, mijn God. U bent groot en almachtig, u bent gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid hetzelfde. Ja, mijn God, u bent een machtige God. En ook uw macht, o Heer, wilt u laten ervaren in ons geliefde land Suriname. En daarom kom ik deze dag met Suriname voor uw genade troon, mijn Heer. Ja, Vader, Suriname heeft een sterke hand nodig. En een sterke hand kunnen wij alleen bij u vinden, Vader. Heer, wij bidden, o Heer, voor een sterke visitatie, Vader, van uw geest over ons geliefde land Suriname. Een land met een multiculturele samenleving, mijn Heer. Maar Vader, wat we van nodig hebben, Heer, is wel een goddelijke vrede, mijn God. Te midden van allerlei problemen komen we voor uw genade troon met Suriname, maar in het bijzonder met de beleidsmakers. Vader, we bidden voor een beleid gebaseerd op wijsheid. Een beleid dat uitgaat van hun hart. Dat ze in hun beleidszaken, in hun beleidsvoornemens, het hart hebben op de juiste plaats, mijn God. Ja, Vader, Suriname is te midden van allerlei sociaal-maatschappelijke problemen. Maar ook op het gebied van de criminaliteit, mijn God. Ook op het gebied van het verkeer, o Heer. Ja, Vader, baart de samenleving zorgen, mijn God. Vader, Heer, er is dagelijks een angstgevoel, mijn God, binnen de samenleving. In verband met de verruwing van de criminaliteit, o Heer. Heer, wij bidden dat de beleidsmakers, waarlijk Heer, met veel wijsheid en tact, in het bijzonder minister van Justitie, gaat optreden, mijn God. Zonder dat, Vader, Heer, sprake is van onnodige verruwing, Heer. Maar zeer tactvol, Heer. Omdat de rust mag terugkeren binnen de samenleving. Ja, Heer, de criminaliteit is zodanig voor u dat zelfs senioren burgers niet meer veilig zijn in dit land, Heer. Ze worden beroofd en ook mishandeld, o Heer. Ja, mijn God, Heer. Daarom bidden wij voor deze minister. Voor de nodige wijsheid. Ja, hij heeft wijsheid nodig in deze tijd. Maar ook komen we voor die genade troon met de andere maatschappelijke problemen. Ja, sociale zorg. Ja, de koopkracht versterken, mijn God. Mensen komen niet of nauwelijks uit met hun inkomen, mijn God. Vader, Suriname heeft waarlijk een goddelijke visitatie nodig. Een algehele rust, mijn God. En dat kunnen we alleen bij u vinden. Daarom, Heer, is het bij ons, wij die apart gekozen zijn, apart gezet, werk, o Heer, om te roepen voor dit land, mijn God. Ja, waarlijk, Vader, Heer. Suriname heeft u nodig. Suriname heeft u nodig. En dat is ons gebed. Eden ten dagen. Ja, Suriname heeft een sterk beleid nodig. Vanaf de president, de vicepresident, tot alle andere ministers, mijn God, Heer. We willen, o Vader, Heer, het verschil uitmaken. Door te bidden, te blijven bidden voor het land en hopen op goede tijden. Omdat, Heer, u alles onder controle hebt. En o God, wij weten dat u een hoorder bent van gebeden, Vader. We weten dat als wij u zoeken, uw Vader u zich zal laten vinden. En daarom danken wij u, Vader, voor de gebeden ten boven van ons land Suriname. Dat u ze zult horen en verhoren. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Trouwen is te vergelijken met een verbondsluiting. In de Bijbel wordt het huwelijk als zeer belangrijk gezien. Het is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken. Een huwelijk, overeenkomstig Gods verbondstrouw, niet. Wanneer man en vrouw elkaar het ja-woord geven, sluiten ze dus een verbond. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen die elkaar onder ede beloven om zich aan bepaalde afspraken te houden. Man en vrouw verlaten het ouderlijk gezag en nemen onder Gods leiding verantwoordelijkheid op zich voor elkaar. Ze hechten zich aan elkaar en worden door God vanaf dat moment als een eenheid, dus één lichaam, gezien. Bij zo'n verbond moet ik denken aan de mooie gedachten uit Psalm 85, vers 10. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Trouwen is te vergelijken met een verbondssluiting.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
3: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

leven. Het web weer helder op mijn wegen. Want de zon, de maan en de sterren zijn weer voor mij gaan schijnen. Ik wil u danken, Heer, in woord en in daad.

0: Het is 2 uur.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, bijzonder fijn om weer bij u terug te zijn met het wonderbare woord van God. Waarlijk, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wees van harte gegroet in de lieflijke naam van Jezus, die in zijn grote liefde naar u en naar mij heeft omgezien. Wanneer aan u de vraag zou worden gesteld: bent u gered? Wat zou dan uw antwoord zijn geweest? Maar laat ik, voor ik hierop verder inga, duidelijk maken wat gered zijn betekent volgens het woord van God. In Romeinen hoofdstuk 3 vers 23 staat: allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn Zoon Jezus Christus. Woorden waarmee de Heilige Geest aan ieder duidelijk wil maken dat elk mens, en of jij nou goed leeft of niet, in Gods ogen bezit jij niet de rechtvaardigheid die jou toegang tot God zou moeten geven. De rechtvaardigheid die God van ons eist, kan ook op geen enkele menselijke manier geproduceerd worden. Niet door onze offers, vasten en bidden, of welke religieuze activiteit dan ook. Met andere woorden, welke religie jij ook aanhangt, de rechtvaardigheid die God van jou en van mij vraagt, ligt buiten onze mogelijkheid. Voor ons mensen dus onbereikbaar. Daarom dat er staat: want al zo lief had God de wereld, dus u en ik, dat hij aan ons gaf zijn enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal ontvangen. Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Alleen Jezus, Gods enig geboren zoon, is en was zonder zonden. En daarom was zijn leven het enige offer dat God kon aanvaarden. Om ons van al onze zonden vrij te kopen, is Jezus in opdracht van de Vader in onze plaats gaan staan, om zodoende al onze ongerechtigheden op zich te nemen, als ook de straf, dus de consequentie van onze zonde. En dat is de eeuwige dood of afscheiding van God. Vandaar dan ook de woorden van de Heilige Geest: hij, dus Jezus, die geen zonden gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij de gerechtigheid Gods zouden ontvangen in hem. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. En dit heeft God gedaan, omdat hij in zijn grote liefde en ontferming naar ons had omgezien. Daar hij niet wil dat er zelfs maar één mens verloren zal gaan, maar dat allen, dus een ieder, tot bekering komt. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Want, zegt de Heilige Geest, God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeert van zijn wegen en leeft. Ezechiël
hoofdstuk 18, vers 23. Jezus is het offerlam dat God de Vader aan ons geschonken heeft om de zonden van de wereld weg te nemen. Daarom de woorden van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29. En dit heeft Jezus gedaan door in onze plaats aan het kruis te sterven. Met andere woorden, alles wat wij zouden moeten ondergaan, heeft Hij voor ons op zich genomen. En daarom Jezus zijn uitroep. Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Maar daar Hij zelf, dus Jezus, nooit gezondigd had, kon de dood Hem niet van God gescheiden houden. En is Hij, na 3 dagen dood te zijn geweest, uit de doden opgestaan. Waarmee God de Vader aan ieder mens van iedere natie bekend maakt dat dit offer van zijn Zoon door Hem aanvaard is geworden. En dat betekent dat Jezus van God de gerechtigheid heeft ontvangen die de toegang en de eenheid met God garandeert. Daarom dat er nu staat, een ieder die Hem, dus Jezus, aanneemt, ontvangt via Jezus de gerechtigheid die God eist om tot God toegang te krijgen. Johannes hoofdstuk 1, vers 12. En daarom ook dat Jezus van zichzelf zegt, ik ben de weg, dus de toegang tot God. De waarheid, dus een andere boodschap van redding, bestaat er niet. En ik ben het leven. Dus zonder Hem blijf jij in de eeuwige dood gevangen. Want niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. En nu terug naar de vraag, bent u gered? De beantwoording van deze vraag moet voor ons allen van het allerhoogste belang zijn. Want het gaat om jouw eeuwig heil. En de gevolgen van het niet gered zijn, zijn irreversibel, dus onomkeerbaar. Wanneer Jezus het heeft over ons eeuwig heil, is Hij heel direct en duidelijk. En Hij verdoezelt niets, want als geen ander weet Jezus dat het een zaak van eeuwig leven of eeuwige dood is. Degenen die zich nu niet bekommeren om de vraag of hun ziel wel of niet gered is, zijn juist diegenen die het meest geschokt blijken te zijn wanneer er zich een lichamelijke calamiteit voordoet. En ten tijde van Jezus was dit niet veel anders. Want geschokt door de wrede wijze waarop Pilatus een aantal Galileërs heeft laten ombrengen, komen enige van de Joden tot Jezus. Maar dan antwoordt Jezus hen en zegt, bekeer u, anders gaat u allen evenzo verloren. En met dit antwoord verlegt Jezus het accent van het tijdelijke van het lichaam op het eeuwige van de ziel. Lucas hoofdstuk 13 vers 3 en vers 5. Vandaar dan ook Jezus zijn woorden. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden.
maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. Matthäus hoofdstuk 10, vers 28. Voeg hier nog bij de waarschuwing die Jezus richt tot hen die zich louter met het materiële willen bezighouden en geen tijd nog aandacht willen geven aan de vraag of zij gered zijn. Want wat baat het een mens, zegt Jezus, als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Matthäus hoofdstuk 16, vers 26. Met andere woorden, je kunt alles hebben. Carrière, geld, status, invloed en macht. Maar indien jij de vraag of jij gered bent uit de weg gaat, zul jij onherstelbare schade aan jouw ziel aanbrengen. En wie denkt dat de vraag of jij gered bent alleen betrekking heeft op hen die buiten de kerk staan, die zou dan goed moeten luisteren naar hetgeen Jezus hierover zegt. Niet een ieder, zegt Jezus, die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Matthäus hoofdstuk 7, vers 21. Het is dus niet genoeg om met jouw mond te zeggen, ik ben gered, ik ga naar de kerk en ik bid. Wanneer dat werkelijk waar is, dat jij gered bent, dan zul je ook de werken moeten voortbrengen die aan jouw bekering beantwoorden. Dus uit jouw gedrag moet blijken dat jij van jouw oude gedragingen bent gered of verlost. Indien jij eerst loog, nu niet meer. Indien jij stal, nu niet meer. Indien jij hoereerde, nu niet meer. Indien jij deed aan kwaadsprekerij en roddel, nu niet meer. Met andere woorden, jouw oude gedrag heeft nu plaats gemaakt voor een nieuw gedrag. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Zo dan, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Als geen ander kent God onze werken. Niets is voor zijn oog verborgen. En hoe mooi ook wij onze werken willen presenteren, het werkelijke motief van ons hart is hem bekend. Dit besef deed koning David uitroepen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 23 en vers 24. Ga de vraag of jij gered bent toch niet uit de weg. Want dat verraadt dat je iedere reflectie ten aanzien van de toestand van jouw ziel uit de weg wil gaan, wat neerkomt op struisvogelpolitiek of een ernstige vorm van zelfbedrog en onverschilligheid die jij zeker niet tot in het oneindige zal kunnen realiseren.
Wees toch niet onverschillig met jouw ziel. En sta stil en hoor wat Gods geest tot jou spreekt. Nu heb je nog tijd, maar morgen kan het te laat zijn. God die jou van binnen en van buiten kent, is er niet op uit om jou te veroordelen. Integendeel, het is zijn verlangen jou te leiden op het pad van het eeuwige leven, de weg waar je niet verloren gaat. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes hoofdstuk 15 vers 13. Dit heeft Jezus niet alleen gezegd, maar heeft het ook voor u en voor mij gedaan. Zijn liefde voor ons was niet gevoel of mooie woorden, maar rauwe daden die hem zijn leven hebben gekost. En daarom dat de Heilige Geest zegt, hij heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons overgegeven. Efeze hoofdstuk 5 vers 2. En dit alles heeft hij gedaan omdat hij van ons houdt en niet wil dat er één van ons verloren zal gaan. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Aleluya, wonderful Father. Hukuman may the younger fan. Sirinama, for ikan at the throne, O Heir. Father, ook met de jongeren heb je een bijzonder plan. Ja, Heer, uw ogen is op hun gericht, o Heer. Velen zijn zich niet van bewust. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, mijn God. Heer, breng bezoeking aan deze jongeren. Maak ze bewust, o Heer, dat u van ze houdt en dat u ook met hun een plan hebt, mijn God. Jongeren die te midden van allerlei verleidingen ja, om zich heen wandelen, o God, Heer. Ja, de verleidingen die hun menigmaal brengen de verkeerde richting op, o God, Heer. Ja, in het bijzonder de mobiele technologie, o God, Heer. Vader, wat zich verdiepen in allerlei mysterieuze zaken. Dingen die ze steeds meer op het verkeerde pad brengen, o God, Heer. We zien wat er gebeurt met vele jongeren die ze verslaafd zijn aan de mobiele technologie. Vader, Heer. De mobiele telefoons, o Heer, waar ze ja, vrijwel 24 uur verzeild zijn. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, o mijn God, Heer. Vader, breng bezoeking aan ze, o Heer. Hij brengt een mindset, o God, Heer, in het binnenste, o Vader. Maak ze bewust, Heer, dat hij van ze houdt, o Heer. Dat er een weg is. Vader, een weg van leven, een weg van overwinning, een weg van hoop, Vader. Ja, wij worden vaak opgeschrikt, mijn God, met vele jongeren die op het punt staan een einde te brengen aan hun leven, o God, Heer. In de bloei van hun leven, o Heer. Vader, Heer, bezoek ze, Vader, Heer. Ja, Heer, u kent problemen van vele van de jongeren, Heer. En vaak gaan ze het zoeken de verkeerde wijze. Ze gaan naar het verkeerde pad, mijn God. Maar Heer, breng een keer in hun gedachtegang, o Heer. Breng een keer, Vader Heer, in hetgeen ze voornemens zijn te doen, om het de verkeerde richting op te gaan. Vader Heer, we verblijden ons de vele jongeren die zich verbeurs van zijn. En de juiste keuze maken om u te volgen, Heer. Vader, help hen ook dat ze niet verzeild raken in verleidingen en dat ze terugvallen in het oude verleden, in de duisternis. Velen, o Heer, die u hebt gehaald, uit de duisternis hem geplaatst hebt in het licht. Vader, we bidden dat ze een voorbeeld zijn en blijven voor hun leeftijd genoten, o God, Heer. Zij die u dienen, mijn God, met heel hun hart. Ja, Vader, de wederom geboren jonger christen, jongere Vader, dat ze een voorbeeld blijven, mijn God. En ze blijven beijveren, Vader, voor hun leeftijdgenoten. Blijven bidden en een licht zijn, Vader, in hun omgeving. Op school, mijn God, maar ook thuis, o God. Heer, help ze dat ze niet aangevallen worden door de boze Vader, Heer. Door allerlei omstandigheden. Waarom we brengen ze voor uw genade troon. Dat ze een licht mogen zijn en blijven. En zich blijven beijveren. Om de weg van heil en voorspoed te blijven volgen, mijn God, Heer. Help ze om standvastig te zijn. Help ze om steeds waarde zich te beijveren. Om een gemeenschap met u te behouden en te bevorderen, Heer. Ja, Heer, een weg van overwinning, mijn God, Heer. En dat ook alles wat zij ondernemen zullen, mag gelukken, o God, Heer. Dat zij op school, thuis of waar dan ook, mijn God. Dat ze blijven het licht voor u, o God, Heer. En dat ze alles wat ze zullen doen, tot eer en glorie van uw naam mogen zijn. En zo leggen we ze in uw handen, o God, Heer. Zowel gelovige jongeren als ongelovige, mijn God, Heer. Want u houdt van ze allemaal. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom deze ochtend. We danken de Heer voor Radio Shalom, dat hij de Radio Shalom mag gebruiken om het woord van de Heer te verkondigen. En we danken de Heer, amen, voor deze gelegenheid. Ik ben broeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bedienen. Laten we bidden, alvorens we in het woord van de Heer gaan. Vader, we danken u Heer voor deze dag, Heer. Leg deze dag in uw handen. En ik bid mij, Heer, en mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u met ons mag zijn, Heer. Ik dank u, mijn Heer, en mijn God, Heer. Vader, Heer, dat u ons mag bekrachtigen, mijn God, Heer. En Vader, Heer, dat u ons mag brengen, Heer, Vader, Heer, naar nieuwe plekken, Heer, naar nieuwe hoogtes. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen en amen. Zo, we zijn nog even gestrand bij 1 Koningen 17, bij Elia, die ging naar de vrouw van Sarefat. Ze ging bij de vrouw, bij die weduwe van Sarefat, en die weduwe zorgde voor hem. En we hebben gesproken in dat eerste programma over God wil je comfortabeler doorheen brengen. En we zagen waar de Heer er comfortabel door de zware tijd heeft heen gebracht. En daarna had ik ook gesproken vanuit hetzelfde passage, dat wat je in je hand hebt, geef het aan de Heer. En ik wil vandaag praten over dat de dood geen macht heeft over u, wanneer er u onder een goddelijke autoriteit bent. Amen. Wanneer u onder goddelijke autoriteit, wanneer u staat of zit onder een goddelijke covering, goddelijke autoriteit, dat de dood geen macht meer heeft. Ellende heeft geen macht over uw leven. Amen. Want de Heer gaat u de overwinning geven in alles. De Heer gaat u de overwinning geven in alles. Iemand zegt met mij, de Heer zal mij de overwinning geven in alles. De Heer zal u de overwinning geven in alles. Amen. Ook vandaag zal de Heer u overwinning geven. Laten we weer even lezen uit het woord van God. 1 Koningen 17 vers 9. Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Amen. Dus Elia ging niet alleen daar om daar te eten. Niet alleen die broodkoek had hij gegeten en dat was het. Nee, hij hield verblijf daar. En die vrouw zorgde voor een hele lange tijd. Dus er was een hele tijd dat er 3,5 jaar lang was er droogte. Ik denk zeker meer dan 2 jaar was Elia in dat huis van die vrouw. Ha, hoort u mijn geliefde? Zij die moe worden om te dienen, wordt niet moede goed te doen. Wordt niet moede goed te doen. Ha, hoort u mijn geliefde? Wordt niet moe goed te doen. Wordt niet moe goed te doen. Want sommige mensen hun leven worden verlengd omdat ze dienstbaar zijn. Amen. Je leven kan verlengd worden. Want dienstbaar zeggen wil zeggen je draagt vrucht. Amen. Als je goede vruchten draagt, je bent dienstbaar. De Bijbel zegt van zij die in het huis van de Heer zijn. Amen. Ze zullen voorspoedig zijn. You shall flourish, zegt de Engelse Bijbel. Those that are planted in the house of the Lord. So, onder goddelijke autoriteit zijn, wil zeggen dat je voorspoedig bent. Hoort u mijn geliefde? Je bent voorspoedig. Amen. Er zijn niet zo lang geleden, hebben een paar mensen me gezegd van, broeder, sinds we hier zijn in de gemeente, we zijn voorspoedig geworden. Prijs de naam van Jezus. En het is niet om geweldig te doen. Amen. Maar dat weet ik van, ze zijn op de juiste plek. Amen. We zien bijvoorbeeld dat Naomi was bij de Moabieten. En het is heel slecht met haar afgelopen, terwijl ze in Moab was. Maar terwijl ze naar Bethlehem kwam, Bethlehem wil zeggen huis van brood. Terwijl ze naar Bethlehem kwam, zagen we direct een verandering. In Bethlehem, zolang hij door op Bethlehem, je ziet dat hey, alles begint te veranderen. Bethlehem wil niet zeggen dat als een collectie. Nee, Bethlehem wil zeggen God is nu met jou. Amen. Je doorheen naar ons waar er brood is. Je doorheen naar ons waar je onder het woord van God bent. We zien hierbij deze vrouw Elia ging naar de weduwe van Sarfat. En in vers 10. We zien daarop maakte hij zich gereed, ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkele handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen, daar wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als we het gegeten hebben, dan moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet. Ga thuis bereiden zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een klein koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Amen. Kijk waar Elia aan die vrouw zegt, vrees niet. Amen. Terwijl die vrouw al bezig was het goede te doen. Amen. Maar er was nog geen geloof, want die vrouw zei, en dan moeten wij maar sterven. Zolang ik begeerde de taal, ja. En dan moeten wij maar gaan sterven. Dan wil ik u zeggen, geliefde. Zolang je over deze dingen begint te horen. En dan moeten wij maar gaan sterven. Dan is er geen geloof. En de dienstknecht van de Heer zegt, vrees niet. Hey, amen. Als je bent onder goddelijke autoriteit. Amen. Als eerste dat komt, is dat die dienstknecht van de Heer begint te spreken, begint te prediken. Vrees niet. Indien je bent in een gemeente, je enige zat in mijn preekje naar vrede. Naar vrees van dit, vrees van dat, zo vloeken. Dan bent u niet op de juiste plaats. Amen. Waar de Heer is, daar is er zegen. Waar de Heer is, is er geloof. Amen. Waar de Heer is er goedheid. Je Gods goedheid niet ervaart. Amen. Enige. En ik heb het niet over wanneer jij niets doet. Terwijl je je best doet. Amen. Die vrouw hier was bezig hout te sprokkelen. Maar ze ging naar daar. En ze zou, terwijl ze haar best deed, had ze in haar gedachten dat ze zou sterven. Maar die doodsvonnis werd gestopt. Doordat die dienstknecht van de Heer kwam. En die dienstknecht van de Heer zegt, vrees niet. Terwijl u ergens dient, terwijl u de Heer dient en u dienstbaar bent, amen, gaat de Heer altijd komen en hij zal ons weghalen uit elke situatie. Die doodsvonnis van die vrouw werd gestopt en die vrouw begon te leven. Want Christus is gekomen omdat gij leven hebt en overvloedig leven. En niet alleen overvloedig leven, maar ook overvloed. Had je ook overvloed. Toen die dienstknecht van de Heer daar is gekomen, niet alleen begon die vrouw te leven. Er was ook overvloed gekomen in dat huis. Amen. Je gaat zien, terwijl je het evangelie van de Heer predikt. Het evangelie is zo krachtig, het is zo geweldig. Amen. Mensen, hun heel huis verandert. Mensen, hele families veranderen. En niet alleen dat, hele omgevingen veranderen. Terwijl er een kind van de Heer daar is. Toen ik hier was komen wonen in Leiding, een aantal jaar geleden, dan kwamen een paar jongens van de buurt en ze zeiden, kunnen we geen voetbalveld hier aan de overkant? Wil je niet met die eigenaar gaan praten? En ik zei, is goed. Voordat ik met die eigenaar ben gaan praten, is er een voetbalveld gekomen. Er is een zwembad gekomen. Er is een sportcomplex. En ik geloof, omdat ik hier woon, is dit ding gebeurd. Amen. Hoort u me, geliefde? Waar u woont, criminaliteit dodenrijk en verschillende dingen uit de buurt gaan niet langer staan kunnen houden wanneer er iemand is die bidt. Dan moet u zeggen dat er geen oordeel kon komen over Sodom en Gomorra, omdat Lot daar was. Amen. So die dienstknecht van de Heer, die kwam in dat huis van die vrouw. En de hele situatie veranderde. De hele situatie veranderde. Amen. Die man zei, vrees niet. Vrees maakt dat we vele zegeningen van de Heer verliezen. Amen. Vrees is iets dat ons heel vaak aanvalt. Deze week nog zijn minimaal 2 mensen gekomen bij me. Ze zeiden, broeder, ik ben bang. Wilt u voor me bidden? Ik ben bang. Ik ben bang voor zoveel dingen. En soms zien we van wanneer er dingen gebeuren, tragedieën gebeuren. Mensen zitten met zoveel problemen. Terwijl die demon van vrees gewoon wordt weggejaagd. Amen. Je jaagt de demon weg. Je bidt voor die persoon. En geloof komt in het hart van die persoon. Amen. En zo heb je mensen gered van onheil. De dienstknecht van de Heer kwam in het huis van die vrouw. Amen. Onder een goddelijke orde werd dat geheel huis werd gered. Laat me u dit zeggen, geliefde. Wanneer u blijft onder een goddelijke salving, onder een goddelijke orde. Amen. Dan heeft de dood geen macht meer over uw leven. Naomi ging naar Moab. En de dood heeft daar heeft voordeel op haar gehad. De man is gestorven. De zonen zijn gestorven. Naomi tak no jam no kanta moroman. Ze ging weg, ze ging terug. En ze ging naar een plek. Broodhuis. Amen. Plek waar het woord van God wordt gepredikt. En ik wil u zeggen, bid ervoor. Soms zijn we te gewend aan een omgeving. Gewend zijn aan een omgeving wil niet zeggen dat je in die omgeving moet blijven. Nee, soms gaat de Heer u weghalen. Maar bid ervoor. Naomi, ze kwam uit die plek. Ze ging van die plek. En ze ging naar Bethlehem. Ik weet niet. Normaliter predik ik niet over dit soort dingen. Maar ze ging naar die plek Bethlehem. Amen. Ze ging waar er brood en overvloed was. Amen. Zo moeten we zijn in een plek waar het woord van de Heer wordt gepredikt. Ik zou niet kunnen zijn in een gemeente bij een woord of God, nee, prikkie, waar er geen beweging van Gods geest is. Nee, ik wil de stem van de Heer horen. Ik wil de stem van de Heer verstaan. Amen. Al krijg ik niets anders. Gods stem wil ik horen. Ik wil horen. Ik wil dat de Heer tot me spreekt. Amen. De moeilijkste plek om te zijn en de ergste plek om te zijn is een plek waar de Heer niet langer spreekt. Waar je niet geconfronteerd meer wordt van zonde. Waar je niet meer geconfronteerd wordt van oordeel. Predik het woord. Amen. Het woord van God wordt gepredikt. Ook aan broeders en predikanten die nu misschien nu naar me luisteren. Predik het woord, gelegen of ongelegen. Predik wat de Heer in je hart zegt. En predik gewoon. Heb ontzag voor de Heer. Heb ontzag voor de Heer. Amen. Predik niet gewoon om mensen te behagen. Paulus zegt, indien ik mensen behaag, ben ik geen dienstknecht van de Heer. Nee, mensen behagen zijn geen dienstknechten van de Heer. Prika woord of God. Predik het woord van de Heer. Amen. Elia kwam en Elia zei aan die vrouw, maak voor mij eerst. Als een dienstknecht van de Heer ergens komt, die dienstknecht van de Heer komt niet met populistische dingen. Die dienstknecht van de Heer komt met het woord van de Heer. De Heer had Elia gezegd, ik heb geboden een weduwe voor u te zorgen. En hij ging en hij kwam met hetzelfde woord van de Heer. Begin met drinken, maak drinken voor me, breng drinken voor me en breng ook brood voor me. Amen, dat was het woord van de Heer, iets anders. Amen, tegenwoordig zou men zeggen van, ja, het dienstknecht van de Heer, hij misbruikt een weduwe. Nee, dat was het woord van God. Dat was het woord van God. Amen. Terwijl goddelijke orde kwam. De dood, die vrouw ging niet meer dood. De zoon ging niet meer dood. Amen. En die vrouw kreeg genade. Ze kreeg voorspoed. Niet alleen haar leven werd verlengd. Er kwam overvloed in haar huis. Hey, hoort u mijn geliefde? Er kwam overvloed in haar huis. Amen. Dat is wanneer er onder een goddelijke orde is. En ik ga u eerlijk zeggen. U bent een schaap van de Heer. Schaap van de Heer. Amen. De schaap van de Heer, die hoort naar de stem van de Heer. En laat de Heer u ook in uw hart openbaren. Amen. Waar je ziet dat er geen brood meer is, zoek een gemeente waar er brood is. En mensen die niet meer het woord van God prediken, predik weer het woord van de Heer. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u mij, God Heer, voor deze dag, Heer. Vader, Heer, dat onder goddelijke autoriteit, Heer. Vader, deze vrouw leven werd verlengd. En zo bid ik, Heer, Vader, Heer, dat vele van ons, Heer, Vader, Heer, dat uw genade en uw heilrijke, genadige en uw heilrijke hand zal uitstrekken naar ons. In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij vandaag, Heer. Amen en amen. Blessings.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse

u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeenSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeenSU keeping us in touch.

0: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.
1: Rhapsody time, reality time. Een happy, beautiful morning, geliefde. Onze thema vandaag, de ultieme zegen van het Nieuwe Testament. En onze thematekst is gehaald uit Galaten 3, vers 13 en 14. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Omdat de zegen van Abraham op de heidenen zal komen door Jezus Christus. Omdat wij de belofte van de geest door geloof zouden ontvangen. Halleluja. Het laatste deel, geliefde, van wat ik net heb gelezen, helpt ons om te begrijpen dat de ultieme zegen van Abraham geen diamanten, goud, land of vee was. Nee, het was de Heilige Geest. Door Jezus Christus is de belofte van de geest nu tot ons gekomen, die geloven. Hij leeft in ons, werkt door ons heen, wandelt in ons en geeft ons dagelijks kracht. Dit is de grootste schat van het Nieuwe Testament, de Heilige Geest in u. Halleluja. Hij is de verzegeling van onze erfenis. Het bewijs dat we bij God horen. Hij is geen schaduw of een kracht. Nee, hij is een goddelijke persoon die met u meeloopt en in u leeft. Zijn aanwezigheid is wat het christelijke leven bovennatuurlijk, zegevierend en geweldig maakt. U moet meer bewust zijn, geliefde, van zijn kracht die in u aan het werk is. Efeze 1 vers 19 en 20 spreekt over de buitengewone grootheid van zijn machtige kracht die in u werkt. En wat is de overmacht van zijn macht voor ons die geloven? Volgens de werking van zijn machtige kracht die hij in Christus heeft verricht toen hij hem uit de dood opwekte. Halleluja. Halleluja. Het is niet nodig, geliefde, om te bidden voor macht, kracht of wijsheid. Omdat de Heilige Geest die zelf wijsheid, zelf kracht en de bron van alle kracht en goddelijke leiding is al in u. Halleluja. Wat een zegen, geliefde. Wees hier bewust van. U bent nooit zonder hulp. Dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, leeft in u, geliefde. Dit is de vervulling van Gods eeuwige plan. De profeten verlangden ernaar om het te zien. De aardse vaders anticipeerden erop, geliefde. Maar u leeft het. U leeft het, geliefde. Colossenzen 1 vers 26 en 27 zegt, zelf het mysterie dat al eeuwen een generatie verborgen is, maar nu openbaar wordt gemaakt voor zijn heilige. Wie is dat? U en ik. Dat in Christus in u de hoop op heiligheid. Halleluja. Geliefde, wees bewust van welke kracht in u is. Christendom, geliefde, zonder de Heilige Geest is religie. Maar met hem is het een goddelijke avontuur. Hij brengt het woord tot leven, vult uw gebed met kracht en transformeert u van glorie naar glorie. Erken hem, geliefde. Geef toe aan hem, lieve mensen. En heb altijd gemeenschap met hem. Hij is de ultieme zegen van het Nieuwe Testament, geliefde. Wees bewust hiervan. Erken. Erken hem. Geef toe aan hem. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, rechtvaardige Vader, dank u voor de zegen van de Heilige Geest die in mij leeft. Mij versterkt. Mij helpt en mij leidt. Om te wandelen in bovennatuurlijke wijsheid, kracht en heerschappij. En door zijn machtige kracht die aan het werk is in mij, ben ik effectief. actief in het winnen van de zielen. Mijn geloof overheerst altijd. Uw liefde, genade en zegeningen worden gemanifesteerd en geopenbaard door mij. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Geliefde, wat een rhapsody vandaag. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de rhapsody van vandaag, geliefde. En als u de rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema van de dag sturen. En dat is de ultieme zegen van het Nieuwe Testament naar 86 46 446. Ik ben Michelle Afsinde. Wilt u samen met mij de Heere loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Ik hoop dat u vanmorgen al wakker bent. Het is momenteel 6:07. En het is een nieuwe editie van The Morning Move. Het is vandaag 22 juli. En bijna één van de maand. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u een goede nachtrust achter de rug hebt gehad. Om dan vervolgens met frisse moed de nieuwe dag aan te gaan. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Ja, het is wederom genade dat wij vanmorgen mogen opstaan. Het is genade dat wij vandaag mogen zien, dat we mogen horen, dat wij mogen voelen en proeven. De genade van de Heere. Vanmorgen ben ik opgestaan met een mooie bemoediging. Laat me niet zeggen, ik ben opgestaan met een mooie bemoediging. Maar tot gisteravond toe wist ik nog niet waarover ik vandaag moest praten. Meestal, een dag van tevoren, dan mijn actie kado masra obrazami mustaktide. Want elke ochtend moet ik een bemoediging brengen naar voren. En ik kreeg hier antwoord van de Heer. Ik zei van, Heer, wat is dit? En terwijl... Ja, ik onderweg ben naar het werk vanmorgen. Daarmee hier ik gado sting. Ha, zang, prijs de Heer. Maar ik ben helemaal ready voor de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop u ook. Laat toch even weten als u ready bent dus. U kunt een appje sturen op het nummer 8755358. Inmiddels zijn er wel al... WhatsApp berichten binnengekomen. En ik ben natuurlijk u zeer dankbaar daarvoor. Voor degenen die nog geen WhatsApp bericht hebben gestuurd, dat mogen die nu doen. Misschien bent u bezig bond tot te maken. Tik haar telefoon even snel. Groet gewoon even snel. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten. Als de uitzending wel prima is. Als die duidelijk is. Als hij helder is, laat weten. Laat weten van waar u uit luistert. Is het vanuit noord, west, zuid, oost? Just let us know. Zodat wij weten met wie we allemaal praten. En stuur even snel uw WhatsApp bericht. Laten we samen radio maken vanmorgen. Precies om 6:15 hebben wij dan de bemoediging van vanmorgen. We starten dan met de overdenking. Om 6:30 hebben we dan dagtekst van vandaag samen met de reclamebreak. Om 7:50 hebben wij dan de Happy Kids. En om 7:00 hebben we het nieuws. Het ochtendnieuws. Mooi. We gaan naar een pokoe luisteren. Ja, deze. Van, hoe heet hij? Guk. Lord, I want to know you. Ja, Lord, I want to know you. Het is eigenlijk knowing you. Luister heel goed naar dit lied. Ik kan me nog heugen toen ik voor het eerst naar dit lied luisterde. Was ik helemaal weg. Mi kree vis gado visie. En... het is ook waarover wij gaan praten vanmorgen. Dus luister goed. Tot zo.

Ja, en dat was Guk. Ik kan nog steeds zijn naam niet goed uitspreken, maar dat is G-U-C. Is het Guk, Guk, Guch? Ik weet het niet, I don't know. Maar hij heeft een hele, ja, een paar mooie liederen geschreven en gezongen. En ik ben zeker wel een hele grote fan van deze man. En we hebben geluisterd dus naar Knowing You. Nogmaals een hele goede morgen voor degene die pas erbij zijn aangeschoven. Een hele goede morgen voor degene die al onderweg zijn naar het werk. Of nog lekker thuis zijn en pas later naar het werk moeten. Of vandaag gewoon lekker thuis zijn. Maar ook voor degene die al aan het werk zijn. Of nog aan het werk zijn, want die heb je ook. Die de wacht moeten draaien. De mensen die avonddiensten moeten draaien. En pas tegen 7 uur of 8 uur naar huis mogen gaan. Een hele goede morgen aan ieder die luistert. En shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Er zijn een aantal appjes binnengekomen. Ik zeg goedemorgen, goedemorgen aan Ben, aan Sietje. Goedemorgen, Judith. Goedemorgen, goedemorgen. Aan ieder die geappt heeft. Goedemorgen. Mooi zo. Nou, waarover gaan we vanmorgen praten? Waarover gaat de bemoediging van vanmorgen? Ik zei het al, we hebben daarnet geluisterd naar Knowing You. En als je goed hebt geluisterd naar zijn woorden, dan zegt hij: Lord, I want to know you. Better than I know me. Beter dan ik mezelf ken. Want los van God kent niemand ons beter dan onszelf. Wij weten welke geheimenissen wij hebben, wat wij doen in het donker, wat wij doen wanneer niemand in de buurt is. Wij weten met welke gedachten wij struggelen. Wij alleen weten dat. Los van God natuurlijk. Maar het liedje zegt: Lord, I want to know you. Better than I know me. Better than I know myself. De titel van onze bemoediging van vanmorgen, die luidt als volgt. Is eigenlijk een vraag. Kent u uw God? Kent u uw God? Gisteren heb ik een mooi gesprek gehad met wat mensen uit Duitsland. Zij waren in het programma in gesprek met gisteren tegen 9 uur tot, nee, ik jok, 10:30 tot 11 uur hebben wij gesproken over het een en ander. En één ding dat mij, ja, die vast is gebleven, of die me heeft herinnerd, is dat die broeder zei: Ik hoorde wel over Jezus. Ik hoorde zijn naam. Ik hoorde wel dat hij bestond, maar ik had geen persoonlijke relatie met hem. En hij zei: ik weet wel wie de president is. Ik heb gehoord over de president, maar ik heb geen persoonlijke relatie met de president. En zo ook is het met ons. Sommigen van ons, we horen wel over Jezus, maar we kennen hem niet. We zeggen wel: God, Heere,
maar kennen we hem wel werkelijk? Nou, hoe kunt u in een relatie zijn, of u zegt dat u in een relatie bent met God of met een persoon, maar u kent de persoon niet? Het is zeer belangrijk dat wij onze God kennen. Dat wij persoonlijk onze God kennen. En dat wij onze God niet kennen via via. Maar dat wij directe contact hebben met onze God. En dat wij een relatie hebben met onze Heer en Heiland. En dat wij door het leven heen gaan en hem beter leren kennen. Elke keer weer. Elke dag weer. Nou, ter dag van vandaag leer ik mijn vrouw nog kennen. Ik denk dat elke man dat heeft. De vrouw verandert als een chameleon, zeggen ze. Zij gaat door fases heen. Dat is de journey van een vrouw. Daarom kan het leven met een vrouw eigenlijk niet saai zijn. Omdat ze telkens weer verandert. Dan is ze wel in de mood. Dan is ze niet in de mood. Dan heeft ze wel zin. Ineens lust ze wel Mackie. En dan op Evidina Mackie lust ze geen Mackie. Maar ze lust dan iets anders. Of ze weet gewoon niet wat ze wilt eten. En ik denk niet dat we ooit op een punt zullen komen, wij als mannen, waarbij wij de vrouw op onze 10 vingers kunnen kennen. Ja, we kennen haar wel. Sowieso. Er is relatie. Wij weten wat ze leuk vindt. Wij weten van, hey, dit zijn haar verlangens. Dit doet haar pijn. Dit maakt haar verdrietig. Dit gaat ervoor zorgen dat onze relatie eigenlijk kapot gaat als ik dit ga doen. Ik weet dat ze heel erg boos gaat worden als ik dit doe. Ik ken haar situatie, ik ken haar verleden. Ik weet wat ze allemaal heeft doorstaan, ik ken haar trauma's. Precies zo moeten we onze God ook kennen. Wij moeten weten wat hem pijn doet. We moeten weten wat hem blij maakt. We moeten weten wat hem verdrietig maakt. We moeten weten wat zijn plannen zijn. We moeten weten wat zijn verlangen is. We moeten weten wat zijn wil is, zodat je in die wil kan handelen en wandelen. En wanneer u weet wie God is, dan zult u ook erachter komen wie u bent. Want uw identiteit ligt in de identiteit van onze Heer, van onze God. Want wie God zegt dat wij zijn, zijn wij werkelijk. Niet wat de wereld zegt. Niet wat u zelf zegt. Niet wat de Satan zegt. Maar wat God zegt. Maar om te weten wat God zegt, dan moet u hem kennen. Dan moet u een relatie hebben met hem. Dan moet u onderzoek gaan doen naar de dingen van de Heer. En gaan kijken, wat zegt God hierover? Hoe handelt hij in zo'n situatie? Maakt het hem blij? Maakt het hem verdrietig? Doet het hem pijn? Of heeft hij wel behagen? Daarom is het goed om het leven te gaan bestuderen van de mensen die een hele goede relatie hadden met God. Kijk maar naar de mannen Gods in de Bijbel en de vrouwen Gods. Ga maar naar het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En kijk of het leven en wat in het leven van de mannen Gods en de vrouwen Gods God heeft wel behagen.
Wat was goed? Wat was kwaad in Gods ogen? Wat heeft God blij gemaakt? Ik ga twee mooie teksten aanhalen. Waarbij de Bijbel duidelijk aangeeft dat de Heer eigenlijk verlangt dat we hem moeten kennen. Jeremia 9, vers 23 en 24. Jeremia 9, vers 23 en 24. Ik lees uit de basisbijbel, omdat het heel makkelijk is geschreven daar. Maar u mag natuurlijk ook lezen in de NBG-vertaling. Het komt op hetzelfde neer. En vers 23 zegt, de Heer zegt, laten wijze mensen maar niet blij zijn over hun wijsheid. Laten sterke mensen maar niet blij zijn over hun kracht. Laten rijke mensen maar niet blij zijn over hun rijkdom. Maar als iemand blij wil zijn, laat hij er dan maar blij zijn. Maar als iemand blij wil zijn, laat hij er dan blij over zijn dat hij mij kent. Dat hij weet dat ik de Heer ben. Dat ik goed en liefdevol ben. Dat ik rechtvaardig over de aarde heers. Want dat zijn de dingen waar ik van geniet, zegt de Heer. Ziet u? Hij zegt, als je blij wilt zijn, wees blij dat je me kent. Wees blij dat je weet dat hij Heer is, dat hij goed is, dat hij liefdevol is. En dat hij rechtvaardig over de aarde heerst. Want dat zijn de dingen waarvan onze God geniet. Dat maakt hem blij. Dat hij goed is. Dat hij liefdevol is. Maar dat we weten dat hij goed is. Dat we weten dat hij rechtvaardig is. Dat wij weten dat hij liefdevol is. Daarvan geniet hij. Dat wij het weten. Ken uw God. Weet wie voor u is gestorven. Weet wie zoveel van u houdt. Zou het toch gek zijn? U bent in een relatie met iemand. En de persoon doet zoveel voor u, maar u kent de persoon niet eens. En het mooie van de grap is, de Heere wilt u vertellen wie hij is, alleen luisteren wij niet. Alleen nemen wij niet genoeg tijd met hem. Want de Heer, de Heer is echt een sprekende God. Hij houdt van praten. Hij houdt ervan om te vertellen wie hij is en om te wijzen, te openbaren.

herkennen en hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten. Daniël 11 vers 32. Dus ken uw God. Ken God. Hoor het niet alleen in liederen. U bent mijn Heer, u bent mijn Heiland, u bent mijn Verlosser. Hoor het niet van andere gelovigen natuurlijk. Hun getuigenissen bouwen ons op. Maar bouw geen relatie dat gefundeerd is op andere mensen hun getuigenissen. Maar bouw een relatie met de Heere. Ken uw God van wie je eigen ervaringen. En dat u uiteindelijk, wanneer u zingt, dat u werkelijk mag weten en realiseren en beseffen van ja, migadobung. Ja, God is goed, want ik heb dit meegemaakt. En werkelijk, Hij voorziet, Hij heelt, Hij geneest, Hij troost. Hij is trouw, Hij is mijn anker. Hij is mijn God. Mijn Jehovah Jireh, mijn Jehovah Rapha, mijn Jehovah Nissi, mijn Banier. Hij is wie Hij zegt dat Hij is. Hij is Emmanuel, Hij is voor altijd met mij. Want ik heb mogen ervaren waarbij God, zelfs in de tijden waar niemand met mij is. Ken uw God. En wanneer u uw God kent, dan zal u inderdaad zien dat u voor niets hoeft te vrezen. Want als u begint te weten en te realiseren dat God in controle is van alles dat hier op de aarde gebeurt, dat Hij alle macht heeft, alle kracht heeft en heerst en rechtvaardig heerst over de aarde en dingen toelaat, dan hoeft u niet te vrezen in situaties van nood, in omstandigheden waarbij alles lijkt te verdwijnen. Ken uw God. Sapsuma yugadode. Heb een relatie met Hem, een intieme relatie en niet oppervlakkig, maar ga in de diepte met Hem en know Him. Ik bid vanmorgen dat u een verlangen mag hebben in uw hart, dat een verlangen geplant mag worden in uw hart vanmorgen om dichter bij de Heer te leven en om Hem te leren kennen voor wie Hij is en niet voor wat Hij heeft. Ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat u, dat er een lichtje is gaan aanbranden. En dat er een honger, een verlangen in uw hart geplant is geworden om de Heere te kennen. Beter te kennen. Maar weet, dit is het laatste dat ik ga zeggen. Om Hem te leren kennen. En dat wil ik u nu bang maken. Maar de Heere laat zich vinden, of nee, de Heere gaat kennis met u laten maken. Zeg ik het goed? De Heere openbaart zichzelf meestal in moeilijke omstandigheden. En dan ga je door dingen heen moeten gaan, alleen zodat Hij zichzelf kan openbaren. En dat is inderdaad misschien minder leuk voor onze vlees, maar het is het allemaal waard. Maar goedemorgen en welkom nogmaals bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft. Welcome to the 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

paar van uw verkeer zal de daden van de Heer zien. De Heer zei tot Mozes, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heer zien. Exodus 34 vers 10. Het leerwoord. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden konden zien. En zij loofden de God van Israël. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden konden zien. En zij loofden de God van Israël. Matthäus 15, vers 31, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het gezang.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 22 juli 2026. De Heer zei tot Mozes: Heen het volk in het midden.

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Dag Happy Kids! Wat is het fijn om de Heer te danken en hem te prijzen! Hebben jullie de Heere God al gedankt? Ja, goed zo! En weten jullie nog wie ook ervan hield om God te danken en tot hem te bidden? Over wie hadden we het gisteren? Ja! Ik hoor het hoor! Goed zo! Graaf Sinsendorf. Op heel jonge leeftijd, vanaf 3 jaar, kon hij al bidden, kon hij al zingen, kon hij al danken. En hij wilde altijd zo graag dominee worden. En hij had heel hard zijn best gedaan op school. En hij had de universiteit ook afgerond. En hij ging naar Europa. En op een dag kwam hij in een museum met allerlei schilderijen. Ik vind het mooi hoor, schilderijen. En een van die schilderijen trok zijn aandacht. En weet je, het was een schilderij van de Heere Jezus met een doornenkroon. Ja, jullie weten toch allemaal wat een doornenkroon is? Het is eigenlijk niet de echte kroon zoals jullie in films zien, zo van goud. Maar het was van doornen gemaakt. Het zijn eigenlijk die stekels. Dat zijn eigenlijk die puntige uitsteeksels die aan een plant groeien. Denk bijvoorbeeld aan een roos. Dan heeft het van die puntige uitsteeksels. Wij noemen ze makkas. Ja, in het Surinaam zeggen we die makkas van een plant. En daarvan werd eigenlijk een kroon gemaakt. En dat hadden ze op de Heere Jezus gezet, hè? Aan het kruis. En zo'n schilderij had de graaf eigenlijk gezien. Met Jezus en zijn doornenkroon. En daaronder stond geschreven: dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? En het had hem zo geraakt dat hij knielde en hij bad tot de Heere Jezus. En hij beloofde hem dat hij vanaf nu af aan helemaal in zijn dienst wilde zijn. Dat wil zeggen, hij wilde voor de Heere Jezus werken. En heel veel mensen die beloven dat ze voor God willen werken. Maar later houden ze zich niet aan die belofte. Maar Ludwig, Sinsendorf, hield zich wel aan zijn belofte. Hij had het beloofd. En jaren later kocht hij het landgoed van zijn grootmoeder. En daar mochten mensen die om hun geloof vervolgd werden huizen bouwen. En steeds meer mensen deden dat en zo ontstond er op een gegeven ogenblik een heel dorp. En dat dorp kreeg een naam. Het werd Hernhut genoemd. Van het woord Hernhut komt het woord Hernhutter. En zo worden de mensen die lid zijn van de EBGS-kerk ook wel genoemd. Dus als je naar de EBG-kerk gaat, dan word je een Hernhutter genoemd. En in het begin ging het heel goed in Hernhut. Maar later veranderde dat een beetje. De mensen kregen ruzies. Ze konden niet met elkaar omgaan. En zo erg dat bijna niemand meer geloofde dat het ooit goed zou komen. Want ze hadden hevige ruzie. Lastig, hè? En het werd zo erg dat ze het niet meer aankonden. Te veel ruzie. Te veel spanning. Dus lieten ze Ludwig van Sinsendorf komen.
1: En toen hij het hoorde en toen hij het opmerkte, hij vond het heel erg. En toen begon hij met de mensen in Herrnhut te praten en te bidden. Wekenlang deed hij dat. En zijn moeite was niet voor niets. Want de Heer God, die verhoorde de gebeden. Ja. Op 13 augustus was een grote dag en het gebeurde iets geweldigs. Ze hadden een kerkdienst en mensen begonnen te huilen. En ze hadden spijt van alles wat ze verkeerd hadden gedaan. Van alle ruzie, van alle lelijke praatjes. Ze hadden zo'n spijt. En dat ze hadden God om vergeving gevraagd. Vergeving gevraagd voor alle ruzies, voor alle slechte dingen die ze gedaan, voor alles en nog maar alles. En ze hadden elkaar ook om vergeving gevraagd. En ze hadden elkaar een brasa gegeven, een bossie gegeven. Ze hadden zich verontschuldigd. Ze hebben sorry aan elkaar gezegd. Dat was een mooie dag. En vanaf die dag kwamen ze elke dag samen om te bidden en voor Bijbelstudie. En vanaf die dag werd 13 augustus elk jaar gevierd. En we herdenken ook deze dag elk jaar. Want dan denken wij aan het grote wonder dat de Heere God in Herrnhut gedaan had. En we mogen ook geloven dat de Heere God ook vandaag grote dingen in jouw leven kan doen en in mijn leven kan doen en in ieders leven grote dingen kan doen. Geloof jij dat de Heere God ook iets groots kan doen in jouw leven? Wie gelooft dat? Goed zo, ja. Maar het is ook heel belangrijk dat we eerst nagaan wat we verkeerd hebben gedaan. Dat we eerst weten dat we, als we verkeerd bezig zijn, dat we ook sorry moeten zeggen. Als jij je vriendje of vriendinnetje hebt geplaagd, of als je iets lelijks hebt verteld over jouw vriendje of vriendinnetje, of over de mama's en de papa's, dan moeten we vergeving vragen. Aan de persoon zelf en ook aan de Heere God. En op het moment dat de Heere God ons heeft vergeven, is Hij in staat om ook grote dingen te doen voor jou. En vooral het vertellen over de Heere God, over de Heere Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Gaan we de tekst nog een keer herhalen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Nog een keer. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Nou, dat was heel flink van jullie hoor, Happy Kids. Jullie kennen het bijna uit het hoofd. En jullie nu alleen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Odi, odi, happy kids, tada, dag!

Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

0: Is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Actoren komen bijeen tijdens anticorruptiecongres. Suriname mikt op doorbraak in cacaoteelt. Zoekactie naar mogelijk vermiste visser na melding van drijvend lichaam op zee. Vrouw bekend poging om bijna 2 kilo cocaïne vermengd met kwak naar buitenland te versturen. Times of Suriname schrijft vandaag: actoren komen bijeen tijdens anticorruptiecongres. Tijdens het anticorruptiecongres in Suriname stond de boodschap centraal dat corruptie niet alleen met strenge handhaving, maar ook met preventie, integriteit en bescherming van klokkenluiders moet worden bestreden. Het congres werd georganiseerd door het Hof van Justitie en het Internationaal Anticorruption Coordination Center. De president van het Hof van Justitie benadrukte dat corruptiebestrijding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle betrokken instanties. De minister van Justitie en Politie lichtte toe dat de regering inzet op strengere handhaving, betere wetgeving en gespecialiseerde opsporingsdiensten. De anticorruptiecommissie pleitte voor meer aandacht voor preventie, het versterken van integriteit binnen organisaties en de invoering van een nationaal meldsysteem. Daarnaast bood het IACCC kosteloze ondersteuning aan bij complexe corruptieonderzoeken en wees het Openbaar Ministerie op de behoefte aan meer gespecialiseerde vervolgingsambtenaren. Een belangrijk thema was ook de bescherming van klokkenluiders, waarbij werd benadrukt dat een veilig meldsysteem essentieel is voor een effectieve aanpak van corruptie. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: Suriname mikt op doorbraak in cacaoteelt. Minister Melvin Bouvas zegt dat Suriname concrete stappen moet zetten om uit te groeien tot de voedselproducent van de regio. Hij noemt de groeiende interesse van de Dominicaanse agrarische onderneming Reset Group, die de mogelijkheden onderzoekt voor een grootschalig cacao-project in Suriname. Volgens Bouvas zijn buitenlandse investeringen belangrijk, omdat de binnenlandse markt klein is en er behoefte bestaat aan extra financiering en expertise voor grootschalige landbouw. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: zoekactie naar mogelijk vermiste visser na melding van drijvend lichaam op zee. De politie van Coroni ontving maandagmiddag een melding van vissers die een lichaam in zee hadden zien drijven. Naar aanleiding daarvan werd dinsdag een zoekactie gestart, maar die heeft nog geen resultaten opgeleverd. Er wordt vermoed dat het lichaam mogelijk toebehoort aan de visser die sinds 10 juli wordt vermist na een bootongeluk op zee. Op die dag vonden 2 afzonderlijke ongevallen met vissersboten plaats. Bij het eerste incident bereikten alle 4 de opvarenden veilig de kust. Bij het tweede ongeluk raakte 1 visser te water en wordt hij sindsdien vermist. De Surinaamse politie zet het onderzoek voort en blijft ook de zoektocht naar de vermiste visser onverminderd voortzetten. Ook uit Waterkant Net lezen wij vandaag: vrouw bekend poging om bijna 2 kilo cocaïne vermengd met kwak naar buitenland te versturen. Een 28-jarige vrouw is in Suriname aangehouden op verdenking van een poging om bijna 2 kilogram cocaïne vermengd met kwak naar het buitenland te versturen. Zij bood op 23 juni 2026 een pakket aan bij een postbedrijf in Paramaribo, maar tijdens een controle ontdekten de autoriteiten de drugs. Het pakket had een bruto gewicht van 1,933 gram. De zaak werd overgedragen aan de narcotica brigade die de verdachte op 20 juli aanhield. Tijdens haar verhoor bekende de vrouw het strafbare feit. Na overleg met het Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld. De politie maakte de aanhouding op dinsdag bekend en het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, not just radio.
4: Boy, mi wa clara ozo. Mala san opo preis. Dus abe chep kos mala? Ami suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu, tu lees mi tegi ba. Verfi. Na anju merk to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo verfa na verfi er. Verfi, by Historex.
6: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Yes, en welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. We zijn terug. Het is 11 over 7. En het is vanaf 22 juli. In Sweeties Ranang. Welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering. Bij deze nieuwe uitzending, bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Op deze mooie woensdagochtend. We doen het een beetje gezellig vandaag. Een beetje feestelijk. Niet omdat ik jarig ben hoor. Maar omdat God goed is te prijzen. Omdat hij het waard is. Maar ook omdat ik u zo'n beetje wil oppeppen. Want het is midden van de week. En meestal vanaf woensdag de energie biggie drop. En sommigen zeggen van ja, sinds maandag mijn energie nog de. Maar dan hoop ik wel dat deze lieder u mag opbouwen, opkrikken. En we luisteren naar Jehovah, You Are The Most High. Van Dr. Kofi Thompson.

Ja, en ik hoop dat u dansend uw dag mag starten vandaag. We gaan zo meteen over naar de WhatsApp-berichten die binnen zijn gekomen. En om 7:30 hebben we dan de recap van onze bemoediging van vanmorgen. Dus als u het hebt gemist, no problem.

En onze eerste WhatsApp bericht die binnen is gekomen was om 10:15. Nog geen 17:15. En hij zegt, goedemorgen, de boer buiten is wakker, bro. Van broeder Ben. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader. Dat lezen we in Galaten. Yes, en dat was de eerste pokoe. Nu gaan we naar die tweede pokoe. En dat is Joyous Celebration met Tambira Jehovah.

Maar nogmaals een hele goede morgen aan alle luisteraars van Radio Shalom. Of Jude in Stranang, of Dorozeef Stranang, aan de mik uit. Want in Christus zijn we één. En Radio Shalom brengt ons bijeen.

En de volgende WhatsApp-bericht die binnen is gekomen was om 7 voor 6 uur 's morgens. Wees niet bezorgd over uw leven. Goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Ik dank de Heer voor deze nieuwe dag. Gezegende uitzending van zuster Sietje. En zuster Sietje stuurt blessings uit Den Haag. Amen. Dus voor degene die livestreamen via www.shalomsuriname.com, ook een hele goede morgen aan jullie allemaal. Waar u ook bent op de wereld, bent u nou in Afrika, bent u in China, bent u in Korea, bent u in Amerika en u heeft internet, kunt u luisteren naar Radio Shalom. De volgende WhatsApp bericht zegt: morning broer, u komt heel duidelijk over in leiding. Dat was tegen 11 over 6 uur 's morgens. En dat is Imro Schenker. Goedemorgen broeder Imro. Ook de one blessed day to you. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. Laten we samen genieten. Laten we elkaar opbouwen. Als je vanmorgen misschien stille tijd hebt genomen met God en je hebt de Bijbel gelezen, laat ook even weten welke Bijbelvers je hebt gelezen. Wat heeft jou aangesproken vandaag? Hoe heeft de Heer tot jou gesproken vandaag en waarover? Zodat wij samen of ja, elkaar kunnen bemoedigen. Batam Zoro, Batam Zar, Batam Zoro, Batam Zar, Batam Zoro, Batam Zar, Tenderera, Batam Zar. Hey, asankis mio. Tenderera, Tenderera, Tenderera, Tenderera, Tenderera, Tenderera, Tenderera, Batam Zoro, Batam Zar. Hand op je hoofd, Batam Zar. Hand op je hoofd, hand in je zij.

Ja, terwijl je in je auto zit, mag je lekker swingen, mag je lekker samen zingen. Voor de Heer, voor de Heer. Zodat hij was maar tuter tuter gie. En redelijk een kip zonder kop. Laat me het zo zeggen. Dat je je niet ergert. Maar dat je focust op de Heer.

Zuster Judy die zegt goedemorgen, shalom fam. We luisteren vanuit Pond Buiten. Blessie, blessie, love you all. Yes, zuster Judith. Ook de groetjes aan u. En groetjes daar te Pond Buiten. Ja, zuster Judith is de vertegenwoordiger van Pond Buiten vandaag. Waar zijn de andere vertegenwoordigers van de andere weken? Beekhuizen. Marretretten. We hebben leiding ook al gehad. Hebben we iemand van Nikeri die luistert? Iemand van Coroni? Iemand van Saramaka? Iemand van Marowijnen? Iemand van Komowijnen? Van Wanika? Van Para Brokopondo Sipaliwini? Dat was onze tweede lied. We gaan nu naar onze derde. En dat is Double, Double, Double.

Goedemorgen vanuit Wageningen. Ook een hele trouwe luisteraar. Gaat slapen en staat op met Radio Shalom online. Blessie van Chiquita. Dus we hebben een vertegenwoordiger van...

Ja, das Kruz ist an Chiquita. Groetjes aan Nikeri dus. Daar in Wageningen. Ik ben lang niet naar Nikeri gegaan. Het is weer tijd dat ik naar Nikeri ga. Misschien van het jaar nog. In verband met de vakantie. Zou leuk zijn. Naar Biggie Pang te gaan.

Waar zijn de andere vertegenwoordigers? Ja, goedemorgen, luid en helder. Ik kan niet altijd een appje sturen, maar ik luister elke ochtend. Ik ben dankbaar voor de bemoediging die je elke morgen deelt. Have a blessed day. Het is zeker van Aranza. Ja, het is van Aranza. Goedemorgen, Aranza. En ik ben je heel erg dankbaar dat je toch even de tijd hebt genomen om een WhatsApp-bericht te sturen. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die luisteren naar Radio Shalom en niet eraan toekomen om een WhatsApp-bericht te sturen. Of misschien houdt u gewoon er niet ervan om te WhatsAppen. Dat kan ook. Maar geen probleem. Het feit dat u luistert naar Radio Shalom. Ik zou niet zeggen dat het genoeg is. Maar ik ben natuurlijk heel erg blij dat u afgestemd blijft op Radio Shalom. Blijf ondersteunen, blijf luisteren, blijf mensen vertellen over Radio Shalom. Zodat het evangelie verspreid kan worden. Zodat de liefde van Jezus bekend mag zijn. En zodat Jezus mag blijven kloppen op de deuren van de harten van de mensen die luisteren naar Radio Shalom. Die Jezus nog niet hebben aangenomen natuurlijk. Maar je hebt ook mensen die Jezus hebben aangenomen, maar ze hebben misschien... misschien moet ik het niet zo zeggen. Maar misschien toch wel Jezus uit de deur hebben gezet. Misschien ben je teruggevallen. Misschien heb je iets meegemaakt in het leven waarbij ja, je Jezus even aan de kant hebt gezet. Om het zo ruw te zeggen. Als je dan weer luistert naar Radio Shalom. Naar de bemoedigingen, naar de programma's. Dan moet je sowieso weer bemoedigd raken.

Ja, dat was Double, Double, Double. Dat was ons derde lied. Onze vierde lied is Onaga. Ik zeg u vanmorgen een beetje woelig doen, een beetje feestelijk. Alleen om u wakker te houden. Ja, en we hebben een vertegenwoordiger van Noord. Zuster Cindy, die zegt goedemorgen familie. Noord is wakker. Hebreeën 4 vers 13. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. Omdat niets voor God verborgen kan blijven, ziet hij alles wat wij doen. En hij weet, en weet hij alles wat wij denken. Hij weet alles, ook als wij ons niet bewust zijn van zijn aanwezigheid. Zelfs als wij proberen ons voor hem te verbergen. Wij kunnen voor hem geen geheimen hebben. Hij is verbazend als wij eraan denken dat hij, ondanks dat hij ons heel goed kent, toch van ons houdt. Dat is inderdaad zo. En dat komt van zuster Cindy. Dankjewel Cindy. En have a blessed day. Groetjes daar aan Noord. Ja, waar zijn de andere vertegenwoordigers? Ik kreeg net een appje binnen van Efram Zegen. Goedemorgen, mijn geliefde broer Ian. Hoe is het met u? God zegen en ik wens ieder een gezegende dag. We danken de Heer voor deze nieuwe dag. Zoals lobby, doei. My God is good. Ja, Efram Zegen is helemaal afgestemd hoor. Dat zijn dus de woorden van onze mama Florence. Ja, groetjes daar te Efram Zegen. Randy Biggie Bala, Midapena, Efram Zegen, Odi, Odi.

Het is bijna 7:30. En we gaan zo meteen over tot de recap van onze bemoediging van vanmorgen. De Morning Move lijkt een beetje op de happy hour vandaag.

Maar no problem. Het mag af en toe. Soms heb je die extra kick nodig in de ochtend. In plaats van die koffie. En soms is die koffie niet genoeg. Want je bent misschien echt laat gaan slapen. Weet je dat koffie niet echt werkt op mij? En niet dat ik immuun ben tegen koffie hoor. Want ik hou eigenlijk helemaal niet van warme dranken. Milop Kouru dringi. Ik drink wel thee, maar geen warme thee, maar iced tea. Ik hou niet van warme koffie, maar juist van ijskoffie.

En voor degenen die niet weten wat Onaga betekent. Ja, ik weet ook niet wat het betekent. Dus ik ga hem even snel opzoeken.

Ja, en vanmorgen hebben we gesproken over... ken uw God. Weet wie uw God is. Het was eigenlijk een vraag. Hè. De titel van onze bemoediging van vanmorgen was... Kent u uw God? Ja, kent u uw God? Velen van ons we zeggen dat we wel een relatie hebben met hem, maar we kennen hem via. We kennen hem vanwege andere mensen hun getuigenissen. We hebben een relatie met hem vanwege de prediking die wij horen op de zondag. Maar niet echt een persoonlijke relatie. En het moet zo zijn... Het moet zo zijn dat wij dus een persoonlijke relatie met hem hebben. We moeten hem zoeken. We moeten achter hem aangaan. Precies hoe wij onze echtgenoot, onze echtgenoten kennen. Precies hoe wij relatie hebben met onze partner, met onze man, onze vrouw. Dat wij weten van, hey, als ik dit doe, gaat mevrouw boos worden. Als ik dat doe, gaat mevrouw boos worden. Als ik zoiets doe of zoiets zeg, gaat mevrouw verdrietig worden of het gaat er pijn doen. Maar als ik zoiets doe, gaat het er blij maken. Gaat het er gelukkig maken. Misschien moet ik bloemen brengen vandaag. Het gaat er blij maken. Zou het misschien van bloemen? Zou het misschien van chocola? Zou het misschien van een lekkere Mackie of een Minusabi? Ik weet het niet. Of ze houdt van een nieuwe tas, een nieuwe schoen. Of misschien wil ze gewoon geld. Minusabi. Isabi toch? Maar je weet dus wat je vrouw blij maakt. En je weet ook wat je vrouw verdrietig maakt. Je weet precies van, hey, als ik dit doe, gaat mijn man boos worden. Als ik dit doe, gaat mijn man zeggen van, en zo, en zo. Je weet precies wat hij gaat zeggen. Sommige van de koppels weten precies hoe zij elkaars zinnen moeten afmaken. Ze weten precies wat die man zou zeggen in zo'n situatie. Ze weten precies wat de vrouw zou zeggen in zo'n situatie. Ze weten precies wat de mening is van de vrouw omtrent zo'n probleem of zo'n zaak. En zo ook dienen wij onze God te kennen. Maar hoe moeten we dan hoe kunnen wij dan op dat punt komen? En door een aantal manieren. De Heer openbaart zichzelf en toont zichzelf door een aantal manieren. Maar hij doet dat wel als wij daar verlangen. En in de Bijbel, dan lezen wij ook dat hij daarnaar verlangt. Als we lezen bijvoorbeeld in Jeremia 9, Jeremia 9 vers 23 tot en met 24. Je gaat het heel kort houden hoor. Want ik moet echt leren om in het kort te bemoedigen. Want Timibi Ditaki, daar wil ik veel zeggen. Maar dus vergeef mij. Jeremia 9 vers 23 tot en met 24. Jeremia 23 zegt, de Heer zegt, laten wijze mensen maar niet blij zijn over hun wijsheid. Laten sterke mensen niet blij zijn over hun kracht. Laten rijke mensen maar niet blij zijn over hun rijkdom. Maar als iemand blij wil zijn, laat hij er dan blij over zijn dat hij mij kent. Dat hij weet dat ik de Heer ben. Ziet u? Hij wil dat we moeten weten, dat we moeten roemen om het feit dat wij hem kennen. Dat hij weet dat ik de Heer ben. Dat ik goed en liefdevol ben. Dat ik rechtvaardig over de aarde heers. Want dat zijn de dingen waar ik van geniet, zegt de Heer. Het feit dat u weet dat hij goed is. Het feit dat u blij bent. Dat u weet dat hij liefdevol en rechtvaardig over de aarde heerst, maakt hem blij. Hij geniet ervan dat u dat weet. Hij wilt dat u hem kent. Hij wilt een zodanige band met u hebben, een zodanige relatie hebben, dat waarbij hij gewoon weet van, hey, als je in een bepaalde situatie komt, dat je gewoon weet van, hey, mijn God houdt niet hiervan. Mijn God wil dat ik hem alleen moet dienen. Mijn God wil dat ik moet vluchten en rennen voor lust. Mijn God wil dat ik niet op iemand anders vertrouw, maar op hem alleen vertrouw. Mijn God wil dat ik trouw moet zijn. Mijn God wil dat ik,

dat ik geduldig moet zijn. Ziet u, u moet het hart kennen van de Vader. U moet het hart kennen van God de Zoon, van de Heilige Geest. U moet ze allemaal kennen, want u wilt ze blij maken. Ja toch? U moet ze dienen. Wanneer je in een relatie bent, dan dien je elkander. Je maakt elkaar blij, je behaagt elkander. En zo ook in relatie met onze God. Je wilt hem behagen, je wilt hem blij maken. En blij maken, kan je dat, je kunt hem blij maken door hem te kennen, door te weten. En het is alleen maar voordeel voor ons hoor. Echt alleen maar voordeel voor ons. Want weten wij wie God is, wie onze God is, toch? Dan zullen we in de tijden van nood weten en niet stressen. Usa sabi tak ey mina brede moro voor de rest van mijn maand of van de week. Ik heb geen geld meer over om brood te kopen. Ik heb geen geld om de lasten te betalen. Ik heb geen geld om huur te betalen. Ik heb mijn baan verloren. Ik heb dit verloren. Je komt in zoveel situaties, zware en moeilijke situaties, uitdagende omstandigheden. Maar wanneer je dan in die omstandigheden terechtkomt en je weet wie God is, dan mag je ook in geloof zeggen, maar ik weet wie mijn God is. Hij is mijn voorziener, omdat hij het voorheen al heeft gedaan. Hij is mijn geneesheer. Misschien ben ik nu ziek of ik voel me nu ziek. Hij zal mij genezen, omdat ik weet, ik ken hem. En zo moeten wij de Heer ook in al onze wegen kennen. Dus dat is de bemoediging van vanmorgen, heel in het kort. Kent u uw God? Kent u uw God? Ja? Ik hoop dat er een verlangen in u is gaan ontstaan om een hechte relatie met de Heer aan te gaan. Ik hoop dat u uw Heer en Heiland, uw Verlosser, gaat kennen. Niet op basis van wat andere mensen zeggen en wat andere mensen meemaken. Ja, getuigenissen bouwen ons op, inderdaad. Maar het is goed. Het is goed om voor ons, zo wat zijn, een andere man kon mij vertellen hoe mijn vrouw in elkaar zit. Een andere man kon mij vertellen wat mijn vrouw leuk vindt of wat mijn vrouw blij maakt. Hé, je moet durven, jongen. Ik weet, ik ben haar man. Ik weet. Zo en zo, precies zo moet het zijn naar onze God toe. Wij moeten weten en niemand moet ons komen vertellen hoe onze God, ja natuurlijk, op getuigenis. Ik zeg het nogmaals, getuigenissen zijn goed, maar het is goed om als zoon, als dochter, als kind van God zelf te weten wie onze Abba Vader is. Man, ja, prees God. We gaan nog even door met Joy Overflow. We gaan het even weer naar het begin trekken. En daarna, na dit liedje, even kijken, 8 minuten. Een lange even. Misschien tot 5 minuten gaan we luisteren hiernaar. En daarna zullen we overgaan naar een reclamebreak. Yes!

geniet van de uitzending hier aan de Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Everybody loves Ik geniet wel van de uitzending. Ik hoop u ook. En we gaan weer even door met de rest van de WhatsApp berichten. Want als ik het ga laten voor de afronding, dan gaat er niet genoeg tijd over zijn om dat te doen. Want er zijn nog een aantal WhatsApp berichten binnengekomen. Als u dat nog niet hebt gedaan, als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 875-5358. 875-5358 is het nummer waarop u kunt appen. En wat kunt u doen? U kunt groeten, u kunt bemoedigen, u mag feliciteren. Oh ja, felicitaties voor degenen die vandaag jarig zijn. Van harte, harte, harte gefeliciteerd met jouw jaardag vandaag. En geniet van jouw jaardag indien jij vandaag jarig bent. Of misschien voel je je jarig. Van harte gefeliciteerd hoor.

En over de felicitaties gesproken, ik mag niet vergeten. Vandaag is mijn lieve zwageresje. Lieve tussen haakjes. Tussen aanhalingstekens. Naomi Giskus. Soon to be Kali. Zij is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd Naomi met jouw 25ste jaardag.

0: Ja, en broeder Billy die zegt een heel sterke bemoediging, broeder Ian. One blessed day van broeder Billy. Ja, en ook groetjes, broeder Billy. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Zuster Sumi, die zegt een hele goede morgen, shalom familie en u, broeder Ian. Ik dank de Heer voor een nieuwe dag en de afgelopen nacht. Ik wil de Heer ook dankzeggen voor zijn leiding, zijn goedheid en zijn stem. Dat we het verschil van zijn stem en die van de vijand kunnen onderscheiden. Het doet mij versteld staan voor de zelfmoordaanrijdingen en door ziekte zijn getroffen. Blijf bidden om kracht en wijsheid. Gezegende dag aan ieder die afgestemd zijn op Radio Shalom. Boko Boko Blessie, ook aan mijn familie in Su. Liefs Sumi uit Leerdam. Dank u voor de bemoediging, broeder Ian. Dat is dus de WhatsApp-bericht van onze lieve zuster Sumi, de vertegenwoordiger van Leerdam. Ja, groetjes daar te Leerdam, zuster Sumi. En geniet nog van de uitzending. Mensen, als jullie het niet erg vinden, gaan wij nu even naar een reclamebreak. En dan zijn wij zo meteen weer terug bij u met de rest van de pokoes en de rest van de WhatsApp-berichten. Tot zo.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Roewee.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Hier alle jublasinjang, Jum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Hallo, you blessing young, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, 'cause you keep on blessing.

Ja, en we zijn terug naar de reclamebreak. We luisteren nu naar Wonder van Mercy Shinwo. Die heeft binnenkort ook een concert in Suriname. En we kregen een appje van Miem. Die zegt, hey, ik kom net in de auto en Miem begint dansen gelijk. Wakaman. Anna zegt, mama, hij heeft energie vandaag. Ja, klopt, inderdaad. Vandaag heb ik een beetje energie. Ik weet niet hoe het komt, hoor. En juist ben ik gisteravond wat later gaan slapen. In Osabi. Is de blijdschap van de heren, zeg ik. En ze zegt verder, God bless, brada. Anna en ik luisteren zeker mee op weg naar werk en naar school. Ja, Energy. En Miem, dankjewel voor jouw WhatsApp berichten. En blijf dansen. Terwijl je zo luistert naar Radio Shalom. Zuster Julia Carto di Cromo die zegt, morning brada. Leiding 11 luistert naar uw bemoediging. Thanks voor uw bemoediging. Amen. God is een sprekende God. Dat is dus nog een vertegenwoordiger van Leiding. Het is momenteel 8:08. We hebben nog maar 8 minuten samen, mensen. En broeder Gerald Smit die zegt goedemorgen. Blessie, blessie, mijn man, Tim, broeder. We hebben weer genade gehad van de Heere. Wanika is wakker en luistert ook. God is goed, want hij doet nog steeds wonderen. Amen. Blessings aan ieder die luistert. Dat is een vertegenwoordiger van Wanika dus. Broeder Gerald Smit. Dank u wel voor het reageren via WhatsApp.

0: GNT.
1: Ja, dat was Mercy Scene Worm met Wonder.
2: Raise your voice and shout, come on.
1: Ja, en we gaan nog even snel door de WhatsApp berichten heen, want ik mag ze niet laten. God zegen, lieve broeder. Bogo bogo blessie vanuit België. Het is super, super lang geleden, maar we maken het goed, want God is goed en zeer te prijzen. All the time. Opzou aan blessie day en we halen onze energie bij de Heer vandaan, hè. Jesaja 40 vers 31. Groetjes van zuster Gracelle en gezin. Ja, Gracelle. Ook groetjes. En Gracelle is de vertegenwoordiger van België vandaag. Ik weet niet waar van België. But no problem. En ik ben blij dat ik een bericht heb gehad van zuster Gracelle. Het is inderdaad een hele lange poos terug dat zij geappt heeft, maar zij blijft luisteren naar Radio Shalom. En dat is dus belangrijk.

0: Oh, en Graciela die zegt uit Mol. En ik ga ervan uit dat Mol een stad is, of een plek is in België. Ik ken België niet, ben nooit naar België geweest. Maar het is wel mijn verlangen om te gaan. Een van mijn grootste verlangen is om echt naar landen te gaan. En voor een lange tijd gewoon te blijven. Maar de Heer moet willen, toch? De Heer moet willen. En als de Heer wil, de Amoni Ekong. Dan komen de financiën los daarvoor. En zuster Suzanne Hoogwoud. Die zegt, morning, ben laat vandaag, heb me verslapen. Odi, odi, be blessed, love you all. Kom van zuster Suzanne Hoogwoud. Bye. En kusjes, kusjes, kusjes, kusjes. Odi, odi uit Para. Nog een vertegenwoordiger van Para. Helemaal voor Brokkepondo, hè? Helemaal voor Coroni. Helemaal voor Saramaka. Zuster Claudie die zegt, morning, God zegen broeder. Zorg en hoop is al lang wakker. En ben al aan het werk, gezegende dag. De vertegenwoordiger van Zorg en Hoop is aan. Groetjes, groetjes, groetjes aan zuster Claudie. Sorry dat ik telkens het liedje moet onderbreken hoor mensen. Want er zijn die WhatsApp berichten die ik moet lezen. Broeder Clifton die heeft een lang bericht gestuurd. Een bijbeltekst. En dat ga ik niet helemaal lezen, anders kom ik niet uit met de tijd. Lucas 8, vers 46 tot en met 48. Lucas 8, vers 46 tot en met 48. Dat kunt u even voor uzelf lezen. Good morning, brada Ian. Mooie ochtendbemoediging. Me beloving. Me brada. Brada Cliff, zoals altijd, om 4 uur wakker. En stuurt de groetjes naar alle shalom families. Een speciaal odi-odi naar zuster Sabrina. Een gemiste. En een lobby-odi voor Brada, Leandro en Jeftar. Santa Boma is wakker. Was sedert 3:30 op. Een grote lobby-odi van Brada Clifton. Hi, Brada Clifton. Groetjes, groetjes en blessie, blessie, blessie. Dus een vertegenwoordiger van Santa Boma, Wanika. We spend the billions. We spend for Jesus. Mama Carmen die zegt, goedemorgen mijn geliefde broer. Mogen de Heer, jij en alle luisteraars zegenen met jullie leven, gezondheid, huis, familie, werk. Werk jullie familie, was even dubbel gezegd. Maar dank God voor alles. Boko boko blessie van Mama Carmen. Ja, mama Carmen. Dank u wel van harte. Dank u wel van harte voor uw WhatsApp-bericht.
1: One time, say.
0: Elelele. Elelele. Elelele. Bonjour, bonjour, broeder Ian. Hoe gaat het met u? Ik wens de gehele Shalom-familie een gezegende dag toe. Ik ben blij met de bemoediging van uw broeder Ian. Zo is het. Ken God in al uw wegen. Hij is de God van alles. Hij is de sterkste God. Gezegende verder allemaal, afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Ik geniet ook van de uitzending. Ja, dat is de vertegenwoordiger van Frans-Guyana. Ja, bonjour, bonjour. Comment allez-vous, comment allez-vous? Comment ça va, comment ça va? Goedemorgen, shalom familie vanuit Weg naar Zee. God is goed en hij is zeer te prijzen. Ja, vertegenwoordiger van Weg naar Zee. Goedemorgen en blessie, blessie, manting. Frisse morgen, broeder Ian. Saron is helemaal wakker. De Heer is groot en zeer te prijzen. Bedankt voor die mooie bemoediging en een gezegende dag verder. Ja, ook Saron is vertegenwoordigd vandaag. Goedemorgen, broeder Ian. Spreek eerlijk, recht en bewees elkaar liefde en barmhartigheid. God bless and love, zuster Cynthia. Zacharia 7, vers 9. Lobby, lobby, mama Cynthia.
2: He's always on my side. A very
0: Goedemiddag, broeder Ian. Mooie bemoediging. Ik ga nu richting Amsterdam. Heb een gezegende dag verder. Groetjes van zuster Eleonore uit Amsterdam Zuidoost. Dus hij vertegenwoordigt twee plaatsen vandaag. Oh nee, ik ook. Vertegenwoordiger van Amsterdam Zuidoost. Groetjes daar te Nederland. Groetjes aan alle luisteraars die gebruik maken van de livestream. En onze lieve zuster Ivy, die zegt good morning broeder. Krachtige bemoediging. Blessings aan de Shalom family. Amsterdam luistert. Ook een vertegenwoordiger van Amsterdam aanwezig vanmorgen. Odi, Odi, welgedag C is met Gods genade ook wakker. Love you all and blessings. De vertegenwoordiger van Welgedag C is er ook. En dat was dus mijn bijdrage voor wat betreft dit mooie programma. The Morning Move. Ik ga er vandoor. Ik wil jullie allemaal danken dat wij samen radio mochten maken op zo'n manier. Het was weer een eer. Het was weer een voorrecht. Om aan u te mogen presenteren. Een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending. Van het programma The Morning Move. Zo de heren wil, ben ik morgen weer terug met een nieuwe aflevering. Dus blijf u afgestemd. Blijf luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Mijn naam is Ian Mourasim en ik was vandaag uw presentator. Rest mij nog te zeggen. Milopju nang la lobby fu masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao. En mwah mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom deze ochtend. We danken de Heer voor Radio Shalom, dat hij de Radio Shalom mag gebruiken om het woord van de Heer te verkondigen. En we danken de Heer, amen, voor deze gelegenheid. Ik ben broeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bedienen. Laten we bidden, alvorens we in het woord van de Heer gaan. Vader, we danken u Heer voor deze dag, Heer. Leg deze dag in uw handen. En ik bid mij, Heer, mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u met ons mag zijn, Heer. Ik dank u, mijn Heer, mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u ons mag bekrachtigen, mijn God, Heer. En Vader, Heer, dat u ons mag brengen, Heer, Vader, Heer, naar nieuwe plekken, Heer, naar nieuwe hoogtes. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen en amen. Zo, we zijn nog even gestrand bij 1 Koningen 17, bij Elia, die ging naar de vrouw van Sarefat. Ze ging bij de vrouw, bij die weduwe van Sarefat, en die weduwe zorgde voor hem. En we hebben gesproken in dat eerste programma over God wil je comfortabeler doorheen brengen. En we zagen waar de Heer er comfortabel door de zware tijd heeft heen gebracht. En daarna had ik ook gesproken vanuit hetzelfde passage, dat wat je in je hand hebt, geef het aan de Heer. En ik wil vandaag praten over dat de dood geen macht heeft over u, wanneer er u onder een goddelijke autoriteit bent. Amen. Wanneer u onder goddelijke autoriteit, wanneer u staat of zit onder een goddelijke covering, goddelijke autoriteit, dat de dood geen macht meer heeft. Ellende heeft geen macht over uw leven. Amen. Want de Heer gaat u de overwinning geven in alles. De Heer gaat u de overwinning geven in alles. Iemand zegt met mij, de Heer zal mij de overwinning geven in alles. De Heer zal u de overwinning geven in alles. Amen. Ook vandaag zal de Heer u overwinning geven. Laten we weer even lezen uit het woord van God. 1 Koningen 17 vers 9. Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Amen. Dus Elia ging niet alleen daar om daar te eten. Niet alleen die broodkoek had hij gegeten en dat was het. Nee, hij hield verblijf daar. En die vrouw zorgde voor een hele lange tijd. Dus er was een hele tijd dat er 3,5 jaar lang was er droogte. Ik denk zeker meer dan 2 jaar was Elia in dat huis van die vrouw. Hoort u mijn geliefde? Zij die moe worden om te dienen, wordt niet moede goed te doen. Wordt niet moede goed te doen. Hoort u mijn geliefde? Wordt niet moe goed te doen. Wordt niet moe goed te doen. Want sommige mensen hun leven worden verlengd omdat ze dienstbaar zijn. Amen. Je leven kan verlengd worden. Want dienstbaar zeggen wil zeggen je draagt vrucht. Amen. Als je goede vruchten draagt, je bent dienstbaar. De Bijbel zegt van zij die in het huis van de Heer zijn. Amen. Ze zullen voorspoedig zijn. You shall flourish, zegt de Engelse Bijbel. Those that are planted in the house of the Lord. So, onder goddelijke autoriteit zijn, wil zeggen dat je voorspoedig bent. Hoort u mijn geliefde? Je bent voorspoedig. Amen. Er zijn niet zo lang geleden, hebben een paar mensen me gezegd van, broeder, sinds we hier zijn in de gemeente, we zijn voorspoedig geworden. Prijs de naam van Jezus. En het is niet om geweldig te doen. Amen. Maar dat weet ik van, ze zijn op de juiste plek. Amen. We zien bijvoorbeeld dat Naomi was bij de Moabieten. En het is heel slecht met haar afgelopen terwijl ze in Moab was. Maar terwijl ze naar Bethlehem kwam, Bethlehem wil zeggen huis van brood. Terwijl ze naar Bethlehem kwam, zagen we direct een verandering. In Bethlehem, zolang hij door op Bethlehem, je ziet dat, hey, alles begint te veranderen. Bethlehem wil niet zeggen dat als een collectie. Nee, Bethlehem wil zeggen, God is nu met jou. Amen. Je doorheen naar ons waar er brood is. Je doorheen naar ons waar je onder het woord van God bent. We zien hierbij, deze vrouw Elia ging naar de weduwe van Sarfat. En in vers 10, we zien daarop maakte hij zich gereed, ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie daar was een weduwe bezig goud te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkele handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen, daar wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als we het gegeten hebben, dan moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet. Ga thuis bereiden zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een klein koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Amen. Kijk waar Elia aan die vrouw zegt, vrees niet. Amen. Terwijl die vrouw al bezig was het goede te doen. Amen. Maar er was nog geen geloof, want die vrouw zei, en dan moeten wij maar sterven. Zolang ik begeerde de taal, ja. En dan moeten wij maar gaan sterven. Dan wil ik u zeggen, geliefde, zolang je over deze dingen begint te horen, en dan moeten wij maar gaan sterven, dan is er geen geloof. En de dienstknecht van de Heer zegt, vrees niet. Hé, hey. Amen. Als je bent onder goddelijke autoriteit, amen, als eerste dat komt, is dat die dienstknecht van de Heer begint te spreken, begint te prediken. Vrees niet. Indien je bent in een gemeente, je enige zal mij preken naar vrede. Naar vrees van dit, vrees van dat, zo vloeken. Dan bent u niet op de juiste plaats. Amen. Waar de Heer is, daar is er zegen. Waar de Heer is, is er geloof. Amen. Waar de Heer is, is er goedheid. Als je Gods goedheid niet ervaart. Amen. Enige. En ik heb het niet over wanneer jij niets doet. Terwijl je best doet. Amen. Die vrouw hier was bezig goud te sprokkelen. Maar ze ging naar daar. En ze zou, terwijl ze haar best deed, had ze in haar gedachten dat ze zou sterven. Maar die doodsvonnis werd gestopt doordat die dienstknecht van de Heer kwam. En die dienstknecht van de Heer zegt, vrees niet. Terwijl u ergens dient, terwijl u de Heer dient en u dienstbaar bent. Amen. Gaat de Heer altijd komen en hij zal ons weghalen uit elke situatie. Die doodsvonnis van die vrouw werd gestopt en die vrouw begon te leven. Want Christus is gekomen omdat gij leven hebt en overvloedig leven. En niet alleen overvloedig leven, maar ook overvloed. Had je ook overvloed. Toen die dienstknecht van de Heer daar is gekomen, niet alleen begon die vrouw te leven. Er was ook overvloed gekomen in dat huis. Amen. Je gaat zien, terwijl je het evangelie van de Heer predikt. Het evangelie is zo krachtig, het is zo geweldig. Amen. Mensen, hun heel huis verandert. Mensen, hele families veranderen. En niet alleen dat, hele omgevingen veranderen. Terwijl er een kind van de Heer daar is. Toen ik hier was komen wonen in Leiding, amen, een aantal jaar geleden, dan kwamen een paar jongens van de buurt en ze zeiden, kunnen we geen voetbalveld hier aan de overkant? Wil je niet met die eigenaar gaan praten? En ik zei, is goed. Voordat ik met die eigenaar ben gaan praten, is er een voetbalveld gekomen. Er is een zwembad gekomen. Er is een sportcomplex. En ik geloof, omdat ik hier woon, is dit ding gebeurd. Amen. Hoort u me, geliefde? Waar u woont, criminaliteit dodenrijk en verschillende dingen uit de buurt gaan niet langer staan kunnen houden wanneer er iemand is die bidt. Dan moet u zeggen dat er geen oordeel kon komen over Sodom en Gomorra, omdat Lot daar was. Amen. So die dienstknecht van de Heer, die kwam in dat huis van die vrouw. En de hele situatie veranderde. De hele situatie veranderde. Amen. Die man zei, vrees niet. Vrees maakt dat we vele zegeningen van de Heer verliezen. Amen. Vrees is iets dat ons heel vaak aanvalt. Deze week nog zijn minimaal 2 mensen gekomen bij me. Ze zei, broeder, ik ben bang. Wilt u voor me bidden? Ik ben bang. Ik ben bang voor zoveel dingen. En soms zien we van wanneer er dingen gebeuren, tragedieën gebeuren. Mensen zitten met zoveel problemen. Terwijl die demon van vrees gewoon wordt weggejaagd. Amen. Je jaagt de demon weg. Je bidt voor die persoon. En geloof komt in het hart van die persoon. Amen. En zo heb je mensen gered van onheil. De dienstknecht van de Heer kwam in het huis van die vrouw. Amen. Onder een goddelijke orde werd dat geheel huis werd gered. Laat me u dit zeggen, geliefde. Wanneer u blijft onder een goddelijke salving, onder een goddelijke orde. Amen. Dan heeft de dood geen macht meer over uw leven. Naomi ging naar Moab. En de dood heeft voordeel op haar gehad. De man is gestorven. De zonen zijn gestorven. Naomi tak no jam no kanta moroman. Ze ging weg, ze ging terug. En ze ging naar een plek. Broodhuis. Amen. Plek waar het woord van God wordt gepredikt. En ik wil u zeggen, bid ervoor. Soms zijn we te gewend aan een omgeving. Gewend zijn aan een omgeving wil niet zeggen dat je in die omgeving moet blijven. Nee, soms gaat de Heer u weghalen. Maar bid ervoor. Naomi, ze kwam uit die plek. Ze ging van die plek. En ze ging naar Bethlehem. Ik weet niet. Normaliter predik ik niet over dit soort dingen. Maar ze ging naar die plek Bethlehem. Amen. Ze ging waar er brood en overvloed was. Amen. Zo moeten we zijn in een plek waar het woord van de Heer wordt gepredikt. Ik zou niet kunnen zijn in een gemeente bij een woord of God of prikkie, waar er geen beweging van Gods geest is. Nee, ik wil de stem van de Heer horen. Ik wil de stem van de Heer verstaan. Amen. Al krijg ik niets anders. Gods stem wil ik horen. Ik wil horen. Ik wil dat de Heer tot me spreekt. Amen. De moeilijkste plek om te zijn en de ergste plek om te zijn is een plek waar de Heer niet langer spreekt. Waar je niet geconfronteerd meer wordt van zonde. Waar je niet meer geconfronteerd wordt van oordeel. Predik het woord. Amen. Dat het woord van God wordt gepredikt. Ook aan broeders en predikanten die nu misschien nu naar me luisteren. Predik het woord, gelegen of ongelegen. Predik wat de Heer in je hart zegt. En predik gewoon, heb ontzag voor de Heer. Heb ontzag voor de Heer. Amen. Predik niet gewoon om mensen te behagen. Paulus zegt, indien ik mensen behaag, ben ik geen dienstknecht van de Heer. Nee, mensen behagen zijn geen dienstknechten van de Heer. Predik het woord of God. Predik het woord van de Heer. Amen. Elia kwam en Elia zei aan die vrouw, maak voor mij eerst. Als een dienstknecht van de Heer ergens komt, die dienstknecht van de Heer komt niet met populistische dingen. De dienstknecht van de Heer komt met het woord van de Heer. De Heer had Elia gezegd, ik heb geboden een weduwe voor u te zorgen. En hij ging en hij kwam met hetzelfde woord van de Heer. Begin met drinken, maak drinken voor me, breng drinken voor me en breng ook brood voor me. Amen, dat was het woord van de Heer. Iets anders. Amen, tegenwoordig zou men zeggen van, ja, het dienstknecht van de Heer, hij misbruikt een weduwe. Nee, dat was het woord van God. Dat was het woord van God. Amen. Terwijl goddelijke orde kwam. De dood, die vrouw ging niet meer dood. De zoon ging niet meer dood. Amen. En die vrouw kreeg genade. Ze kreeg voorspoed. Niet alleen haar leven werd verlengd. Er kwam overvloed in haar huis. Hé, hey, hoort u mijn geliefde? Er kwam overvloed in haar huis. Amen. Dat is wanneer er onder een goddelijke orde is. En ik ga u eerlijk zeggen. U bent een schaap van de Heer. Schaap van de Heer. Amen. De schaap van de Heer. Die hoort naar de stem van de Heer. En laat de Heer u ook in uw hart openbaren. Amen. Waar je ziet dat er geen brood meer is. Zoek een gemeente waar er brood is. En mensen die niet meer het woord van God prediken. Predik weer het woord van de Heer. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u mij, God, Heer, voor deze dag, Heer. Vader, Heer, dat onder goddelijke autoriteit, Heer. Vader, deze vrouw de leven werd verlengd. En zo bid ik, Heer, Vader, Heer, dat velen van ons, Heer, Vader, Heer, dat uw genade en uw heilrijke, genadige en uw heilrijke hand zal uitstrekken naar ons. In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij vandaag, Heer. Amen en amen. Blessings.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek self-reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke

0: Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, masus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kozenband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verlief raken, kom naar Eethuis Esselin. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, lieve zusters, broeders, luisteraars. Mijn naam is Seiske de la Fuente Weriuinangun. Ik ben predikant bij de Evangelische Broedergemeente. En ik heet u van harte welkom bij deze morgenwijding in het programma De Herrenhutter. We beginnen in naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vandaag is woensdag 22 juli 2026. En dan hou ik u voor de dagwoorden voor vandaag. De dagtekst uit Exodus 34, vers 10. De Heer zei tot Mozes: heel het volk in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien. De Heer zei tot Mozes: heel het volk in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien. Exodus 34, vers 10. En de leertekst uit Matteüs 15, vers 31. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden konden zien. En zij loofden de God van Israël. Nogmaals, de mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden konden zien. En zij loofden de God van Israël.

De schriftlezing van vandaag is gehaald uit Johannes 5, de versen 31 tot en met 47. Jezus spreekt weer. Indien ik getuig van mijzelf, is mijn getuigenis niet waar. Een ander is het die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt waar is. Gij hebt tot Johannes gezonden en hij heeft van de wereld getuigd, van de waarheid getuigd. Maar ik behoef het getuigenis van de mens niet. Doch ik zeg dit, opdat gij behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lam en gij hebt u een tijd lang in zijn licht willen verheugen. Ik heb een getuigenis gewichtiger dan dat van Johannes, want de werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij, dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u.

Want die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef ik niet, maar ik ken u. Gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van elkander behoeft, de eer van de enige God komt niet zoek? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes gelooft, zou gij ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover dit schriftgedeelte.

Woehoe! Zullen we bidden? Heere God en Vader, schepper van hemel en aarde, op deze nieuwe dag komen we wederom voor uw troon met lofprijzing. Want Heere, u bent goed en uw goedertierendheid duurt tot in eeuwigheid. En met dankzegging voor deze gelegenheid, Heere, om naar uw woord te luisteren en verlicht te worden, Heer, door uw geest. Mogen wij uw woord verstaan en van uw kracht en hulp ervaren om ernaar te leven, zoals u dat van ons verlangt. Dit bidden wij, o Vader, in Jezus' naam. Amen. We hebben gelezen over het afleggen van een getuigenis, niet van gewone mensen als u en ik, maar van Jezus. Aan hem werd gevraagd om een getuigenis over wie hij werkelijk is. Jezus deed al wonderen en tekenen en hij onderwees, hij predikte door de wijsheid van God gekregen en nog leefde bij de mensen de vraag, het ongeloof, de ontkenning dat Jezus is zoon van God, de gezondene. We lezen de reactie van Jezus. Wanneer hij zei, zijn eigen getuigenis zet hij terzijde. Want een getuigenis van een enkel persoon, een enkel mens, wordt niet aangenomen, mits die ondersteund wordt door meerdere waarachtige getuigen. Door zijn getuigenis terzijde te leggen, toont Jezus daarmee aan zijn nederigheid. Jezus wijst de mensen op anderen die van hem getuigen dat hij van God gezonden is. Johannes de Doper, de voorloper, was de getuige van Christus. Zijn werk was om de mensen voor te bereiden om de weg vrij te maken voor Christus de Messias. Zie het Lam Gods. Johannes de Doper gaf de boodschap dat het koninkrijk van God nabij is. En hij stelde van zichzelf al heel nederig vast dat hij niet waardig was zelfs de sandalen van de Messias uit te doen. En andersom getuigde Jezus van Johannes de Doper dat hij een eerlijke man was die van de waarheid getuigde. Jezus haalde de getuigenis van Johannes de Doper aan opdat de mensen tot geloof komen. Jezus zijn doel is de zaligheid en behoudenis van de zielen van mensen, ook zelfs van zijn vervolgers, van zijn vijanden. De mensen volgden Johannes de Doper heel trouw, luisterden graag en met vreugde naar hem. Maar de vreugde was van korte duur. Zij verheugden zich op het licht van Johannes de Doper, maar hadden nooit in het waarachtig licht gewandeld. Hun geloof was wankel, onstabiel en gingen met de stroom mee. Want toen Johannes de Doper geen vriend meer was van de ontrouwe koning Herodes, hadden velen zich onttrokken aan Johannes de Doper en hem niet meer bemind. Want indien zijn trouw waren gebleven aan Johannes de Doper, zoals zij het behoorden te doen, dan zouden zij Jezus aangenomen hebben. Christus zegt, nu dan mijn werken getuigen van mij. Dat is een getuigenis meerder, groter dan die van mijn voorloper. Want mijn getuigenis is van God. Gods tegenwoordigheid en aanwezigheid in Christus, zichtbaar in de werken die Jezus deed namens God, dat is de getuigenis van God over Jezus. Maar het bleek dat de mensen geen gemeenschap hadden met God en daarom God niet kenden. Godsdienst, religie, de beschouwing van iemand over God, hoe zij denken van God, geeft nog niet aan dat mensen een relatie, gemeenschap hebben met God. Ware godsdienst is wanneer het hart geneigd is, welwillend bereid is om Jezus de Heer te omhelzen, te omarmen. Het woord van God was niet in de harten van de mensen, niet heersende in hun ziel, maar slechts voor de schijn.
Het woord was niet blijvende in hen. De inwoning van Gods woord, Gods geest, Gods genade in ons wordt getoetst aan de uitwerkingen ervan in ons leven. Aan onze houding in het leven en onze daden. Jezus biedt leven aan. Vergeving, genade, vertroosting en heerlijkheid. Wie dat wil, moet tot hem komen. Dat wil zeggen, de eigen wil onderwerpen aan Gods leiding en genade. Het brengt het hart tot liefde voor God en het gebod, de gehoorzaamheid aan hem. Christus beschuldigde de mensen. Ik ken u mensen. U bent de liefde, u hebt de liefde voor God niet in u. Anders zou de liefde tot Christus er ook zijn, die het zichtbare beeld is van God onder de mensen. En zouden de mensen zich haasten om tot hem te komen en begeerd hebben hem te kennen. Jezus kan zeggen, ik ken u door en door, ik doorzie u. Want de ander die kwam in eigen naam werd wel geaccepteerd door de mensen en luisterden zij graag naar de persoon die hun taal spreekt en in hun straatje paste. Jezus beschuldigde hen van hoogmoed en ijdelheid, daar zij hun ogen gesloten hebben voor het ware licht. Zijn zij ook overgelaten aan het valse licht, welke tot gevolg heeft het ongeloof. Zij die Christus veronachtzamen en onderschatten, omdat zij zichzelf bewonderen en overschatten. Jezus zei dat hij geen goedkeuring nodig heeft van mensen. En daarom is het anders ook bij de dienaren van God, die van hem waarachtig getuigen. Die zoeken niet naar eigen eer en niet op zoek om naam te maken. Ons leven moet veranderen naar de stijl van Jezus. Want wat wij moeten wensen en verlangen is de goedkeuring van God. Dat moet onze bezorgdheid zijn, zelfs als anderen het niet doen. Want christenen dienen geen mensen te volgen, maar zij volgen de Heere Jezus, de enige die ons naar de waarheid leidt, de weg en het leven. En zo worden wij vandaag opgeroepen, lieve luisteraars, broers en zusters, om God alle dank en eer te geven voor de gezonde Messias, de Christus, de bevrijder en verlosser van alle mensen. En allen die hem aannemen, die zullen opgaan naar de eeuwigheid bij God. En deze vaststaande zekerheid mogen u en ik met ons meedragen zolang God ons hier houdt beneden op aarde. Amen. Amen.

Ik zal u voorgaan in gebed. Lieve, barmhartige Heere God en Vader. Dank dat wij op deze nieuwe dag ons wederom konden versterken, ons voeden met uw heilig woord. Wij bidden u om genade en vergeving. Wanneer wij wederom uw verdriet hebben aangedaan vanwege onze ontrouw, ongeloof en andere zonden. Dank Heer dat u ons niet afwijst. Uw kinderen die tot u komen in nederigheid, berouw en met schuldbelijdenis. Daarom mogen wij in deze nieuwe dag een nieuwe kans zien. Door u gegeven om ons wederom te richten naar uw wil. Wees ons daarin een hulp, Heere God. U onze schild, onze helper. Zo bidden wij u om uw nabijheid voor allen die aanvechtingen meemaken, ziek of bedroefd zijn, behoeftig zijn. U bent de God die voorziet, u die bevrijdt en die redt. We hebben alle reden om uw naam groot te maken. Wij geven u alle eer en glorie, machtige Schepper, liefdevolle Vader, in Jezus' naam. Amen. Van harte goedemorgen, lieve broeders, zusters en luisteraars. Zuster Sijske, groet u. Gezegende dag.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you si wan soro, go one one thing na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet ozo nasi, sweet ozo bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, masus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als end-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verlief raken? Kom naar Eethuis Esselin. Eethuis Esselin. Wil je opnieuw verlief raken? Kom naar Eethuis Esselin. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esselin. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.
7: Hallo, mijn naam is Hak. En ik luister naar...

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, masus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Als groenten hebben wij kozeband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echt sweet tissie voor fossie.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

Beininon. Şıp şıp tırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Intrat direct por eu îl timă hamac.
1: Zeneliț lecăș, dan vei ce vari muțen. Naskip, ha for crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Kijkers en luisteraars, goedemorgen. Dit is het programma Vrouw Vandaag. Ik dank de Heer dat u er bent en dat ik hier ook ben om dit te verzorgen. Ik dank de Heer dat we ademen en dat we mogen leven. God is goed en zeer te prijzen en hij houdt van een ieder van ons. En daarom is hij er ook om onze kracht te geven om elke dag weer op te mogen staan en te mogen leven. Ook u die hem niet kent, het woord zegt dat hij voor de goede en de kwade de zon laat schijnen en de regen laat neerkomen. Dus u hebt genade ontvangen om er vandaag te zijn. Geniet u van de dag, dank de Heer en kom dicht bij hem. U die hem nog niet kent, geeft uw leven aan hem, zodat hij uw leven gaat leiden. Dit programma komt van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer op 94.5. Maar als het moeilijk gaat, dan kunt u het ook op www.shalomsuriname.com ontvangen. Ook de tv, want we hebben ook Vrouw Vandaag televisie. Die komt elke zondag na 8 uur in uw huiskamer. Ik groet u en ik wens u dat u een hele fijne, aangename luistertijd heb. Vandaag ben ik er weer met zuster Tosca Patapinas. Laat me het goed zeggen. En ze heeft meer voor ons om ons te bemoedigen. En u weet, lieve luisteraars, de bemoediging blijft niet bij ons, maar we charingo door, toch? We taïtras, maar dat mi leer zo aan zani, mi kies zo aan zani, sabi, en het gaat door, hè? We moeten het verspreiden. U luistert en daarom vraag ik ook steeds, zeg het ook voort aan andere vrouwen, aan ieder, want mannen ook, luisteren ook, hè? Zij zijn degene juist die vragen naar die recepten. Dat ze ook luisteren en zo leren wij geliefden van elkaar. Want we leven in een moeilijke tijd en we hebben nodig dat we anderen gaan helpen met hetgeen we weten vanuit Gods wil. Ik heet u welkom vandaag weer in het programma. Zuster Tosca, ik ben blij dat u weer tijd hebt kunnen maken voor ons om dit te verzorgen. Welkom in het programma.
2: Dank u, zuster Marco. Groet aan de trouwe luisteraars van Vrouwen Vandaag.
1: Ja.
2: Ik dank u wel voor het beluisteren van dit programma.
1: Ja, welkom hoor. We vinden het fijn dat u met ons deelt. En dat u ook in die dingen gaande waarin u eigenlijk uw specialisatie is. En dat u eigenlijk anderen vertelt van wat de knelpunten kunnen zijn in het leven. Zuster Tosca, maar voordat we daar gaan. U hebt laatst, we hadden het vorige programma niet over uw studie gesproken. U hebt ook gestudeerd pas, ja, in Zweden. Wilt u daarover iets met de luisteraars delen?
2: Ik heb 14 maanden studie gedaan aan de World Maritime University. Dat is in Malmö, Zweden. En waarbij ik eigenlijk Maritime Safety Environment Administration heb gedaan. Dat is eigenlijk dat je als land die maritieme veiligheid toch moet garanderen binnen jouw grenzen. Juridische, wettelijke, maritieme, nautische grenzen. En dat je dan ook, wanneer het komt op milieu en milieuvraagstukken, dat je eigenlijk die administratievoering en alles daaromheen, dat het wel conform de internationale, regionale, maar ook de nationale wet en regelgeving dient te geschieden.
1: Oké. Dat is heel ingewikkeld. Maar voor u niet, omdat het uw werk is. Hè? En dat eigenlijk heeft een meerwaarde toegevoegd dus aan Suriname, aan de dingen die we mogen doen in het maritieme zijn van Suriname.
2: Klopt.
1: Oké. Dus de Tosca, vorige keer hadden we het over angst die de mens zo kan verlammen. Zo. En weet je dat we eigenlijk ermee, het is daar net een wond, inderdaad. Iemand zei ook van als we niet met trauma's omgaan, is net een ballon die je onder water stopt. Maar een bal, maar het komt toch naar boven als je het loslaat.
2: Klopt.
1: Het is daar, het is er. Mm. En je kan het niet ontkennen. Het is, of laat maar zeggen, het is beter dat we het niet ontkennen. Toch? Maar hulp zoeken. Maar u sprak over angst. Wat zijn al die dingen die angst zo... dat onderdeel van een trauma, die angst. Wat kan het allemaal uitwerken in iemands leven?
2: Het is verschillend, moet ik aangeven.
1: Mm, yeah.
2: Het hangt af van de oorsprong. Yeah. Dus van waar zo'n angst komt. Maar ik zal het gewoon proberen om algemeen te doen. Omdat, kijk, wanneer je hoort van ik moet sterk blijven. Weet je, ik mag niemand tot last zijn.
1: Mm-hmm.
2: Ik red mezelf al wel. En dan zijn het zaken waarvan je denkt van oké. Maar het is angst. En de vorige keer sprak ik ook al over externaliserende gesprekken. Kan ik misschien daarop doorgaan.
1: Mm, yeah.
2: En dat zo'n angst, die spreekt. En net wat ik eerder zei, is dat de angst gaat niet zeggen ik heet angst.
1: Mm-mm.
2: Die angst gaat afhankelijk van eigenlijk hoe de persoon in elkaar zit. Hoe de persoon zich enkele zou moeten ontwikkelen, daar gaat die angst spreken. En dan geef ik iemand die bijvoorbeeld voor de klas staat, de angst zal op een heel andere manier spreken dan iemand die bijvoorbeeld een bedrijf heeft.
1: Mm-hmm.
2: Ja, zal heel anders spreken.
1: Okay.
2: En die angst gaat altijd proberen om je af te houden van hulp.
1: Mm-hmm.
2: Want die angst gaat je ook altijd proberen te herinneren van al je falen.
1: Mm-hmm.
2: Van alles dat juist niet goed is gegaan, daar gaat die angst proberen om je eraan te herinneren. Mm-hmm. En de angst kan op een gegeven moment, als het niet vroegtijdig wordt aangepakt, of tijdig wordt aangepakt, het wordt identiteit van de persoon.
1: Mm-hmm.
2: Dus overal waar de persoon komt, spreekt die angst. En voordat de persoon daar is, dan gaat die angst ook praten van, zie je, wanneer je daar gaat, gaat dit gebeuren, gaat dat gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: En wanneer je daar komt, dan gebeuren die dingen. En dan heb je zoiets van, weet je, ik heb gefaald.
1: Ja.
2: En dat zijn dan die misschien een beetje extreem, maar dat is zoals het gebeurt. We onderschatten emotie. Angst is één van ze. Verdriet bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
2: Is ook een ander. Want op het moment dat je angstig bent, dan komt twijfel erbij kijken. Maar dan word je wordt twijfelachtig. Moet ik het of moet ik het niet doen? Je kan minderwaardigheidscomplex krijgen.
1: Mm-hmm.
2: Want op een gegeven moment gaat het toch tasten je waardigheid.
1: Yeah.
2: Het gaat je waardigheid aantasten.
1: Mm-hmm.
2: En soms denk je van, de persoon kan lui worden. Dat is wat wij denken van, oké, de persoon wil niet. De persoon, terwijl het gewoon een andere kwestie, de persoon kwijnt soms weg, zuster. En durf niet te praten erover.
1: Mm-hmm.
2: Want wanneer, en als je ook niet weet hoe je eigenlijk tot zo iemand moet praten, en dat je ook barasma, van zie je, ik maak een fout bakken. Het enige wat je doet, is eigenlijk, je ontmoedigt de persoon dan nog meer.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaat angst zeggen van, zie je, ze houden niet van je. En dan komt weer een ander aspect bij kijken. Toch? Ze houden niet van je. Niemand in de familie houdt van jou. Of niemand daar houdt van jou. Zie je wanneer je daar gaat, hoe ze naar je kijken. Hoe ze dit doen en hoe ze dat doen.
1: Mm-hmm.
2: En daarom, binnen counseling, wat wij doen is, samen met de persoon, de hulpverlener, nagaan van waar is dit ontstaan? Want je moet eerst terug naar de bron om eigenlijk van daaruit te werken.
1: Mm-hmm.
2: En te distancieren van, hé, jij bent groter dan die angst. Mm-hmm. Die angst is niet je identiteit. Mm-hmm. Die angst, en op basis daarvan, dat komt wat wij zeggen, een ha-moment, van wacht even, iemand heeft ooit iets in mijn hoofd geprent, mm-hmm. dat ik het niet kan. Ja. En ik ben op een gegeven moment daarin gaan geloven als kind.
1: Mm-hmm.
2: En dat blijft dan zo lang daar vastgeroest, dat het, wanneer het aha-moment komt, en dan kunnen we gaan naar het helingsproces.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat dan bij de een, dat verschilt. Maar dat is een proces op zich. Mm-hmm. Maar belangrijk is dat de persoon op een gegeven moment, de hulpverlener op een gegeven moment nagaat, van wacht even. En wanneer dat moment er is, mm-hmm. dan is het zoiets van, wat? Dus al die jaren heb ik dit ervaren, terwijl het in feite niet hoefde.
1: Ja, ja, dat is waar, ja. En wat zijn die andere dingen behalve wat u daar net noemde, die kunnen komen? Dus angst brengt dan een onzekerheid.
2: Onzekerheid, twijfel, mm-hmm. liefde, je voelt je niet geliefd meer.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Simpel, heel, heel gekke dingen. Iemand praat tot je, weet je, zie je niet dat iedereen je schreeuwt?
1: Mm-hmm.
2: Zie je niet dat dit gebeurt? Zie je niet dat dat gebeurt? Breng je constant door terug naar het verleden.
1: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment, de toekomst van zo iemand, weet je, dan zal het zijn dat de persoon dan op een gegeven moment dat meedraagt overal. Mm-hmm. En dan komt dan faalangst, komt andere dingen bij kijken. Angst is gewoon één van ze.
1: Mm-hmm.
2: Het kan ook iets anders zijn.
1: Yeah.
2: Het kan zijn dat je de stem zegt, zie je bent eeuwig verdrietig.
1: Mm-hmm.
2: Maar jij bent niet het verdriet. Jij bent niet die angst. Jij mm-hmm. bent niet die faalangst. Jij bent niet die onzekerheid.
1: Mm-hmm. Ja, ik heb het vaker gehoord ook dat mijn man zegt, de Heere houdt van ons,
2: mm-hmm.
1: maar hij houdt niet van hetgeen we doen. Bijvoorbeeld als we zondigen, als we stelen, houdt hij niet van dat stukje dat we stelen. Maar van onszelf, van Margo, van Tosca houdt hij. Maar niet van hetgeen we doen. Maar dan zegt hij ook, maar jij bent niet het stelen. Jij bent niet het liegen. Toch? Je liegt, weet je, om misschien om uit iets te komen. Of je steelt om iets op te lossen. Maar jij bent het niet. Het moment dat je te laat, ik steel niet meer. Ik lieg niet meer. Dan scheid je je van dat ding. Het kan je niet meer bezitten. Omdat jij en je... Je aan alleen voel je aan angst. Je kan je scheiden ervan. Kunt u misschien daarop ingaan? Zo, hoe kan iemand zich daarvan scheiden?
2: Dus wat er gebeurt is dat je sowieso met de hulpvrager, dus dat je na moet gaan van waar komt het? Is het iets van de persoon zelf?
1: Mm.
2: Of is het iets dat in een patroon vastgelegd is?
1: Mm-hmm.
2: En wanneer we praten over patronen, dan praten we over, is het iets dat in de familie is?
1: Mm-hmm.
2: Want soms zeggen we bijvoorbeeld, van misschien een beetje kroeg gezegd, van oké, okay, je neemt dingen weg,
1: mm-hmm.
2: dat niet van jou is.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kan zeggen, dat het gebeurt zo onbewust.
1: Yeah.
2: Maar omdat, je kan er niks aan doen.
1: Mm-hmm. Het zit in het systeem.
2: Het zit in het systeem. Als je ergens komt,
1: mm-hmm.
2: ga je iets wegnemen van iemand dat niet, ga je iets weg dat niet van jou is.
1: Als men het omzet in een ziekte, dan zegt men kleptomanie. No? Ik las dat laatst. Een meneer die ze bij de luchthaven. Hij ging gewoon in de shop en hij nam iets weg. Mm-hmm. En die camera wees. En hij zegt, toen ze bij hem kwamen, de politie, ik weet dat ik het heb weggenomen, maar ik kan niet. En hij wees ze, want hij had een briefje mee van de arts, dat hij ziek is, dat hij die ziekte heeft. Maar toch hebben ze hem meegenomen. Dat zo, en hij heeft een vlug moeten verliezen voor dat moment en zo. Maar hij is ziek. Hij zei, ik weet dat ik het heb weggenomen, maar ik ben ziek, kijk hier. Dus dan gaf hij dat. Maar een... Net wat u zegt, geestelijk gezien, hoe zit dat?
2: Geestelijk gezien kan het iets zijn van de persoon zelf.
1: Mm-hmm.
2: Geestelijk gezien kan het ook in de bloedlijn zijn.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Want weet, we worden allemaal geboren.
1: Ja,
2: we hebben een vader, we hebben een moeder.
1: Ja.
2: Toch? En we zitten in een bloedlijn. We noemen dit emotionele zaken.
1: Mm-hmm.
2: Maar dieper bijvoorbeeld kan je zeggen van in de bloedlijn, laten we houden op deze zaak. Mm-hmm. Ja, iets wegnemen. Er is waarschijnlijk ooit iets gebeurd. Er is waarschijnlijk ooit een woord gezegd.
1: Mm-hmm.
2: Een vloekwoord, omdat woorden zoveel kracht hebben.
1: Mm-hmm.
2: En soms weet je, wanneer je tegen jongen dat kan, soms jonge oma is nog iemand tori, dan zeggen ze van, bah ja, dit is maar dat die. Weet je?
1: Mm-hmm.
2: Ze hebben zo een bepaalde soort ziekte. Ze hebben zo'n en dan vroeger dan vertelden ze van, ja, maar er was iets gebeurd.
1: Ja. Yeah.
2: En doordat dat ding was gebeurd, een oma vloek ding.
1: Yeah.
2: Of aan opa takwansani. Of desma dat begotek. De oma weet ik veel begotek wansani. Mm-hmm. En asma dat gotek asan duwansananga de. Weet je? En dan, dat zijn dingen die op een gegeven moment, dat is op het geestelijk niveau.
1: Yeah.
2: En dan ga je dan met de persoon nagaan van, oké, waar is dit ontstaan?
1: Mm-hmm.
2: Hoe komt het? En dan ga je op basis van, in feite dan die informatie, die nieuwe informatie, die je op dat moment hebt, dan gaan we dan werken.
1: Ja. Yeah.
2: Samenwerken.
1: Mm-hmm.
2: Maar natuurlijk, het begint met erkennen, herkennen en erkennen.
1: Yeah.
2: En bereid zijn om die hulp die geboden wordt, om het te aanvaarden.
1: Mm-hmm.
2: Het is niet makkelijk.
1: Het is niet makkelijk, nee. Ja, dat wou ik net vragen. Mm. Is het soepel dat men toegeeft? Of hoe ervaren jullie dat?
2: Het verschilt van cliënt tot cliënt.
1: Okay.
2: Op het moment, ik heb ook cliënten meegemaakt die niet durven.
1: Mm-hmm.
2: Ze durven niet en dan we dwingen niet.
1: Mm-mm.
2: Je vindt het alleen jammer, maar als de persoon dan ook niet ready is om in feite door dat proces te gaan, dus hoe jammer je het ook vindt, dan moet je dan dat loslaten. Maar makkelijk is het niet. Het is een proces. Wat ik zeg, het hangt er vanaf hoe diep de persoon zit.
1: Yeah.
2: Het hangt er helemaal vanaf hoe diep. Het hangt ook af van de bereidwilligheid.
1: Yeah, yeah.
2: Het hangt ook er vanaf hoe diep zo'n bron verborgen is.
1: Yeah. Maar is het een, dat jullie toch de persoon ermee confronteren van kijk, dit is wat we zien.
2: Nou, jullie
1: gaan helemaal niet daar als die persoon niet.
2: Nee, op het moment dat, kijk, we beginnen met de intake.
1: Mm-hmm.
2: En dat is gewoon om die hulpvraag, dus eigenlijk, dat is onze startpunt vast te stellen.
1: Yeah.
2: En we bespreken dan de zaken, hoe we dan gaan werken.
1: Mm-hmm.
2: Maar als de persoon niet wil, we confronteren niet. Dat mogen we absoluut, dat is tegen onze ethische code.
1: Okay.
2: Omdat de persoon die voor je zit, je moet de persoon, je bent een hulpverlener, je verleent hulp.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Naar eer en geweten verleen je hulp.
1: Mm-hmm.
2: Het kan ook zijn dat ik een bepaalde cliënt heb en ik zeg van nee, dit is niet voor mij.
1: Mm-hmm.
2: En dan stuur ik het ook door naar een andere counselor. Dat gebeurt ook.
1: Okay.
2: Dus we hebben counselors ook waarvan we zeggen van oké, nee, je voelt gewoon aan van dit is niet iets voor jou.
1: Mm-hmm.
2: En je moet ook eerlijk zijn daarin. Je bespreekt het ook met de cliënt, maar je verwijst door. Je laat de cliënt nooit.
1: Yeah.
2: En je verwijst door. En zo werken wij.
1: Mm-hmm.
2: Een ander counselor kan ook een cliënt dan ook doorverwijzen naar mij.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, okay, dat is mooi. Want dan wordt die persoon ook niet gewoon gelaten. Nee. Maar ik bedoel van, als jullie op het punt komen en zeggen van, bijvoorbeeld, kijk wat er met u aan de hand is, angst. Hè? En dit is het traject dat we verder hebben. Zijn er toch mensen die afhaken?
2: Dat is wat ik eerder zei. Sommigen durven dat traject niet aan te gaan. Kijk, het is, we praten zo, maar het is iemand die bijvoorbeeld een verkrachting heeft meegemaakt.
1: Mm-hmm.
2: En wij zeggen, pijn moet je voelen. Die teleurstelling, eigenlijk mogen we niet zeggen moeten, want dat doen wij ook niet.
1: Mm-hmm.
2: We verplichten niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar wij zeggen van dat het is normaal om die pijn te voelen. Het is normaal om eigenlijk die teleurstelling te voelen. Want die verkrachting brengt emoties met zich mee.
1: Yeah.
2: En die emoties mag je voelen. Want pas als je ze voelt, dan kunnen we teruggaan om te zeggen van oké, dan pas kan de persoon erover praten.
1: Yeah.
2: Want dat is mij ooit overkomen.
1: Yeah.
2: Maar en we besnappen dat het. En daarom je probeert die begeleiding dat ook zo met mijn eigen woorden misschien zo soft mogelijk te houden.
1: Mm-hmm.
2: En je kan niet opdringen. Want als ik ga opdringen, ga ik de persoon mijn traject laten volgen.
1: Ja, toch?
2: Gaat volgens mijn proces gaan.
1: Mm-hmm.
2: En dan wat gaat er gebeuren? Het wordt mijn traject en niet de persoon. En dan kan de persoon mij niet meer volgen.
1: Mm-hmm.
2: Maar je moet het gewoon laten. Ook iets heel simpel. Loslaten voor verdriet. Iemand is overleden. Dat zien we de afgelopen tijd heel vaak.
1: Heel veel, hè?
2: Waarbij de persoon kan maar niet loslaten.
1: Mm-hmm.
2: Kan maar niet loslaten.
1: Mm-hmm.
2: Weet u? En om te zeggen van, je mag die pijn voelen. Het is normaal.
1: Mm-hmm.
2: Het is iemand die dierbaar is geweest.
1: Yeah.
2: Je mag huilen. Want vaak, ja, in omkring horen, maar dat is het niet. Laat die persoon huilen.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Natuurlijk. Weet je, aan omgo kieren schrijf je of dat, weet je, ruw gezegd, maar die persoon moet zich uiten.
1: En
2: want je krijgt ook cliënten die zeggen van, ja, maar ik kan niet verder.
1: Mm-hmm.
2: Ik kan gewoon niet verder.
1: Zo
2: ik weet niet
1: dat.
2: Wie ik moet loslaten. Het is mijn moeder geweest, het is mijn vader geweest,
1: mm-hmm.
2: het is mijn man geweest, het is mijn kind geweest. Hoe moet ik verder? Ik kan niet verder.
1: Mm-hmm. Is waar, hoor.
2: Het is niet makkelijk. Het en vooral wanneer we merken van dat, misschien niet één geval, maar misschien een x aantal gevallen. Maar dan nog stimuleren wij, bemoedigen wij om in feite, we nodigen uit om los te laten.
1: Ja, ja.
2: Want jij bent nog hier.
1: Ja, jij bent
2: en doordat
1: nog hier.
2: Je hier bent,
1: je moet nog leven.
2: Jij moet nog leven.
1: Mm-hmm.
2: Jij moet nog ademen. Mm-hmm. Jij moet nog ademhalen.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Is er nog iets dat u wilt zeggen aan de mensen? Want onze tijd is ook niet. Ja, het is niet onze vriendentijd.
2: Dus wat ik wil aangeven is naar de luisteraar, die naar dit programma luistert.
1: Mm-hmm.
2: Het kan zijn dat ze nog vragen hebben. Ik weet niet of ze dan kunnen contacten.
1: Ja hoor, ja.
2: Ze zouden.
1: Dan kunt u nummer doorgeven.
2: Ja, ja. 8918468. Jullie kunnen me ook vinden op Facebook, gewoon onder mijn naam Tosca Pinas. Mijn telefoonnummer nogmaals, 8918468. En wat ik verder wil aangeven is, dit is misschien het moment om iets te doen. Toch?
1: Ja.
2: Als je met iets worstelt, ik nodig jullie allemaal uit om die eerste stap te doen.
1: Mm-hmm.
2: Zoek een deskundige hulpverlener.
1: Nee.
2: Weet je? Zoek een deskundige hulpverlener. En soms begin de kleinste verandering gewoon met een gesprek.
1: Mm-hmm. Zwaar.
2: Durf.
1: Zwaar, ja.
2: Durf om hulp te vragen.
1: Ja, echt waar. Want alleen dan kan je hulp krijgen. Je kan geen hulp krijgen als je geen hulp vraagt. Want niemand weet, of misschien ziet men van, er is iets met zuster Margot aan de hand, maar ja, ze weten niet wat, totdat ik ga praten. Ja, dus lieve luisteraars, u hebt het gehoord, vraag hulp. En als u ook van iemand weet die wegkwijnt, misschien weet u niet wat het is, moedig de persoon aan om een gesprek aan te gaan met een hulpverlener, een deskundige. Zuster Tosca, de nummer is 891-8468. 8468. Dus 891-8468. Lieve mensen, dan kunt u daar. U kunt er vragen hoe verder. En dan zal ze afspreken met u. Ik hoop en ik weet dat u er iets aan hebt gehad. We gaan straks naar wat muziek luisteren, maar we groeten nu voor nu. Want onze tijd zit er haast op. Zuster Tosca, hartelijk dank dat u met ons wilde delen. En dat ik heb er veel aan gehad. Hè? En ik geloof de luisteraars ook. En dat we er iets mee gaan doen, lieve mensen. Want ik zeg u steeds, we zijn niet hier om maar te praten, maar om hulp te bieden, dat u ook aware bent van iets, zodat u eruit komt, of dat u het gaat doen, of juist nalaat. Maar zoek hulp en als u echt weet, er is iemand die dringend hulp nodig heeft, bemoedig de persoon daartoe. Laat u hulp zoeken. Hartelijk dank, zuster Tosca. Tot een volgende keer, zal ik zeggen.
2: Graag gedaan, Rio.
1: Ja. Luisteraars, ik groet. Dit is Vrouw Vandaag. Het komt van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer. Rond 11 uur. En u kunt ook anderen zeggen dat ze kunnen luisteren en kijken naar Vrouw Vandaag. Want we hebben ook Vrouw Vandaag televisie op Shalom TV. En dan kunt u elke zondag na 8 uur kijken naar Vrouw Vandaag TV. En ik zou zeggen, als je het niet kunt ontvangen op gangbare zender, dan kunt u dat doen op www.shalomsuriname.com. Ik groet voor vandaag, un tambo en God bless unu dag.
0: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Radio Shalom.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, masus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als end-on hebben wij zoutvlees. Als groenten hebben wij kozeband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Boy, mi ma clara oso. Mala sa opo preis. Presa be chep ko smara? A me suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa adati.
4: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merek toch. En een verfidisi, GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfier.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidewee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Een kwart eeuw aan lofprijs,
2: aanbidding en muzikale excellentie.
1: Dat moet zeker gevierd worden.
2: Het jongere koor
3: onder leiding van Ellen Terborg Douglas.
1: Die van harte uit voor het jubileumconcert.
2: Redeem 25 jaar.
1: En celebrate, sing a new song.
2: Op zondag 2 augustus 2026 van 7 uur 's avonds tot 9:30.
1: In het Azuria Event Center.
2: En geniet van een inspirerende avond vol prachtige gospelmuziek met speciale gastoptreden
1: van Happy Song Singers,
2: Educeer Zuukinderkoor,
1: Logan Scott en Noel Wilson
2: en Advent Praise.
1: Kaarten die zijn verkrijgbaar voor slechts 5.

0: Mis dit niet. Zondag 2 augustus 2026. Van 7 uur s'avonds.
1: Half 10.
0: In het Azuria Event Center.
1: Kom en zing een nieuw song.
2: Ino mag me zingen.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag. Overal ter wereld is het.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Nee, maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Jessen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Nou, ik heet u van harte welkom, want we doen het samen tussen 1 en 2. Ja, u mag straks bellen of appen naar de studio om op uw manier de heren uit te dragen en van hem te getuigen. Het is nog altijd het station waar het Christus centraal staat. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de Happy Hours. Dat wil dus zeggen dat we samen radio maken en de heren verhogen live vanuit de FM 94.5. Ik ben Leandro Martos Wigno, uw presentator en gastheer op deze woensdag van 22 juli 2026. Voor mij een grote eer en ja, voorrecht om u te verwelkomen en namens de heren radio te maken. Dus welkom erbij. We doen het samen tot eer van hem. Dus u mag straks bellen of appen naar de studio. En om 2 uur gaan we verder met de aangevraagde songs. Maar natuurlijk eerst de verplichtingen. We gaan van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Me lobby you in een amapiano jasje. Daarmee zeggen we welkom. Dit is de kick-off voor de happy hour voor vandaag. De woensdag van 22 juli. Nou, goedemiddag. Welkom erbij. De lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk je pokus aanvragen. U hebt tot 2 uur de gelegenheid. Dus welkom erbij. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die het vieren. De anniversaries. God bless you. I'ma paint you a picture. Blessings, brother Lea. Ik groet aan ieder die afgestemd is op Radio Shalom in de naam van Jezus. Ik feliciteer mijn zoontje die vandaag jarig is. En kunt u een liedje van Christ Safari van hem afdraaien. Blessings, brother Martin. We hebben jarig in ons midden. Martin, vaboy vind ik. In elk geval, de zoon van Martin is vandaag jarig. Dat is hoe we de happy hour doen, mensen. De Marco Irosomito is vandaag jarig. Oh, yeah. Gefeliciteerd, brada. Nog vele gezonde en gezegende jaren na deze. Mogen de heren je, mogen de heren je leiden. Mogen de heren je zegenen. We do this, 622-650, dat is waarop je mag bellen. Of je stuurt een WhatsApp naar 875-5358. Je mag natuurlijk ook bellen via WhatsApp als je daar zin in hebt. Geweldige kick-off, welkom erbij, Humble. Goedemiddag, ik groet iedereen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik wil graag het liedje Next Level van Marjorie Capella aanvragen. Daarnaast wil ik haar van harte feliciteren met haar jaardag vandaag. Ook wil ik het liedje I'm Blessed van Sinach en aan haar opdragen. Als felicitatie en wens ik haar godsrijkse zegen, gezondheid en vreugde toe. Hartelijk dank voor uw moeite en een fijne dag toegewenst. Groetjes Standy met de studio.
1: Goedemiddag, broeder. Hoe gaat het met u?
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ja, dank u. Ik heb een jarige hoor.
0: Oh, alsjeblieft.
1: En Irene Sylvester is vandaag 50 jaar geworden.
0: Irene Sylvester is 65 jawel. Geworden.
1: 50.
0: Oh, 50?
1: Jawel.
0: Gefeliciteerd met Irene.
1: Ja, dank u. En ik wil een poko voor dat aanvragen. God van trouw.
0: God van trouw.
1: God van trouw.
0: Oké, staat genoteerd.
1: Is goed.
0: Bedankt voor het bellen en dank gefeliciteerd u, ja. Met Irene. Goedies. Ja, blessie.
1: Ja, doei.
0: Dus na zo'n mes maar verjaart idee. Maar ja, het is nooit te veel. Het is de bedoeling dat we groeten, bemoedigen, feliciteren. In elk geval zijn we hier lekker bij elkaar. Om de liefde van God met elkaar te delen. En daarvan getuige te zijn. I do this for the love. Goedemiddag, broeder Leandro. Godsrijkse zegen en genade met u. En familie van Raju Shalom. Mijn bemoediging luidt Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen met mijn ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen. Graag dat lied. Spirit lead me. En ik bestem het aan u en alle luisteraars. Many thanks and the blessings. For the love, dat is Limo Blaze. Terwijl u mag bellen, appen naar de studio. Ja, we zijn tot 2 uur interactief bezig. En na 2 uur krijg je natuurlijk de pokus live op de radio.

We hebben vandaag een aantal jarigen, maar liefst maar 3-jarigen. Alvast. Want we zijn pas begonnen, we hebben nog 3/4 van het programma te doen. De Marco die is vandaag jarig. Irene die is 50 jaar geworden. En niemand minder dan Marjorie. Marjorie Menes-Kapel die is vandaag ook jarig. Oh, Marjorie heeft een nieuwe pokoe uitgebracht. Die heeft ze speciaal vandaag gedaan, want die dag van jaren. Dus ik wou van jaren pokoe tapende. Laat me direct zoeken.

U mag in elk geval bellen of appen naar de studio. De bedoeling is dat u radio met ons maakt. U mag op uw manier getuigen. De blessings voor de mensen die kijken via TikTok. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag allemaal aan jullie. Samedag allemaal aan jullie. Goedemiddag aan jullie. Als je Nederlands praat zonder na te denken, joh, ga je andere taal praten. If je tak Nederlands in concentreer je, want if je niet concentreer je tak Nederlands, je tak want trataal. En voor mij, als ik het goed heb, is Nederlands een van de moeilijkste talen. Maar dat is geen excuus, hè. Je moet jezelf uitdagen om te groeien. Je moet jezelf uitdagen om te veranderen. Laat je beperkingen je niet beperken. Maar laat je beperkingen juist motivatie zijn om aan jezelf te werken en te groeien. De Bijbel zegt, we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. En er is genoeg ruimte om te groeien. Het ligt allemaal aan je denken. Want als je zegt dat je er al bent, ga je niet meer groeien. Je gaat die moeite niet meer maken, want je denkt dat je dekbaar toch? Maar als je je nederig opstelt, als je je kwetsbaar opstelt, als je bereid bent om nog te groeien en te leren, ga je nooit stoppen beter te worden. Want je gaat blijven groeien. En het maakt niet uit hoe oud je bent, je kan altijd iets erbij leren. Middag broer, mag ik zuster Marjorie heel hartelijk feliciteren en de mensen thuis groeten. Mensen kunnen heel tot voor jullie praten. Die man stoort me, maar hij loopt op en neer constant.

Dat want ik in een vriendje. Dat want ik in een guangabaka. Je geeft niet op. Maar je tampu ja ja ja. De Bijbel zou zeggen, bied weerstand tegen de vijand en hij zal van je vliegen. De Bijbel zegt, we krijgen geest van lafhartigheid. Dus jullie christenen, ook een vriendje. Dat want dat je bent afgestemd op je eigen emotie. Op je eigen kracht, weet je, dan kan je geïntimideerd worden. Dan kan je gemanipuleerd worden. Dan kun je bedreigd voelen. Maar if je knap in de kracht van Santa heen. Dan Filippenzen 4 vers 13 zegt, ik vermag alles in hem die me kracht geeft. Ik vermag alles in hem die me kracht geeft. En als je dat beseft, dan kun je nooit twijfelen. Dan kun je nooit te lang onzeker zijn. Het kan dat je voor even iets krikje even. Of je bent even radeloos, kan gebeuren. Maar als je God raadpleegt, als je bij de Heere gaat, die kies is revie. Ja, dan vervaag elke angst. Dan vervaag elke twijfel. Dan vervaag elke onzekerheid. Je wordt bewust van je identiteit in de Heere. Je wordt bewust van je kracht in de Heere. En dan ga je eraan herinneren dat je met Christus meer dan een overwinnaar bent. En als je dat beseft, wie of wat kan je dan bedreigen? Wie of wat kan je dan laten voelen alsof je verliest? Zo, mama zei daar op minuut. Precies abrasayetakje. Mama zegt bedankt hier voor de uitleg. Maar alleen heb ik een heleboel uitgelegd. Ook op TikTok voordat we waren begonnen waren we al bijna 3 kwartier bezig. Dus eigenlijk weet ik niet precies waarover je het hebt. Maar prijs God als u bent bemoedigd. Weet je, wanneer je zo bezig bent, dan krijg je ingevingen van de Heilige Geest. En ik hou de dingen niet altijd bij, hoor. Ik kan je niet na de dienst zeggen wat ik allemaal heb gezegd of niet heb gezegd. Niet dat ik rommel zeg, want geloof me, wat ik zeg, toets ik. En zolang ik overheen aan een woord toe, aan ik klik aan mijn jeeën, nou dan mijn takkie. Oh, nee, oké. Ja, de groetjes vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Geniet van de happy hours. En natuurlijk is het de bedoeling dat je ook van je laat genieten. Je mag bellen of appen, mensen. Hoe meer shilo, hoe meer vreugde. Dus uno libaro ko gimme wa. Meteen ik maar dadelijk tegen God bless me. Ishi mi biji osei wachti hemel uno jaru sutap me. Want jullie krijgen ook de gelegenheid om te werken in de happy hours. Dus je mag bellen, appen. We zijn samen hier bezig het werk van de Heer te doen. Te bouwen aan het huis. Elkaar te bemoedigen. Dat is wat God wil. Goedemiddag voor al de mensen die afgestemd zijn. Als je net erbij bent, nou welkom. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Het is de radio waar Christus centraal staat.

0: Je hebt jouw reden waarom je de Heer wil grootmaken. Want jij alleen weet waar hij u doorheen heeft geleid. Jij alleen weet wat hij voor u heeft betekend. Isap TD nu een probleem toch? You want sap say epsa. Je durft het met niemand te bespreken, want je bent bang dat ze het tegen je gaan gebruiken. Of je bent bang dat je reputatie er doorheen gaat, dus je hebt het alleen met God besproken. En plotseling, bam, krijg je een doorbraak. Dan weet je van waar het komt toch? Anders smaai je op jou. Want mensen wisten het niet eens. Met de studio, goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
1: Deze tijd is zo dat men walen de Heer moet aannemen.
0: Oké.
1: Met de hele hart.
0: Amen.
1: En niet aan uzelf denken, maar ook aan anderen.
0: Helemaal, broer.
1: Want er staat ook in ons wordt geschreven dat we elkander lief moeten hebben.
0: Dat is helemaal waar, broer. Bedankt voor je bemoediging.
1: Want als we elkaar niet lief hebben, hebben we onszelf niet lief.
0: Ja, inderdaad.
1: En ik vraag deze plaats aan J.J. Lobby van Stefan.
0: J.J. Lobby van, dat is, moet zijn, ja, ik heb hem voor je genoteerd. Moet zijn unieke zijn.
1: Is goed,
0: ah, boom, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, okay, bedankt voor het bellen en tot de volgende keer.
1: Dag, broeder.
0: Ah, boom, brada, blessie. Ja, dat is Marlon.

Dag broeder Leandro, ook ik feliciteer Marjorie Kapel van harte met haar verjaardag. God bless you dear sis. Groetjes en blessingen aan alle luisteraars. Ja, Marjorie, geniet van je dag. Broeder Favi, alles goed? Fava Kindi, playbal, ete asong faya no, dus veel water drinken. Ja, dat is een bericht van Brada Swedo. We doen muziek op de achtergrond terwijl u mag bellen, appen mensen. Goedemiddag broeder Leandro. Mag ik mijn moeder Marta Prior feliciteren met haar 58ste verjaardag? Het zij door Gods genade heeft mogen bereiken. Mama, mogen de heren u bijstaan in elke stap die u maakt in uw nieuw levensjaar. Lobby, namens jouw 5 parels en 2 edelstenen kleinkinderen. God bless. Nou, we hebben nog een jarig in ons midden. The blessings for Giorval. Chile Faidu. Hé, nou play om je vleet maar. Jij bent van komen wenen, jongen. Broeder Leandro, kunt u het lied Asamekiwini en Doris Tremor, hey, kunt u het voor ons afdraaien? Blessie, dank u. Hey, ik ga jullie alvast teleurstellen. Die pokoe kan ik even niet vinden. Ik ben er naar op zoek. Ik moet het volgens mij in mijn eigen laptop zoeken. Want daar moet ik hem wel hebben, hoor. Maar hij zit niet meer in het systeem. En daar heb ik het over Asamekiwini. Doris Tremor, hey, hebben we wel. Dus die kunnen we wel programmeren. Mariska krijgt de felicitaties. Marjorie krijgt de felicitaties van Mariska.

U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. Daarna de rest van de pokus. Oom Jay samen met Nova Abioni, Mina Ofika. Nothing but gospel on the station. So we enjoy the blessings. Goedemiddag broeder Leander, ik wil mijn mede-christenen erop herinneren om altijd liefde te geven zoals de Heer ons dat heeft geboden. En kunt u dat lied van Janifiel Adam afspelen, Sanade? En dat lied van Eugène Main, Hemel et Takkie voor jou. U krijgt de pokus na 2 uur te horen. Dus u blijft gewoon hangen en genieten van de inspiratie en bemoedigingen. De bedoeling is dat u mag bellen en appen naar de studio mensen. Dus Oekonaini. Tot 2 uur bent u de inhoud van het programma. U bent deel van de happy hours. De blessings voor de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. We denken dan meteen aan de mensen die gaan door moeilijkheden. De mensen die zitten met strijd. De mensen die zitten met omstandigheden en problemen. Weet je, je staat vaak genoeg niet erbij stil wie zit met opgekropte problemen, wie stresst en frustreert. Dat is mijn lafhangai. Weet je, één ding dat nu vooral reëel is depressie. En wanneer iemand vecht met depressie, heb je het vaak niet door. Omdat de persoon nooit het blijkbaar gaat maken. De persoon gaat het nooit laten zien. De persoon gaat normaal proberen te doen. O lafhangai, o dringangai, o nyanangai, o precisierangai. En plotseling ga je horen dat de persoon iets raars heeft gedaan. Of de persoon niet meer in ons midden is. Dus laten we voor elkaar blijven bidden, mensen. En vooral als je de Heer hebt, denk niet aan jezelf. Denk niet aan jezelf, kijk om je heen. Vraag God die geestelijke ogen om te zien wie het nodig heeft. Om te zien wie je moet bemoedigen. Om te zien wie je moet helpen. Voor wie je moet bidden. Let's be the game changer. Middag broeder Lea, Amsterdam groet. Ja, dag Maureen, welkom erbij. Al de mensen die ons livestreamen. We groeten Prishan. Goedemiddag broer, blessings. Ja man bro, welkom in de happy hour. Mag ik een liedje voor mijn jarige moeder van Moses Bliss genaamd My Name? De felicitaties voor alle jarigen. Genieten jullie van jullie dag. En dat jullie weer een jaartje ouder zijn geworden, is een bevestiging van Gods genade. Is een teken dat de Heer nog niet klaar is. Ga dan ook banang aan jullie. Goedemiddag broer, graag het lied voor iedereen die luistert naar Rai Shalom. Bestem voor de mensen van IMS Mall, Steps en My Families. En ook lied voor je voor zus Marjorie Kapel. Blessings zus, groetjes van zus Jane. Dit is Ada samen met Joe Praise. U mag nog steeds groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. We zijn er om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te zegenen. We zijn er om van God te getuigen. En samen zielen te winnen. Het is de bedoeling dat wanneer de mensen luisteren naar de radio, dat ze die overtuiging krijgen dat God leeft. En dat hij inderdaad een liefdevolle God is. Weet je hoeveel mensen dat nodig hebben? No? Weet je hoeveel mensen ontmoetingen en aanraking van God nodig hebben? Maar omdat ze hem niet kennen. Omdat ze niet weten dat hij zo geweldig is. Dat hij van ons houdt. Dus blijf bidden mensen. Blijf bidden. Denk eraan, het is onze verantwoordelijkheid. Je kunt het bidden niet alleen overlaten aan de leiders. De Bijbel praat niet tot de leiders alleen. De Bijbel praat tot alle gelovigen. Als je Jezus volgt. En als je Christus aanneemt. Als je wedergeboren bent. Praat de Bijbel tot jou op de eerste plaats.

0: Blessings, ik wil zus Marjorie feliciteren met haar jaardag. En graag haar nieuwe lied Nami Deitide. Groetjes kom van Dineke. Die pokoe wordt sowieso na 2 uur afgedraaid. Ah, ik zal hem op de achtergrond doen, hè. Laat me, want mijn bed me weer op en bak. Straks na 2 uur krijg je hem te horen. Dus u blijft goed hangen. En om te genieten van de playlist na 2 uur. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag.
1: Met zuster.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ik heb een bericht gestuurd, maar ik dacht ik moet even bellen omtrent wat u zegt. Het is waar wat u zegt. Er zijn een heleboel mensen die met depressie lopen. En die de Heer niet kennen. Omdat mijn man en ik, net wat u zegt, we hebben de opdracht gehad als kinderen Gods om mensen te benaderen met het woord van God. En dat doen we. En momenteel, ik roep geen namen, zijn we met 3 mensen bezig die met depressie lopen. En is alleen God kan ons als kinderen de kracht geven en de wijsheid geven door zijn Heilige Geest hoe te bidden voor zulke mensen. U hebt geen idee van hoeveel mensen met depressie lopen. En daarom heb ik gebeld dat alle christenen, laten we het serieus nemen. Laten we het met een mespuntje zo nemen. Nee, het is een serieuze zaak. En laten we op de bres voor ze staan. Want ze hebben Jezus nodig. Ze hebben Jezus nodig, maar ze weten niet hoe te komen en te naderen tot God. Dus laten we onze plaats innemen. En tot God bidden. En op hem vertrouwen en leiding vragen vooral voor zijn Heilige Geest. Dat was het, broeder Leandro.
0: Oké, nou bedankt voor het bellen. En natuurlijk ook veel luisterplezier.
1: Ja, broeder Leandro. Blessings, broer.
0: Ja, blessing.
1: Ja.

Ja, ze is vandaag jarig en ze zingt ook voor zichzelf. Nami Deity De. Maar natuurlijk ook de felicitaties voor de overige jarigen. De lijnen die staan open, mensen, dus kom er gewoon bij. Hoe meer silo, hoe meer vreugde. 4226 dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Speciaal voor alle jarigen, Marjorie Kapel. Wie noemt dat Kapel, maar Marjorie Menes Kapel.

Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik het lied Masra Mide Bari Gonayu? Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Oh, ik check hem even. Moet even kijken welke pokoe die is. Wel groeten, Sabayo, Erik.

Marjorie gaat wat uitleg moeten doen hoor. Middels op en was maar leri tak in die stani of na al die tijd die ben maar tak in die stani. Je mag die pokoe even opzoeken op YouTube en ervan genieten. Nami deiti de van Marjorie Kapel. Een van de nieuwste songs op de radio. Daarmee feliciteren we de overige jarigen. De Marco is vandaag jarig. Irene is 50 jaar. Marjorie herself, die is ook jarig vandaag. En Marta Prior, dat zijn al de jarigen voor vandaag tot nu toe. Als je meer kent of voel je vrij. Goedemiddag broeder Leandro en shalom familie. We moeten de geest van depressie verbreken in Jezus naam. En bid voor de mensen die het moeilijk hebben. Felicitaties aan alle jarigen. Gezegende uitzending. Groetjes uit Den Haag van zuster Sietje. Ja, dat zei ik toch, zuster Sietje. We moeten onze ogen de kost geven. Want soms zitten die mensen vlak naast ons op het werk. Soms gaan we naar de sportschool met die mensen. Soms is het misschien je eigen buurman of buurvrouw. We moeten niet, ik zie niet over het hoofd hoeveel rust en vrede ik van God ervaar. Misschien daarom is mijn relatie met God prioriteit, omdat ik weet wat ik eraan heb. En ik weet hoeveel vrede het me geeft, hoeveel rust me het geeft. Vrede en rust die je nergens in deze wereld kan vinden. En dit is waarom ik persoonlijk de Heere vasthoud. Minobom man zonder masraer, hè. Die stress, jong. Die tegenslagen, jong. Die leegte die je meemaakt in de wereld. Misschien omdat ik al daar was. En weet wat het is om zonder de Heer te zijn. Kies ik nu voor hem.

Het is je eigen gospelradio via de FM 945. Goedemiddag broeder Leandro, kunt u Kari Masser afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Goedemiddag broeder Leandro, ik groet ieder Dina Shalom.

God seichen, Bruder Leandro. God seichen, shalom familie. Lobby musude fa ushana mine. Vraag ik aan en ik bestem het aan voor ieder. Ik geniet ook vanuit het verkeer. Bruder Erwin Amadgali, soso lobby. Voorzichtig in het verkeer, Barada. En geniet van de happy hours.

The blessings for Mike. Ya man bro, vawaka. Goedemiddag, goedemiddag. Ook voor de mensen in het verkeer. Yes, enjoy the station with the right inspiration. That is I Can Pray van Kids Go Bible. De lijnen die staan nog steeds open, dus u mag tot 2 uur.

0: Het is midweek op de radio. En wat je ook doet, betrek de heren. Weet je één ding waar je voor moet waken? Kijk, je mag, de Bijbel zegt alles mag, maar niet alles is goed. Met andere woorden, je hebt de ruimte om te doen wat je kan en wat je wil. Maar niet alles is opbouwen. Sommige dingen zijn vernietigen. Met andere woorden, de Bijbel zegt wees voorzichtig en wees op je hoede. Want je hebt de ruimte om te doen wat je wil. Maar sommige dingen kun je dichter bij God brengen. En andere dingen kun je juist verder van God trekken. En als je merkt dat er dingen zijn die niet vorderend is voor jouw relatie met God. Ja, dan ligt het aan jou nu wat je ermee gaat doen. Want de Heilige Geest gaat ons overtuigen. Dit is waarom we elke dag ervoor moeten kiezen. Weet je, dat is een hele simpel lied. Lees je Bijbel, bid elke dag. Een kinderlied, heel eenvoudig, heel simpel. Maar er zit een hele grote fundament daarin. En dat is de basis van onze relatie met God. Gewoon elke dag, weet je, jezelf even terugtrekken om te bidden. Maar ook om de Bijbel te lezen. Want je hebt er behoefte aan. Je hebt behoefte aan Gods woord. Je hebt behoefte aan gemeenschap met God. Ja, je hebt behoefte eraan om contact met God te hebben elke dag. Lek van je charge telefoon à la day, toch?
1: Stars, welcome to Afrostars. It's Afrostars time. Let's sing, dance and shine. Be kind, be brave, be awesome. Let's sparkle together. I am who God says I am. Not what the world thinks I am.
0: Het is nog altijd Shalom FM met de Happy Hours live op de radio. Ja, ja, goedemiddag als je net erbij bent of voor het eerst luistert.
1: I am who God says I am. I shine bright like a star.
0: De lijnen die staan open, mensen. Dus u bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of te appen.
1: God loves me just as I am. I'm a child of God, filled with love.
0: Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren.
1: I'm happy, joyful,
0: we feliciteren de Marco, Irene, Marjorie en Marta Prior. Dat is de lijst met de jarigen voor vandaag.

The blessings voor de mensen in het buitenland, al de mensen die ons live streamen. Ja, ja, goedemiddag vanuit Paramaribo. We zijn nu live met gemeente Happy Hour. Het is het programma waar we elkaar bemoedigen, waar we elkaar groeten. Waar we bovenal getuigen van de Heer. Ja, we vertellen aan de wereld hoe geweldig.

I am who God says I am. Belangrijk om te weten, mensen. I am who God says I am. Belangrijk om te weten, mensen. Maar dan ga je zijn belofte moeten vasthouden. Je gaat moeten weten hoe hij van je denkt en wat hij van je zegt. Want weet je dat niet? Dan ben je makkelijk beïnvloedbaar. Even die bril pot was aan kon hij vissen, dan ga je je eenzaam voelen. Je gaat je verlaten voelen. Je gaat je waardeloos voelen. Maar als je weet hoeveel God van je houdt, dan is er geen ruimte daarvoor.

Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945. Yes, this is how we represent the kingdom of God. Je had nooit gedacht dat gospel zo leuk zou zijn, hè? Nou, aangenaam shalom aan je voor te stellen. Je zult ontdekken dat het beste dat je ooit zult doen of hebt gedaan, is Christus aannemen in je leven. Daar begint het leven. Met doe alles aan voor mij draai, liebe, met doe alles aan hier, hè? Maar het leven is pas begonnen toen ik Christus heb leren kennen. Toen ik Christus heb aangenomen. Daarvoor bestond ik gewoon. Maar nu leef ik. Er is een verschil tussen bestaan en leven. Is net als wanneer je naar Kwaku kijkt. Toch? Kwaku bestaat. Maar ik knap dappie. Als aan dit dappie, je kan het niet vermijden. Je ziet het. Maar het leeft niet. Het blijft precies daar. En zo kijk ik naar mezelf vroeger. Je bent een mooie auto, maar een machine broko. Machine deed niet. Dus dat wagi mooie wagi is doen dat het bestaat, maar het functioneert niet. En dat was ik vroeger zonder Christus. Nu kan ik met blijdschap zeggen dat ik functioneer. En dat ik een doel heb. Een reden om voor te leven. I am a Z. Veertien minuten voor twee. Ja, we hebben nog 14 minuten om te bellen en te appen, mensen. Nog 14 minuten om samen radio te maken. En te getuigen van deze geweldige God. Dus welkom erbij, Ukonaini. Goedemiddag als je voor het eerst luistert. Of net erbij bent. Dit is muziek uit onze buurland.

The blessings for the mensen die meekijken via TikTok. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan mag u bellen of appen naar de studio. De nummers staan genoteerd. Voor de mensen die gewoon luisteren via de FM. Het is 422650. Nogmaals 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Voor de mensen in het buitenland die mogen ons livestreamen via www.shalomsuriname.com.

Heren. Dus als je nog wilt getuigen, je wilt groeten, je wilt bemoedigen. Of misschien wil je pokoe aanvragen. Als ik kijk naar de lijst, dan is het het best dat je telefonisch je telefoon aanvraagt. Want de bellers komen eerst aan de beurt. En dan gaan we naar de appers. En het meluka lijst om, is het ook. We gaan het niet halen met de tijd. Maar die eerst, wie eerst komt, die eerst maalt. En de bellers krijgen sowieso voorkeur. Dat is altijd zo geweest.

10 minuten voor 2. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de verplichtingen. En daarna de rest van de songs. De blessings voor de mensen die luisteren vanuit het verkeer. Ja, we weten dat heel wat mensen afgestemd zijn vanuit het verkeer.

Love Around van Called Out Music. Terwijl u mag bellen of appen. Ja, de lijnen die staan open, mensen. De muziek is slechts voor de achtergrond. Om u de ruimte te geven, uw bijdrage te leveren. En radio met ons te maken. Om 2 uur krijg je de pokus. Voor nu mag je je pokus aanvragen. Dat kan via onze telefoon. 422-650 of 875-5358. Nogmaals de felicitaties voor de jarige van vandaag. Al de mensen die het vieren of gedenken. We denken aan DeMarco. We denken aan Irene, die is 50 geworden. Marjorie Capelle is volgens mij 40 geworden. En Marta Prior is 58 jaar. Ja, de felicitaties vanuit de happy hours. Geniet van de dag. Maak er een leuke van.

We moeten ervoor waken dat dit soort dingen niet cliché worden. Hè? Dat bijvoorbeeld wanneer we horen God houdt van je. Dat het je gewoon voorbij gaat. Besef je wel wat het betekent dat God van je houdt? Besef je wel hoe geweldig deze liefde is? Dat was maar loop was massa aan een sapje schreefschreefie. In loop was massa aan een denkje schreefschreefie. De Bijbel zegt hij heeft eerst van ons gehouden. Hij heeft ons eerst uitgekozen. Hij hield van ons voordat we hem persoonlijk kenden. Voordat we hem dienden. Dan moet je je voorstellen hoe beter wanneer je terug van hem houdt. Wanneer je leven voor hem openstelt. Want God houdt van iedereen. Maar de realiteit is niet iedereen beseft dat. En niet iedereen koestert deze liefde. Niet iedereen anticipeert erop.

ओ दखते कालवा मिस अब तक माजरी ओरु मोरो मि मिसोवाल में मेक आज माजरी 40 यार माजरी 45 geworden. Dat in die staanstukje is uit Psalm 118 vers 24. Dit is de Heer die, dit is de dag die de Heer ons geeft. Laten wij juichen en ons verblijden. Gezegende middag Leandro, groetjes vanuit Kommerwijnen. Kom van Suraysha. Ja, goedemiddag Suraysha en geniet maar van de uitzending met de studio. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja mensen, als u belt naar de studio, die radio niet te luid zetten. Anders gaat het een echo fluitend geluid geven. En dat is heel storend voor de uitzending. Dus ja, een beetje volume, maar niet te luid. Goedemiddag allemaal, luiheid maakt een mens steeds slaperiger. Slaperiger en wie niets uitvoert zal honger lijden. Spreuken 19 vers 15. Alleen maar één tegen jou, want je bent later, Cindy.

0: Sam Rivera met If You Only Knew. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Brother Alejandro, bless
0: you. Ja, bless you, brother. Welkom in de uitzending. Ja, alsjeblieft, brother.
1: Gezegend dag voor iedereen. Voor alle christenen in Suriname. Ook voor ongelovigen. Mensen komen jullie tot Jezus. Want hij is onze redding. Hij alleen kan je leven redden. Want hij is onze redder. Hij is gekomen voor ons. Om ons te redden. Er is niemand gelijk aan hem. Je kan doen wat je wil. Je kan proberen wat je wil. Maar eindstand moet je bij hem gaan. Want hij is onze redder. Brada, draai wat mooi zingen, Jimmy. En wat blessed day voor jou. Je gezin. Je kinderen ook. Iedereen. Een gezegende dag, alle luisteraars, alle broeders, iedereen, ook in die ziek is. God geniet u, een gezegende dag. Bless you.
0: Abo, brada, bless you. Dat is waarschijnlijk onze laatste beller voor vandaag, want we moeten zo meteen afsluiten. Ik wil nogmaals de felicitaties richten voor alle jarigen. De Marco die is vandaag jarig, Irene is 50 jaar geworden. Marjorie Capel viert vandaag haar 45ste. Marta Prior viert haar 58ste. De overige jarigen, God bless you. De anniversaries, nog vele liefdevolle jaren na deze. En als het niet gaat, binnen huwelijk, blijf bidden mensen. Blijf bidden, blijf God betrekken, blijf op God vertrouwen. Dus doe wat je kan doen om het te behouden. Doe wat je kan doen om ervoor te vechten. We gaan eruit mensen, de tijd zit erop. Het is bijna 2 uur met nog enkele seconden. Dus ik moet officieel groeten en afsluiten. Ik ben Leandro Martosuvigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En ik wil u allen bedanken, de bellers, de appers, de mensen via TikTok. Bedankt voor jullie bijdrage en jullie aanwezigheid. De liederen worden geprogrammeerd, dus u blijft gewoon hangen en genieten van Shalom FM. Zodat u kunt genieten van de playlist. We mochten tussen 1 en 2 groeten, bemoedigen, feliciteren. In elk geval mocht je dus bellen of appen naar de studio. En ik wil u bedanken dat u dat heeft gedaan op deze woensdag van 22 juli. Ik ben Leandro Martosuvigno. Tot zover deze editie van de Happy Hour. Natuurlijk zijn we er morgen weer. Same time, same place. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
2: Het is 2 uur.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli. Fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. Solanga you siwan soro, go one one thing na datra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, wear you condom. Noso, funo go teki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Beininon. Shup, shup, tururutu.
1: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected na Oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met Tiris Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected ala se. Enjoy affordable connectivity.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zrana Zani, Naskip, Nafiu.
4: Mi pot mi radio na shalom. Mi begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Tell your survivor.
5: Tell your fiber. Are you ready for the new normal?
6: Boy, mi wa klara ozo. Mala sa opo prijs. Plus abe chat kos mala? Maar met zo'n kwaliteit toch?
7: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan new verfi. Verfi.
6: Huh?
7: Verfi.
6: Verfi? Da sa dati.
7: Verfi. Na jere, na jere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na a new merk toch? En a verfi disi. GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
8: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuid-West. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
4: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Dag Happy Kids! Wat is het fijn om de Heer te danken en hem te prijzen! Hebben jullie de Heere God al gedankt? Ja, goed zo! En weten jullie nog wie ook ervan hield om God te danken en tot hem te bidden? Over wie hadden we het gisteren? Ja! Ik hoor het hoor! Goed zo! Graaf Sinsendorf. Op heel jonge leeftijd, vanaf 3 jaar, kon hij al bidden, kon hij al zingen, kon hij al danken. En hij wilde altijd zo graag dominee worden. En hij had heel hard zijn best gedaan op school. En hij had de universiteit ook afgerond. En hij ging naar Europa. En op een dag kwam hij in een museum met allerlei schilderijen. Ik vind het mooi hoor, schilderijen. En een van die schilderijen trok zijn aandacht. En weet je, het was een schilderij van de Heere Jezus met een doornenkroon. Ja, jullie weten toch allemaal wat een doornenkroon is? Het is eigenlijk niet de echte kroon zoals jullie in films zien, zo van goud. Maar het was van doornen gemaakt. Het zijn eigenlijk die stekels. Dat zijn eigenlijk die puntige uitsteeksels die aan een plant groeien. Denk bijvoorbeeld aan een roos. Dan heeft het van die puntige uitsteeksels. Wij noemen ze makkas. Ja, in het Surinaam zeggen we die makkas van een plant. En daarvan werd eigenlijk een kroon gemaakt. En dat hadden ze op de Heere Jezus gezet, hè? Aan het kruis. En zo'n schilderij had de graaf eigenlijk gezien. Met Jezus en zijn doornenkroon. En daaronder stond geschreven: dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? En het had hem zo geraakt dat hij knielde en hij bad tot de Heere Jezus. En hij beloofde hem dat hij vanaf nu af aan helemaal in zijn dienst wilde zijn. Dat wil zeggen, hij wilde voor de Heere Jezus werken. En heel veel mensen die beloven dat ze voor God willen werken. Maar later houden ze zich niet aan die belofte. Maar Ludwig, Sinsendorf, hield zich wel aan zijn belofte. Hij had het beloofd. En jaren later kocht hij het landgoed van zijn grootmoeder. En daar mochten mensen die om hun geloof vervolgd werden huizen bouwen. En steeds meer mensen deden dat en zo ontstond er op een gegeven ogenblik een heel dorp. En dat dorp kreeg een naam. Het werd Hernhut genoemd. Van het woord Hernhut komt het woord Hernhutter. En zo worden de mensen die lid zijn van de EBGS-kerk ook wel genoemd. Dus als je naar de EBG-kerk gaat, dan word je een Hernhutter genoemd. En in het begin ging het heel goed in Hernhut. Maar later veranderde dat een beetje. De mensen kregen ruzies. Ze konden niet met elkaar omgaan. En zo erg dat bijna niemand meer geloofde dat het ooit goed zou komen. Want ze hadden hevige ruzie. Lastig, hè? En het werd zo erg dat ze het niet meer aankonden. Te veel ruzie. Te veel spanning. Dus lieten ze Ludwig van Sinsendorf komen.
1: En toen hij het hoorde en toen hij het opmerkte, hij vond het heel erg. En toen begon hij met de mensen in Herrnhut te praten en te bidden. Wekenlang deed hij dat. En zijn moeite was niet voor niets. Want de Heer God, die verhoorde de gebeden. Ja. Op 13 augustus was een grote dag en het gebeurde iets geweldigs. Ze hadden een kerkdienst en mensen begonnen te huilen. En ze hadden spijt van alles wat ze verkeerd hadden gedaan. Van alle ruzie, van alle lelijke praatjes. Ze hadden zo'n spijt. En dat ze hadden God om vergeving gevraagd. Vergeving gevraagd voor alle ruzies, voor alle slechte dingen die ze gedaan, voor alles en nog maar alles. En ze hadden elkaar ook om vergeving gevraagd. En ze hadden elkaar een brasa gegeven, een bossie gegeven. Ze hadden zich verontschuldigd. Ze hebben sorry aan elkaar gezegd. Dat was een mooie dag. En vanaf die dag kwamen ze elke dag samen om te bidden en voor Bijbelstudie. En vanaf die dag werd 13 augustus elk jaar gevierd. En we herdenken ook deze dag elk jaar. Want dan denken wij aan het grote wonder dat de Heere God in Herrnhut gedaan had. En we mogen ook geloven dat de Heere God ook vandaag grote dingen in jouw leven kan doen en in mijn leven kan doen en in ieders leven grote dingen kan doen. Geloof jij dat de Heere God ook iets groots kan doen in jouw leven? Wie gelooft dat? Goed zo. Ja. Maar het is ook heel belangrijk dat we eerst nagaan wat we verkeerd hebben gedaan. Dat we eerst weten dat we, als we verkeerd bezig zijn, dat we ook sorry moeten zeggen. Als jij je vriendje of vriendinnetje hebt geplaagd, of als je iets lelijks hebt verteld over jouw vriendje of vriendinnetje, of over de mama's en de papa's, dan moeten we vergeving vragen. Aan de persoon zelf en ook aan de Heere God. En op het moment dat de Heere God ons heeft vergeven, is Hij in staat om ook grote dingen te doen voor jou. En vooral het vertellen over de Heere God, over de Heere Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Gaan we de tekst nog een keer herhalen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Nog een keer. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Nou, dat was heel flink van jullie hoor, happy kids. Jullie kennen het bijna uit het hoofd. En jullie nu alleen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Odi, odi, happy kids. Tada, dag.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom.
1: Wie?
3: J-Cash.

0: Het is 6 uur.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6 uur tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramakka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen met het woord van de Heer. Amen. We danken God voor Radio Shalom. We danken de Heer voor een gloednieuwe aflevering. We danken de Heer voor dit nieuwjaar dat Hij ons heeft gebracht naar dit nieuwjaar en ons brengt naar grotere hoogtes. Amen. En ik wil u bemoedigen, dien de Heer met alles dat er nu is. Amen. Het is echt een tijd om de Heer serieus te dienen. Vorig jaar was het jaar dat de Heer zijn dorstvloer zuivert. Amen. Dit jaar is het jaar dat de Heer het gezuiverde doorzuivert. Hoort u mijn geliefde? Amen. Zo de Bijbel zegt dat in de laatste der dagen de reinen nog reiner zullen worden. Die ongerechtigheid doet, die vuil is, die worden nog vuiler. En die heilig is, die rein is, die worden nog reiner. En het is tijd voor u, geliefde, dat gij in die volledige heiligheid van de Heer begint te wandelen. Dat gij u beoefent erin. De Bijbel zegt, beoefent u in de godsvrucht. En het is dan zeer belangrijk dat wij ons daarin beoefenen en daarin wandelen. Want ik ga u zeggen, de komst van de Heer is zeer spoedig. Al die profetieën die gebeuren vlak voor onze ogen. Amen. We zien van Amerika heeft zich teruggetrokken uit de WHO. We zien dat de BRICS, het opstand van die BRICS-landen. En er is een grote kans dat die BRICS-landen, dat beest is. De Bijbel praat in Openbaring over die drak met 7 koppen en 10 horens. En er zijn reeds 10 van de prominente landen die zich hebben aangesloten in die BRICS, waarbij China de leiding zal geven daaraan. Maar God is goed. Wij die de Heer dienen, amen, we dienen de Heer met geheel ons hart. De Bijbel zegt, want Hij wil ons krachtig bijstaan. Amen, dat we deze laatste tijden, amen, deze laatste dagen, dat wij krachtig worden bijgestaan door de Heer. Amen. Onze vrees moet niet zijn op wat er gebeurt. Ons vrees moet zijn dat wij als gelovigen in de Heer ons niet laten verleiden door de wereld. Amen. Maar je onbevlekt, de Bijbel zegt, echte godsdienst is om ons onbevlekt van de wereld te houden. En dat is wat de Heer komt doen, want Hij komt ons halen zonder vlek en rimpel. Amen. Laten we in Gods woord gaan. Alvorens we in het woord gaan, laten we bidden. Amen. Vandaag hebben we een bijzonder woord. Elke keer. Maar in het bijzonder wil ik u vandaag bemoedigen. Amen. We gaan lezen uit het boek van Esther. Levensles uit Esther. En ik wil het een en ander aanhalen. Laten we bidden. Vader, ik dank u mee, God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, Heer, voor uw volk, Heer. Dat uw volk, Heer, Vader, Heer, uw woord hoort, Heer. En dat het in goede aarde mag vallen. Ik dank u, Heer, voor uw geweldig volk, Heer, Vader, Heer, dat u hebt uitgekozen, Heer. En u hebt ze aangewezen. Ik bid mee, God, Heer, vandaag voor hen. Ik bid, Heer, deze dag voor hen. Vader, Heer, dat u mij, God, Heer, ze blijft voeden, Heer, met uw woord, Heer, in de machtige naam van Jezus Christus. Dat er altijd brood zal zijn voor uw volk, Heer. In Jezus' machtige naam, tot verzadiging toe. Ik bid, Heer, dat dit woord, Heer, tot verzadiging toe, Heer, zal zijn, Heer, aan elk een. In Jezus' machtige naam, amen. En amen. Halleluja. Gaat u naar Esther 4, vers, laten we vanaf vers 8 lezen. Vers 8. Ook een afschrift van de geschreven wet die in Susan was uitgevaardigd om hen te verdelgen, gaf hij hem om dat aan Esther te laten zien. en haar op de hoogte te brengen. Ook moest hij haar opdragen, dat was de boodschap van Mordecai aan Esther toe, ten einde diens genade af te smeken, bij hem voorbeden te doen voor haar volk. Daarop ging Hattak naar binnen en bracht Esther de woorden van Mordecai over. Esther echter droeg Hattak op tot Mordecai te zeggen: alle dienaren des konings en de inwoners des koningsgewesten weten dat er ieder het zijn man of vrouw die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt. Deze ene wet bestaat dat men hen doden zal. Alleen diegene blijft in leven gespaard aan wie de koning de gouden scepter toereikt. Ik nu ben in geen 30 dagen bij de koning geroepen. Toen men Mordecai dit bericht aan Esther had medegedeeld, zei de Mordecai dat men Esther antwoorden moest: beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van de andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Toen zeide Esther dat men Mordecai zou antwoorden: ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden en vast om mijnentwil. Eet nog drink 3 dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten. Dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Mordecai dan ging heen en handelde overeenkomstig alles wat Esther hem geboden had. Er was een plan van een zekere Haman die in de forum, die representeert de vijand. Je hebt altijd de vijand die iemand zoekt om zijn plan om zijn plan uit te voeren. En dat was in dit geval waar Haman zag dat Mordecai hem geen eer betoonde, zich niet boog, hem niet verafgoodde. En hij wou dan Mordecai en geheel het Joodse volk, wou hij dan vermoorden. En Mordecai dan, er was dan toen een wet genomen, en dat hij met die wet dan zou hij dan legaal dan de Joden doden. En Mordecai was dan in rouw, en Esther vroeg aan hem van: waarom ben je in rouw? En Mordecai begon te zeggen van: weet je niet dat dit en dit is gebeurd? En hij stuurde een bode om aan Esther te gaan zeggen van: ga smeekbeden of ga voorbeden doen voor het volk en ga naar de koning om genade af te smeken voor het volk. En Esther zei tegen hem van: je weet, ik ben in geen 30 dagen geroepen bij de koning, en als ik misschien zou gaan en hij me de scepter niet toereikt, kunnen ze me doden. En vaak zijn wij als geliefden ook, hebben we ook datzelfde, we hebben diezelfde attitude en die mentaliteit om snel een excuus te bedenken terwijl we moeten handelen. Esther was verhoogd door de Heer om haar uiterlijk. De Heer had haar een mooi uiterlijk gegeven. En ze viel door de genade van God, vielen de ogen van de koning vielen op haar. En hij gaf haar koninklijke waardigheid. Sommigen van ons, wanneer we promotie van de Heer hebben gehad, denken we van: ai, mi dit jagba, ik ben al boven man, mis domboen. Zolang hij mis domboen, dan is het al goed. En zo'n soort gelijk antwoord gaf Esther. Ze zei: je weet, ik kan niet naar de koning gaan, want als ik naar de koning ga, dan riskeer ik mijn leven. En zo heb je veel mensen die soms, omdat ze ergens een baan hebben, ja, je weet, wanneer ik een kleine uitzondering maak, dan riskeer ik mijn baan. Weet je, wanneer ik een kleine uitzondering maak, ten goede, amen, dan kunnen dingen gebeuren.
0: Ik riskeer mijn baan, ik riskeer dit. Wanneer ze naar de gemeente moeten komen. Ja, weet je wat, ik kan niet te vroeg komen. Want als ik te hard rijd, je weet, dan kunnen we een aanrijding maken. Of als dit gebeurt, of als ik die lange weg moet afleggen. Dan kan ik voor die hele week, dat is het wat ik heb, dan moet ik weer tanken. En allerlei, er zijn allerlei, laat me u zeggen, er zijn allerlei excuses die we soms maken. Zoals Esther deze maakte. Ze zei, ik nu ben niet geroepen bij de koning in 30 dagen. En als hij de scepter niet naar me toe reikt, dan kunnen ze me doden. Maar waarom zou de koning Esther doden, die hij pas had uitverkoren? Waarom zou hij dat doen? Hij had Wasti verstoten die gerebelleerd had. Er wordt nergens gesproken dat hij koning Wasti had vermoord. Of dat hij koning Wasti had laten doden. En Esther was daar. En Esther dacht bij zichzelf van boy. Eigenlijk moet dat nou go doen als aan die serie, want het kan problemen zorgen. Ik wil mijn koninklijke waardigheid niet verliezen. Ik wil niet sterven. Ze kwam met allerlei excuses. En die omvander zei tegen haar van denk niet dat je daar bent. Dat jouw leven gespaard kan blijven. Want als jij niet opstaat kan de Heer van een andere plek. De Heer kan van een andere plek hulp brengen. Hoort u mijn geliefde? Als u niet opstaat, gaat de Heer van een andere plek hulp brengen. Prijs de naam van Jezus. Er zijn sommige mensen die niet willen opstaan om kleine excuses. Er zijn kleine excuses van ja, ik heb slaap. Er zijn kleine excuses die ze aangeven. Waarbij ze niet willen opstaan om de opdracht van de Heer uit te voeren. Hoort u mijn geliefde? Ieder heeft de opdracht van de Heer gehad. Maar het neemt een risico, het neemt moed om die opdracht uit te voeren. Het neemt geloof. Je hebt heel wat mensen die niet in geloof willen wandelen. Ze zeggen, stel, ze leggen de situatie voor. Geloof zegt dat niet. Geloof ziet een situatie en zegt wat God gaat doen. Hoort u mijn geliefde? Sommige mensen wandelen helemaal niet in geloof. Als iemand komt en ze beginnen me gewoon de natuurlijke situatie uit te leggen, zeg ik direct, maar waar is je geloof? Hoort u mijn geliefde? Als iemand begint te komen en zegt, ja maar je weet wat is gebeurd. Dit was gebeurd en dat was gebeurd. En je kan direct stoppen met die natuurlijke situatie. Geloof, hoort u mijn geliefde? Geloof, kijk niet naar die natuurlijke toestand van u. Ik weet nog, vorig jaar was ik aan het prediken in het buitenland. En aan het einde van de dienst, dan kwamen een paar mensen aan dansen in de dienst. Het was niet mijn gemeente, het is niet mijn gemeente. Maar ik was aan het prediken. Aan het einde van de dienst zijn een paar mensen gekomen aan dansend in de gemeente. En dan, terwijl ik aan het bedienen was, want mensen kwamen naar voren voor gebed, kwamen dus dan deze mensen ook, die anderhalf uur later zijn gekomen in de dienst, want we waren al aan het eind van de dienst. En ik vroeg aan die man, waarom ben je laat in de gemeente? En hij zei, ja, mijn band was geboord. En ik wist niets van die man. En ik zei van, volgende keer zorg ervoor dat je vroeg in de gemeente bent. Want het lijkt alsof je elke keer laat bent. En ik keek naar die pastor en die pastor zei, ja, die man is elke keer laat. Die dag was een band geboord. Maar ik wil u één ding zeggen, er was geen geloof daar om iets te doen. Ik weet, alles je band geboord, alles dit geboord, alles dat gebeurt. Ik wil u zeggen, als je geloof hebt, gaat bovennatuurlijke hulp komen. Wel, de volgende man toen ik daar was in de gemeente, die man was voor mij in de kerk. Hoort u mijn geliefde, voor mij. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij nu in geloof gaat wandelen. Hij gaat niet naar de natuurlijke omstandigheden meer kijken. Amen. En we zien hier dat Esther keek eerst naar de natuurlijke omstandigheden. Die natuurlijke omstandigheden gaan maken dat je nooit zal opstaan. Hoort u mijn geliefde? Amen. Als je kijkt naar alle natuurlijke omstandigheden en voor alles een excuus vindt, ga je nooit opstaan om die opdracht van de Heer uit te voeren. Amen. Wat zegt het woord van God? Die luiaard zegt, er is een leeuw op straat. Die luiaard zegt, er is een beer op straat. Die luiaard had obstakels aan. Hij zegt van boy, worst case scenario gaat gebeuren. Geloof zegt dat niet. Amen. Wie op de Heer vertrouwen put een nieuwe kracht. Amen. De Bijbel zegt van, heb ik niet geloof om de goedheid van de Heer te zien in het land der levenden? Dat wil zeggen, misschien is er een leeuw op straat, maar jij zal die goedheid van God ervaren. Toen Samson langs liep op de weg, kwam er een leeuw. De Bijbel zegt, er sprongen twee jonge leeuwen en hij vernietigde ze. Amen, hoort u mijn geliefde? Hij vernietigt. Dat is een kind van God. Een kind van God wandelt in geloof. Ik moet die weg wandelen en geen ene obstakel zal me tegenhouden om mijn doel te bereiken in Christus Jezus. Hoort u mijn geliefde? Amen, je bent geplaatst. Nummer 1, je bent geplaatst voor een tijd als deze om te pleiten bij God. Je bent geplaatst voor een tijd als deze om te pleiten voor het volk van God. Amen, je bent geplaatst. Iemand zegt, ik ben geplaatst om te pleiten. Ik ben geplaatst om naar hoge plaatsen te gaan. Ik ben geplaatst om te bidden. Ik ben geplaatst om op te staan voor zwakken. Ik ben geplaatst om een ondersteuning te zijn. Ik ben geplaatst om me te ontfermen over anderen. Ik ben geplaatst om voorbeden te doen. Ik ben geplaatst om te prediken het woord van de Heer. Ik ben geplaatst om te sponsoren het werk van de Heer. Ik ben geplaatst om te geven. Ik ben geplaatst om af te maken. Ik ben geplaatst om krachtig bij te staan. Amen. Zet uw naam erbij. Dan zegt u, ik ben geplaatst voor een tijd als deze om machtige dingen voor de Heer te doen. Halleluja. Hoort u mijn geliefde? Amen. Het woord is een beetje zwaar, maar neemt u me in de liefde. Amen. Prijs de naam van Jezus. Nummer 2. Je bent daar niet voor sier. Je bent ergens waar je ook bent, je bent niet voor sier. Ook in de gemeente waar je bent, ook in de omgeving waar je bent, ook aan het werk waar je bent. Je bent niet voor sier daar. Ook in die familie waar je bent. Je bent niet voor sier. Je mag mooi zijn, maar je bent niet voor sier daar. Amen. Je mag mooi zijn, je hebt sommige mensen mooi, andere minder mooi. In dit geval was Esther bijzonder mooi. Amen. Esther was bijzonder plezierig. De Bijbel zegt, met kop en schouder stak ze uit. Ze viel op. Ze viel op tussen schoonheden, viel ze op. Moet u nagaan hoe mooi ze was. Amen. Je bent daar niet voor sier. Je bent daar geen sierpaard. Je bent een werkpaard. Maakt niet uit hoe mooi je bent. Je bent geen sierpaard. Je bent een werkpaard. Amen. Esther was niet daar om voor de sier te staan. Mordecai zei die gaat, als jij niet opstaat, zal er hulp van anderen komen en jij zal omkomen. Ha. Je bent daar niet omdat je geweldig bent. Amen. Soms heeft de Heer iemand verhoogd. Amen. En denken ze dat ze direct geweldig zijn. En het is normaal hoor. Het is normaal. Het is normaal. Mensen denken direct dat ze geweldig zijn. Maar goed. Het is normaal. Sommige mensen. Je ziet dat de Heer ze verhoogt. En plotseling. In een man bereikt de moro. Plotseling zijn ze geweldig geworden. Amen. Het is wel jammer. Het is wel jammer hoor. Het is wel jammer dat mensen zich zo kunnen gedragen. Wat ik wil zeggen ook, als de Heer je verhoogt en zo, je kan ook niet altijd hetzelfde contact blijven behouden. Maar het gaat om je attitude wanneer hij je verhoogd heeft. Ben je diezelfde persoon toen je niets had? Amen. Het wil niet zeggen dat je met iedereen en iedereen nog gaat kunnen ontmoeten, bemoeien. Amen. Je tijd is kostbaar. Kostbaar. Maar je bent daar niet omdat je geweldig bent. Je bent daar om de plannen van de vijand te verijdelen. Waar de Heer je ook heeft geplaatst, je bent strategisch daar om de plannen van de vijand te verijdelen. Amen. Iemand zegt, ik ben een verijdeler van de plannen van de vijand. Amen. Ik stop plannen van de vijand in de naam van Jezus. Amen. U stopt het. U stopt het. Amen. Als de vijand een plan heeft, u stopt het. U stopt die plannen van de vijand. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Amen. Je bent daar om de kinderen van God te helpen. Je bent daar om Gods kinderen te helpen, om ze bij te staan. Waar je ook bent, geliefde. Amen. Laat je posities eerst. Laat je zegeningen. Als je een zegen kan zijn, laat het eerst voor de kinderen van God. Doe het eerst, doe goed, zegt Paulus, eerst aan geloofsgenoten. Doe het eerst aan hun. Amen. We hebben de kinderen van God hebben recht. Hebben recht als eerst. Hoort u me, geliefde? Op die promotie, als jij het kan doen als kind van de Heer. Amen. Als jij het kan doen als kind van de Heer. De Heer Jezus gaf die principe in dat verhaal van die Canaanese vrouw. Dat ze die kruimels waren voor die heidenen. Maar we zien dat die heidenen hun best doen. Ze doen hun uiterste best. Maar het brood is voor die kinderen. Amen. Je beste positie, geef het aan de kinderen van God. Geef het aan de kinderen van God. Je bent daar niet om excuses te geven. Je bent daar om te handelen. Je bent daar om te handelen. Amen. Als jij niet opstaat, zullen anderen opstaan. Amen. Als jij niet opstaat, kan de Heer niet werken. Als jij niet opstaat, kan de vijand niet ontroond worden. Prijs de naam van Jezus. Laten we bidden. Amen. Ik geloof dat u het woord van de Heer ontvangen hebt. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u mij, God Heer. Vader Heer, het was Esther Heer. Vader Heer, ons beslissing overwegen en opstaan. En opstaan, Heer. Ik bid Heer, Vader Heer, dat we opstaan, Heer. Dat vele van ons zullen opstaan. In de machtige naam van Jezus Christus. We danken u, Heer, deze dag, Heer. Vader, Heer, dat u ons doet opstaan, Heer. Doe ons opstaan. In Jezus' machtige naam, Heer. Vader, Heer, dat waar u ons ook hebt geplaatst, Heer, dat we een zegen zullen zijn, Heer. In Jezus' heilige naam bidden wij, Heer, deze dag, Heer. Amen en amen. God zegen, geliefde luisteraars. Amen, ik ben... Broeder David, Pastor David van Gemeente Revival Center Ministries. We zijn aan de leiding 7B, nummer 150. Als u de gemeente wilt bezoeken, ons nummer is 850-7503. Amen. God zegen. Tot de volgende week. Bless you.
4: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

wil zingen van mijn heiland. Zijn liefde is zo groot dat hij zichzelf gaf aan het kruishout. Ik werd daardoor gered van de dood. Dank u, Heer en Koning. Mi Masra en Migado. Mi Lopju Tru Tru. Ik wil zingen van mijn heiland.

Van harte welkom bij het programma O Positief, de Family Radio Show. Welkom, welkom, welkom. We gaan naar de muziek, rechtstreeks naar de muziek. En listen up, everybody.

Het woord van God voor deze week willen we halen uit Jesaja 25 vers 4. 25 vers 4 zegt: Heere, gij zijt voor de geringen een sterkte geweest. Een sterkte voor de armen toen hij benauwd was. Een schuilplaats tegen de stortbui. Een schaduw tegen de hitte als de geweldenaars briezen. Dit woord kan je vinden in de Bijbel. Wij noemen dit het woord van God, geïnspireerde woord van God. Een plekje waar je woorden kan vinden die je rust tot rust brengen. En wat de schrijver heeft geschreven, is toch een beetje, ja, rustgevend. Waarom? Omdat wanneer iemand je zegt, het regent, kom hier zo schuilen. Dan ga je en dan zoek je een plekje op waar het zeker rustig is, maar ook waar je niet nat wordt. Het nat worden, je kan je voorstellen, je bent in de stad, je wordt nat. En dan moet je nog naar huis gaan, in de bus gaan zitten, et cetera, et cetera. Dan wil je niet nat worden. Dus dan ga je een plekje zoeken waar je niet nat wordt. Deze schrijver, Jesaja, zegt, precies zo moet je ook zoeken naar God. Je moet precies zo zoeken naar een plekje waar je rustig bent. Waar je hart helemaal tot rust komt. Een plekje waar je niet nat hoeft te worden wanneer het regent. Zo moet je het bekijken, zegt deze schrijver. Jesaja is het in dit geval. En dan wanneer hij dat zegt, dan zegt hij, weet je, een paar mensen zijn in benauwdheid. Ze zien het echt niet meer zitten. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze hebben het zo moeilijk. Maar dit woord van God, als je God zoekt als een plekje om te gaan schuilen, als je God zoekt als een plekje om niet beschadigd te raken of dat je niet dingen overkomt die je niet wil, zoek God precies zo, alsof je een droge plek zoekt wanneer het regent. Hij zegt, zoek God ook alsof het een hete middag is, fayasong, en dan ga je een koele plek zoeken, een schaduw zoeken. Zoek God op zo'n manier. En dat is ook niet moeilijk, hè? Want jij kan precies kijken, als zo'n vijand, ja man, ik ga liever onder die boom staan. Onder dat dakje staan, onder die afdakje staan. Dat zijn dingen die je doet. Nou, de schrijver, Jesaja, zegt, doe het precies zo met God. Zoek God ook alsof je, een schaduw zoekt wanneer het vaya song is. En in jouw geval, in het geval van iemand die het benauwd heeft, wanneer bijvoorbeeld mensen op je zitten van, Isabi, ze zijn geweldenaars. En dan zitten ze je leven helemaal gek te maken. Dan moet je weten dat je God kan zoeken alsof je een koele plek zoekt in de hete zon. Daarom beveel ik jou dit aan. Dit stukje Gods woord. Het is geïnspireerd door God aan deze, kan ik zeggen, Brada. Jesaja, en ik ga het nog een keer voor jullie lezen. Heren, gij zijt voor de geringen een sterkte geweest. Een sterkte voor de armen toen hij benauwd was. Een schuilplaats tegen de stortbui. Een schaduw tegen de hitte als de geweldenaars briezen. Jesaja 25 vers 4. Mogen God jullie zegenen.

Dit is het programma O-Positief, de Family Radio Show. Elke woensdag vanaf 6:30 avonds. Via Radio Shalom 94.5 FM.

wie je in contact treden met de verzorgers van dit programma, dan wil ik je vragen om te bellen naar WhatsApp bellen hoor, jongens. 868-3233. 868-3233. Je kan een appje sturen, je kan een WhatsApp bel doen. En vraag naar Johan, de verzorger van dit programma. Stichting Kanatriki presenteert elke week dit aan jullie. God bless you en tot de volgende keer.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SORM Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

we have no catch if not. Jesus.

Si tu es fort, we follow Jesus and we will change the world.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kabah. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: Ik heb die dingen aangesteld,
1: Rowe. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
8: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dat je skin go de echte gezond toe? Leukens, leukens, de wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. De wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. Is tijd dat de mensen op aarde en de mensen ook in deze natie moeten beseffen wat leukens, de oorzaak en de consequentie van leukens. Moeten beseffen wat een leukenachtige mond kan veroorzaken. Jij, je kan jaren in, je kan jaren dat lei voor people vanaf manting te nitty. Zodra je bepaalde sma ai oppo, de moffo oppo, na een soso lei. Lei tori. Lei tori. Santrong moffo coranti. De lei. Soso lei e panya overal. Hij veroorzaakt angst en paniek en onrust. De demon van leukens. De geest van leukens. Ja, leuken is een geest. Een geest staat achter leukens. Heb je nooit gelezen dat Satan is de vader der leukens? De vijand is de vader van leukens. En te jou verteer je lei, en je pan je lei moeilijk zijn, je pan je ontrastani. Te jou moffo opbeleg van pripani, en pan je je lei, de vader der leukens, hij gebruikt je. De vader der leukens, abi makti na je tapu, te jou en pan je lei, leek je dat in je roko. Bon furus ma de ne wakana nga de futu, de me wakana nga de mofo. Bon furus ma, ana de anu e gide roko, de mofo e gide roko. Vanaf manting yuru, komit neti. Vanaf de ai opo, de mofo opo. E soso, roko folei. Bon furus ma abi o problem nga de mofo. Zolang er nog man gi wantori, zolang er nog man verteri wantori, zolang er nog man mek wantori, berust op leukens, den heeft vier boom. Boom furusma, de abi voor gi de moffo wan roko. En de moffo en roko vanaf manting juru, komit neti juru. Zo so lei, de moffo ne weri, de moffo ne weri. Soms we praxeri. Fawa is ma mofo ke roko non-stop en de ne weri. Ja, boom furusma de mofo e gide roko. De me verteri wan tori, lek den bin de drape. Den bin de drape, den shina gade ai. Ai, terwijl de nasabi niks abreser mei taki. Yere de yere nomo, of meki de meki atori. Furu people, ze zijn uit op sensatie. Ja, je hebt het goed gehoord. Boom furusma, den de uit op sensatie. De wa jere tori, de wa panya tori, en dan de taki, ai, me taking, me giden tori, me giden tori, ai, me giden tori, ai, me panya tori, ai. Je vier boom. Sang, je kisi voor doe dat zo'n voordeel de na ini voor panje je tori. Te je bagi je tori, en te je ba broko trouwen, en te je bagi a heer story zijn bij wan taki. Dat soort voordeel je abine ini. A lot of people have story to talk. You have a lot of tales to tell. People mount have so much tales to tell. When you finish giving all your tales, because you heard it and you give it, did you ever check up if it is truth? If it is the truth you're speaking? If it is the truth you heard? If it is truth you're spreading? Or you became a robot? You became a puppet to spread lies and destroying your own reputation. Because when people find out everything you speak is a lie and is based on lies, you are creating isolation for yourself, because people will see you like another kind of person that you really are. Teyu ba ferteri alyu tori. Teyu ba panya her tori. Venshna yere yu yere. Venshna meki in yu egi fabriksa yu habi. Ma teyu klari fo panya yu tori. Dan praxeri wangsani nomo. Shot uitstraling yu gi. Sort to build your denki smago abi for you, tere on deck. Kande ano tidei, kande ano tamara, kande ano disiari, but tere on deck. The lei tori sa yu panya giren, the on deck takina soso lei, soso mofo karanti, soso Ronald, soso Lucas, tere on decking. Dan sa yu denki, then go denki for you. Fire you denki, then go dead taken you now. Fire you denki, they'll stell them up taken you. They'll shoot you like a gafar like sma. And they'll fret it. But they, you, panyatori, sondra for denki, abrawan trawan. You a painak one sma, you a broko one sma, you a broko one chasin, you a fernitek one sma libi, you a puru asma. Onschuldig is me. Je puur komt op een rokopressie door je leukens. Onschuldig is me. Den straf osso. Den straf osso. Door de lei. De doti takru ogri lei. Vertrouwen. Onschuldig is me. Shido na straf osso. Tangatide. Je sabi how many sma. Den kisi strafu en een ding was straf osso door leukens. Ja, lei getuigen, lei moffo, lei woordtoe, zonder verbewijs, met opzet. Met opzet, bewust, je putti was sma in probleem. Door je lei moffo of lei tori. Boom voor uw sma en boom voor uw gezin en boom voor uw situatie. De in biggie problemen door lei moffo vertrouwen. Dat ten je teki voor lei. Dat ten je teki voor meki tori en panning aan vertrouwen. Denk even, zij je doen. Sa je doe, sa enkele je doe, soort wins, soort voordeel, je habi, te je panje tori voor brokken trouwen, te je panje lei abra trouwen. Nou denk je dit is na tori zoals voor onbekeerde sma, nou denk je dit is nou een tori voor sma sang no sabigado, zelf mensen die naar de kerk gaan. Zelf mensen die naar de kerk gaan, jammer, jammer, erg, jammer, erg, jammer, erg, verschrikkelijk. Dat schreefie, domrie, pastor, bishop, kerkieleiders, de melee, brokken de egi mede gelovigen, de egi mede predikanten, de egi mede rockerman voor Gado, de egi mede dienstgenet voor Gado, de mij brokken ding. Nou, lei. Was u daar? Heb je gezien met je ogen? Heb je bewijs voor Atori? Maar nee, je jere Atori. Nou, asma tegi mi. Mi jere få en sma. Där om mig bribe attori. En med panja attori mor och fara. Gade no kariu få panja attori. Gade no kariu få panja attori få sma. Gade no kariu få jere attori få en sma. Och få en trauang. En dat du må panja tapio podium. Gade no kariu få panja hem wortu. Hem wortu få varheit. Hem wortu de gospel van waarheid. A evangelisatie. A evangelisatie voor waarheid. Het woord van waarheid. Dat gaat ook aan je verpanje op je podium. En de kracht van God raak je nu aan. En maak je ook vrij. Halleluja. Word los en gezond en vrij. In Jezus Christus naam. De plaats van waarheid, Molenpad 52, de bevrijdingskerk van Jezus Christus. U bent van harte welkom. Het zij u bent een man, een vrouw, iemand anders, iets anders. U bent welkom. We houden van u en we willen u de waarheid geven. En we verbreken en bestraffen alle leugens over Suriname, van de overheid, van uw gezin. We verdrijven alle leugens en kwade tongen en vloek in Jezus Christus naam. Ik maak vrij. De atmosfeer wordt nu losse vrij in uw huis en in Suriname. Halleluja.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

avond 7 uur is Star for Your Blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur is Star for Your Blessing.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozon 6-in-1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wijjo Hasselman. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen. En zoals elke keer, dat stel ik wederom de vraag, in wie of in wat heb

0: U als mens, u als gelovige, u vertrouwen stelt. Ik kan best voorstellen dat het misschien niet zo goed gaat in uw leven. U hebt gebrek aan een of ander iets. Financieel hebt u het niet zo breed. Misschien bent u ziek. Of u hebt problemen en u zoekt naar een oplossing. De grootste fout die wij als mensen maken, is wanneer we geen geld hebben, dan beginnen we te kijken naar wie kan ik gaan om geld te gaan zoeken of geld te vragen. Of wie kan ik bellen om te vragen als je me kan helpen met wat geld of met wat levensmiddelen. Of als we ziek zijn, dan gaan we kijken, wat kunnen we doen? Ik heb geen geld, ik heb geen dingen om medicijnen te kopen. Laat me kijken als ik die kan bellen. Of die me kan helpen. Je begrijpt daar, geliefde luisteraar, broeders en zusters, dat dat niet een goede intentie is of een gedachtegang is. Omdat wanneer u dat doet, zeg mij dat u uw vertrouwen hebt gesteld op mensen. U hebt uw vertrouwen niet zozeer op God gesteld. En misschien gaat u, vraagt u God wel, maar u gaat eerst iemand vragen of u gaat eerst anderen bellen vragen. En wanneer u niet geholpen bent, dan gaat u zeggen, Heer, maar wie kan me helpen? Het zou heel goed zijn, geliefde luisteraars, broeders en zusters, als u in een bepaalde probleem zit, u hebt geen geld, het gaat financieel niet zo geweldig. Uw gezondheid laat het niet toe. U bent ziek, u hebt gebrek of uw kinderen die zijn onhandelbaar of ze zijn brutaal, geven die grootspraak. Dan is het belangrijk dat u niet direct begint te rennen naar mensen of andere belt. Maar het beste wat u kunt doen is uw vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus. Het is goed dat u, wanneer u die problemen hebt, dat u op de eerste plaats in gebed gaat en God gaat vragen naar een oplossing. Naar de mensen die u kunnen helpen, dat u de juiste mensen geeft die u kunnen helpen. Of de juiste omstandigheden, of als ik kan voorzien in financiën, in voeding, in herstel, in de juiste mensen met wie u kunt praten. Het is altijd goed dat u dat doet. Weet u waarom? Omdat dat mij leert dat u God betrekt in alles wat u doet. U hebt vertrouwen in hem. Wanneer u dat niet doet, dan zult u mensen vragen en dan gaan mensen u achteraf uitschelden. Of ze gaan allerlei rare dingen van u zeggen, dat u beter, dat u dat doet, u doet van alles. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, wanneer een nood zich voordoet in uw leven, er zijn er problemen, maak u alsjeblieft er geen gewoonte van om met mensen op de eerste plaats te gaan praten. Maar ga op uw knieën en bespreek het met de Heer. Zoals hij het zegt in Spreuken hoofdstuk 3, vanaf vers 5 tot en met vers 6. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden rechtmaken. In Jeremia hoofdstuk 17 vers 5 zegt hij het volgende. Zo zegt de Heer ons: vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heer weet. Want wanneer die situatie zich voordoet in leven, dan gaat u mensen op de eerste plaats vragen. Dat wil zeggen, u hebt uw vertrouwen gesteld in mensen en niet op God. En dan opent u de deuren dat mensen allerlei rare dingen achteraf gaan zeggen van u. Dat u bedelt, u dit, u dat. Maar als u hebt geleerd, zoals er staat in vers 7 van Jeremia hoofdstuk 17. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant. Dan zal God ervoor zorgen dat u te alle tijden hebt. Geld hebt, eten hebt, dat u geen gebrek hebt. Omdat u hem vertrouwt. vertrouwt in alles. Wanneer het probleem zich voordoet, dan gaat u op uw knieën en dan gaat u roepen tot God. Maar wanneer u die fout maakt om direct de telefoon te pakken of naar iemand te gaan, luister, ik heb geen geld, ik heb dat niet, kan je me helpen? Kan je me wat geld geven? Achteraf gaat men vinden, je bent een bedelaar. Of achteraf gaat men allerlei negatieve dingen van je zeggen. Omdat het staat in het woord geschreven. Zo zegt de Heer in vers 5 van Jeremia 17. Vervloek is de man die op een mens vertrouwt en vlees dat zijn arm stelt. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, wat uw nood en uw probleem ook mag zijn, ga niet op de eerste plaats naar mensen, maar ga naar de Heer. Bid hem, leg het hem voor, zeg hem dat u gebrek hebt, zeg hem dat u verlangt naar een oplossing. Geloof me, God zorgt voor de juiste oplossing, geliefde luisteraars, broeders en zusters. En daarom is het belangrijk. Hou vast aan de Heer. En hij zal voor u zorgen. Geef hem alle eer. Geef hem alle glorie. Denk nooit, ja, die kan me helpen. Die heeft geld, dus die kan me helpen. Of die is een school, dus daar kan ik een beetje geholpen worden. Dat kan gebeuren. De persoon kan je helpen. Maar achteraf, dan hoor je heel wat dingen gezegd worden van jou. Of je hoort dat ja, steeds weer, in plaats dat je naar God gaat, kom je naar mij. Het wordt weer gezegd aan de anderen. En men begint erover te roddelen. Zo wil ik jullie bemoedigen deze avond, lieve broeders en zusters, luisteraars. Wat uw probleem ook mag zijn, wat uw nood ook mag zijn, leer het eerst met de Heer Jezus Christus te bespreken. Leg het hem voor. Ga niet aan mensen vertellen. Doe het niet. Want mensen gaan later jouw nood tegen jou gebruiken. En dat kunnen wij niet hebben. Dan kan het nog zo een geweldige, lieve, aardige broeder of zuster zijn. Maar alleen maar vanwege het feit dat u de mens hebt vertrouwd en niet God, dan kunnen we van alles achteraf gebeuren. Maar wanneer u God vertrouwt en de persoon helpt u, dan van Gods wegen, dan mag je één ding weten dat er geen probleem is. De persoon zal het niet verder vertellen. En ook als zou de persoon dat doen, heeft de persoon een probleem met God. Zo hang uw nood, uw problemen en uw omstandigheden, uw situatie niet aan de grote klok. Want mensen zullen misbruik maken van uw situatie. Maar vertel het aan de Heer. Geef het aan hem door. En ontvang van hem de zegen. In Spreuken hoofdstuk 3, vers 1 tot 4 staat het volgende geschreven. Spreuken hoofdstuk 3, vers 1 tot 4. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart bewaren mij geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafelen van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Wanneer je hebt geleerd om in al die omstandigheden, al die problemen op God te vertrouwen, dan gaat hij u zegenen. Dan gaan mensen anders naar u kijken. Mensen gaan de glorie, de kracht en de liefde van God in u zien. Maar als je een gewoonte van maakt, wanneer je problemen hebt, dan rent u naar mensen. Gaan mensen u zien als een bedelaar. Gaan mensen u zien als iemand die niet op God vertrouwt. Gaan mensen u zien als iemand die steeds weer problemen heeft en hulp zoekt. Maar geliefde luisteraars, broeders en zusters, wanneer u hebt geleerd om met al uw problemen, al uw noden, al uw omstandigheden, al uw situaties bij God op de eerste plaats te gaan, dan gaat hij u nimmer beschamen. Dan gaat het u ook leren om voor de volle 100% op hem te vertrouwen. Dan zult u merken dat hulp van verschillende plaatsen zullen komen wat u misschien niet verwacht had. Dan geeft die andere u een bepaald bedrag. Andere geeft u weer wat levensmiddelen. Anderen zegenen u met kleren. En zo gebruikt God mensen om u te zegenen. Omdat hij kent die situatie. Hij kent die omstandigheid. Hij weet waar door u heen gaat. En u hebt het tot uw gewoonte gemaakt om tot hem te gaan. En uw nood met hem te bespreken. Uw problemen aan hem toe te vertrouwen. Dan heeft hij ervoor gezorgd dat er mensen zullen zijn die gaan helpen. Maar als u uw nood en problemen met mensen gaan bespreken, dan loopt u de kans dat mensen u belachelijk zullen maken, of u negatief zullen bespreken, of u helpen, maar met een motief. Lieve luisteraar, broeders en zusters, wat u ook, uw probleem of uw omstandigheid ook mag zijn, ga niet eerst naar de mens, maar ga altijd eerst naar de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. En dan zal hij de juiste mensen op uw pad brengen om u te helpen. Onthoud u dat. Ga altijd eerst naar de Heer. Vergeet niet al die mooie lessen die u hebt geleerd. Leer uit de fouten die je hebt gemaakt. Dingen die je niet had moeten doen, maar je hebt het toch gedaan. Leer daaruit. En ga hoger op in de Heer. De Heer houdt van u. En wanneer u hem gaat vertrouwen in alles, dan zegt zijn woord, hij zal u nimmer beschamen. Omdat u hem vertrouwt in alles. De Heer houdt van u. Hij kent u nu. Hij kent uw situatie. Hij kent uw omstandigheid. Hij gaat u helpen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank. Dat u zond uw woord. We geven u alle lof en alle eer. Dank u wel dat wij als kinderen van u leren en beseffen hoe belangrijk het is om u te vertrouwen in alles wat ons leven aangaat. Heer, wat het probleem of de situatie ook mag zijn in ons leven, dat we niet rennen naar een ander voor hulp, maar dat wij op de eerste plaats bij u komen. Dat alle tijden bij u komen en het probleem, de omstandigheden en de situaties aan u voorleggen. En dat u dan op uw beurt de juiste mensen zal geven om een oplossing te brengen in dat probleem. We zeggen u dank en geven u alle eer aan mijn Vader. In Jezus wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Op de dinsdagavond hebben we om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur de voorbedenavond. Op de zaterdagmiddag om 4:30 voor de tiener, de tiener samenkomst. En op de zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugd samenkomst. Zondagmorgen om 10 uur hebben wij wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry en staat aan de Kwartaweg nummer 96. Indien u vragen hebt of u hebt gebed nodig, dan kunt u mij ook bellen op het nummer 42.
1: Het is 9 uur.